dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

3. Come on,

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen. Met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen. Met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: zit. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

gedroomd, ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

Ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door. En in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij

0: Rijksvaartuurlijkheidsraad heeft weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan het team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

dag. Maar vanmiddag komt er wat regen, dus ik zou zeggen, als je op pad gaat, neem regenkleding mee. De visserijdagen die zijn aanstaande. En nog 17 dagen, dan hebben we de agrarische dagen. En nog 29 dagen, dan

podcast natuurlijk. Liever te dik in de kist. Ja, zeker. En weet je wat ook wel zo leuk is? Je hebt overal wedstrijden van. Maar tegenwoordig is er ook al robotspelen. Ze verbreken alle records van de wereldbekende hardlopers. Maar één ding hebben ze nog niet achter de kiezen. Dat ze moeten stoppen. En dan hebben ze dan een groot kussen en dan vliegen ze weer tegenaan. Nou, hier is Freddy Brett. We moeten roeien.

cafeetje uit, cafeetje in. Dat was even het Rembrandt duo natuurlijk. Jawel, zeker. Je hoort dit liedje wel eens, hè? Ja, bij John Koopmans. Als hij zijn programma doet. Dat is een prachtig programma trouwens. Maar dan belde een mevrouw op. Die zei, hij praat er steeds doorheen. Dat is een mooie liedje. Zou jij dat nou eens een keer helemaal doen? Nou, dat doen we dan even. Van 45 toeren hier. Tony Bravo. Hier is Holiday.

Harry Nielsen en Everybody Talking. En dan hebben we wat hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. En wat de agenda voor de komende dag bij Omroep Zilt. De Blues Cruise 26 is een top blues op de Wadden. De Witte Zwaan die gaat naar de Noordzee. En proeft weer voerleren tijdens de visserijdagen. Verder nog even het programma van deze dag. Je luistert naar een plaatje in de praatje. Hierna On Air. Om 11 uur afslaghandelingen met daarin verhalen over de viewer. Drie dagen buiten dijks. Een visserijtentoonstelling. Een nieuw theaterseizoen. De Willem Barends. En nog veel meer. Tot 11 uur. En het weer met Jelle Boy.

Ik had nog één plaatje of één programma vergeten. Natuurlijk Borrel Time. Dan kan je dat nog vergeten. Een lekker programma. Met veel leuke muziek. En vanaf volgende week tot 9 uur. Dit is Ben en Carmen Steeneker.

was er weer Guy Mitchell, jawel. En dit was het dan weer, een plaatje en een praatje. Nog even volgende week Sjerp de Boer er weer. En nog even... ja, voor even voor de hondenliefhebber nog even. Tot aan het nieuws van 10 uur. Ferrari, hier is Monza. Dat is dadelijk on air met Peter Wiera.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie,

0: komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Peter Wierda.

Goedemorgen, luisteraars. Hier is weer On Air. Het was de bedoeling dat ik het weer samen zou doen met Tiede. Maar Tiede ligt ziek op bed. Beterschap, Tiede. En daarom doe ik het zelf alleen. Maar we hadden inderdaad als onderwerp, ja, hoe kan het ook anders, vrij associëren op de visserijdagen. Want daar staat Hallingen natuurlijk al een aantal dagen helemaal in vuur en vlam voor. En ja, ik begon dan een beetje met Elton John. Want Elton John, hè, de coverband dan, die heeft de visserijdagen geopend. En toevallig ben ik ook s'avonds geweest bij het optreden van de band. Erg leuke band. Speelde de muziek erg goed. En ik denk, ja, dan is het leuk om dit nummer eventjes te draaien. Ik weet niet of ze dit nummer speelden. Want ja, ik moest sowieso halverwege weg. Want ja, ik heb ook werk voor de volgende ochtend. Dus ik heb het niet helemaal uit kunnen kijken. Maar wat ik heb gezien klonk erg mooi. En dan gaan we verder met iets wat er eigenlijk ook altijd op het programma staat van de visserijdagen. En dat is de Roofvogelshow. En die was op de woensdag. En ik ga eigenlijk, toen ik jong was, ging ik er altijd heen. En nu zie ik het altijd op het programma staan. En elke keer denk ik van, zak er eens even heen. En elke keer doe ik het toch niet. Want het is zo jammer, want het is prachtig om te zien vandaag. Steve Miller met Fly Like an Eagle.

Ja, en dat was Queen met Who Wants to Live Forever. Want op de donderdag hadden we in het Entrepotgebouw het Nederlands Douaneorkest. En dat gaf zelfs 2 optredens om 2:30 en om 8:00. En ze speelden alleen maar nummers van Queen. Nou, je kunt wel nagaan dat onze collega Bert hier helemaal fantastisch... of tenminste, die wou daarheen naartoe. Die vond het helemaal fantastisch. En ook mijn vriendin is erheen geweest. En zowel Bert als ook Ellen gaven aan dat ze dit wel een heel mooie uitvoering vonden van Queen, Who Wants to Live Forever. Waarbij Bert dan toch opmerkte van, ja, het was hartstikke mooi. Maar er is er natuurlijk maar 1 Queen. Ja, en daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Waar ik ook op in wil gaan, want ik ben, zoals jullie doorhebben, vrij aan het associëren op de visserijdagen. Wat ook eigenlijk altijd op het programma staat, dat zijn de zogenaamde wandeltochten. Stadswandelingen, zo heet het eigenlijk. En ja, ik denk, laat ik gewoon ook een klein beetje in de on-air traditie blijven. Want we hebben Queen gehoord, wat altijd door Bert wordt gedaan. En nu gaan we gewoon U2 doen. Wat er door is wat gedaan. Met Walk On.

Ja, deze koppeling is er natuurlijk niet voor niks van Mary J. Blige, dat was deze dame. Die heeft natuurlijk ook met U2 een nummer opgenomen. Die hebben inderdaad van het nummer 1, hebben ze inderdaad ook een soort van duo-presentatie gehouden. Ik vind het origineel beter, maar ook met hun tweeën, met de band en Mary J. Blige, is het een niet onverdienstelijk nummer. En hier zingt ze over Family Affair, en dat is de visserij daarom toch ook eigenlijk altijd wel een beetje. Je ziet dat mensen, families die uit elkaar zijn, die ergens anders wonen, maar spreken dan af bij de visserijdagen. Nou, ikzelf ben een voorbeeld. Kinderen wonen verder weg, maar gaan vanmiddag gaan we de stad in. Mijn zoon komt en mijn dochter, die is er al. En ook weer zo'n family affair. Vandaar dat ik dit nummer heb uitgekozen. Ja, en wat gaan we doen in de stad? Nou ja, van alles bekijken. En s'avonds gaan we ook dingetjes doen. En wat ik bij Elton John deed, of tenminste de coverband, dat was af en toe eens een biertje bestellen. En wie kan dat het beste? Nou, deze band.

en het is natuurlijk niet alleen maar familie die elkaar opzoekt, maar het zijn natuurlijk ook vrienden. Hè. Meestal is vrijdag de avond dat heel veel vrienden van elkaar, Harlingers, de Harlingeravond noem ik het ook wel. Ik ga dan meestal ook te stappen. Toevallig kon ik gisteravond niet, dat was wat jammer. Maar de vriendschap tussen vrienden, vandaag Waiting on a Friend. En ja, dan ben ik eigenlijk bij de derde band van On Air, want we hebben al Queen gedraaid en we hebben al U2 gedraaid. Ja, dan moet die band van mij natuurlijk ook nog komen. En Crowded House heeft het over Weather With You. Want ja, voordat de visserijdagen begonnen, leek het wel heel erg slecht te worden. Maar uiteindelijk, de woensdag is helemaal droog verlopen. De donderdag is helemaal droog verlopen. De vrijdag hebben we één ongelofelijke fikse bui gehad. Om 6:15. Maar daarna was het ook weer droog. En voor vandaag leek het verschrikkelijk. Maar volgens mij schijnt de zon buiten. En als ik eventjes op buienradar kijk, dan is het naar alle waarschijnlijkheid zelfs tot 6:00 droog. En dan wordt het inderdaad wel erg moeilijk. Maar ja, kijk, ik ben natuurlijk niet Jelleboy. En die komt straks het volgende uur bij Afslag Hallingen vertellen hoe het precies zit. Maar ik heb al enig nieuws gegeven via internet, hoop ik dan. En ja, dat is de reden waarom ik natuurlijk deze classic ga draaien.

Ja, en dat was Old and Wise. En waarom draai ik dat nou? Nou, dit is de 65ste aflevering van de Visserijdagen. Dus ja, normaal gesproken, vroeger was je, als je 65 was, dan was je inderdaad oud en versleten. En dan kreeg je AOW. Dat ligt nu ook allemaal wat hoger. Maar dat is niet alleen de reden waarom ik het draai. Ik vind het ook altijd mooi dat er, de woensdag was dat, dat er een seniorenprogramma is bij de Visserijdagen. In dit geval in de speaker. En ja, daar zit mijn moeder nu. En die kan er dan heel erg van genieten. Dus dat vind ik prachtig dat dat ook op het programma staat. Voor deze oude zeunen die daar dan ook wonen. Vanmiddag gaan we natuurlijk ook helemaal los. En ik ben zo blij, verdorens, dat het lijkt dat het inderdaad helemaal droog zal verlopen. En dan hopelijk ook met een zonnetje erbij. Doris, ja, onze collega, die is eigenlijk gedurende de ontstaan van het Summer Festival, daar is hij volgens mij helemaal verantwoordelijk voor. Hij zit nu niet meer in het visserijcomité, maar hij is hier nog wel bij betrokken. Ja, en dan moet je natuurlijk een nummertje draaien over samba natuurlijk. En Doris, ik heb er een gevonden. Gloria Estefan.

iets over de visserijdagen zonder dit Hallinger-icoon, dat kan natuurlijk niet. Toen ik jong was, keek ik altijd naar de Wiebe van Dijk Superband. En dan stond hij op de kleine brede plaats en dan was het houden een keer. Zo druk was het. En de laatste jaren staat hij steeds bij de Reus voor en het is elk jaar weer gezellig. Biertje erbij, lekker meegalmen met zeker dit nummer. Het officiële lied van Hallingen eigenlijk. Mooie stad aan het wat. En ja, dat duurt volgens mij van 1:04 tot 8:00, als ik het goed heb. Ja, en dan is het 9:30 en dan wordt het vuurwerk afgestoken. En dat wordt nog een beetje penibel, denk ik. Vanwege het water wat komt te vallen. Maar we houden gewoon positieve vibes en het zal allemaal wel wat meevallen. En het Hallingen vuurwerk, dat is echt een van de mooiste vuurwerkshows die er zijn. En daarom heb ik natuurlijk een nummer wat gaat over het vuurwerk. En daarna, het laatste nummer, dat gaat over popmuziek. En dat is het nummer Pop Music van Roachford. Omdat ja, als je inderdaad na het vuurwerk de stad in gaat, dan ga je de Hallinger nacht in of de Hallinger avond in. En dan geniet je van allerlei popmuziek op verschillende podia. En daarmee wil ik jullie achterlaten. Hierna komt Afslag Hallingen vanaf locatie, maar hier in de studio ook door Erik begeleid wat betreft de muziek. Ik neem afscheid. Ik wens iedereen nog een heel mooi visserijdagenfeest. En we eindigen dus inderdaad met Katy Perry met Fireworks en Roachford met Pop Music.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiaanse deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed

0: KNRM.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Gianna Cinico.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
0: Afslag Harlingen.

0: Een hele goede morgen, luisteraars.
1: Ja.
0: Wij horen elkaar niet.
1: Maar nu wel.
0: Nu wel, ja.
1: Ja.
0: Nogmaals een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij deze speciale uitzending van Afstandshalingen. Vanuit Dok 5, hè?
1: Vanuit de Dok 5, ja zeker. Hey. En wij zijn Albertus van der Plaats en Marlies van Bom. En achter de knoppen zit hier Kik Visser. En in de studio onze steunen toeverlaat Erik Klumper. En we hebben een heel divers programma.
0: We zitten wel lekker vol, hè?
1: Wij zitten heel lekker vol. Ja. Het zijn allemaal leuke onderwerpen. Heel erg actueel allemaal. Ja. Dus zullen we gelijk van start maken?
0: Ja, laten we dat maar doen. En de mensen die thuis zitten, die de stad in gaan of die naar de haven gaan, die kunnen natuurlijk ook even bij ons langskomen.
1: Altijd welkom.
0: Om te kijken hoe wij radio maken.
1: Nou, precies. Toch? Misschien zitten er wel potentiële nieuwe collega's bij.
0: Die hebben we hard nodig. Dus wie weet.
1: Je weet het niet.
0: Maar wat gaan we doen eigenlijk?
1: Wat staat er op het
0: programma?
1: We hebben Frank Belt, die zit al tegenover ons. En dan hebben we daarna hebben we Cor Boonstra met Femke van Jonas. En die hebben het over driedaags buitendijks. Dan hebben we visserij tentoonstelling Expeditie Harlingen. En dan komt Hanne Lee komt langs.
0: Ja, klopt.
1: En dan hebben we nog de Mystic Wolves. De bikers die een goed doel voor ogen hebben voor de jeugd. En dan in het tweede uur, daar kom ik straks op terug. Lijkt mij.
0: Goed,
1: want anders moeten we het allemaal onthouden. We gaan gauw beginnen.
0: Zo.
1: Tegenover ons Frank Belt.
0: Welkom Frank.
1: Welkom bij onze ad hoc studio in Dok 5. Heel erg leuk. Wij zagen op Harlingen Boeit voorbij komen Verhalen Viewer. Gaat weer van start.
0: Ja.
1: Voor de mensen die geen idee hebben wat verhalenvuur is, verhalenvuur, in het Fries. Hoe Friestalig bist u eigenlijk?
2: Niet. Tenminste, ik versta het en ik lees het. Okay. En spreken er eigenlijk maar niet aan.
1: Oh nee, maar hoeft ook niet. Je kunt heel eind komen zonder Fries te kunnen spreken. Maar verhalenvuur, wat is dat? Wat doen jullie dan?
2: Het is eigenlijk een avond voor iedereen die van verhalen houdt.
1: Okay.
2: We zijn met drie verhalenvertellers. Tenminste, de eerstkomende editie zijn er twee. Maar goed, als organisatie zeg maar, zijn we met z'n drieën. En we zorgen elke keer dat er een thema is. Een van ons opent met een verhaal wat bij dat thema past. Een van de anderen sluit de avond af.
1: Ja.
2: En tussendoor is het open voor iedereen die een verhaal wil vertellen dat bij dat thema past.
0: Moet je je niet aanmelden van tevoren?
2: Sommigen doen dat, die melden het van tevoren, maar vaak gaat het ook ter plekke. Of dat mensen iets van een ander horen en daardoor denken, oh wacht, ik heb ook nog wat.
1: Spontaan meekomen kan altijd.
2: Ja hoor, zeker. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar je had het erover ter plekke, hè?
1: Waar is ter plekke?
2: Ja. Ter plekke. Nou, we zijn voor de zomer zijn we naar buiten gegaan. We zijn vorig jaar oktober begonnen in Brouwdok. En daar hebben we alle wintermaanden doorgebracht. En toen zijn we in mei, juni, juli in de tuin van het Hannemahuis geweest. En nu afgelopen maand, deze maand dus nog, hè, augustus en september zitten we in de tuin van Hubertus.
1: Ah. Oké, okay. En is dat dan de ingang in de Raamstraat?
2: Nee, je moet aan de achterkant binnen, bij de schritsen.
1: Via de schritsen door het hek naar binnen, naast die appartementen.
2: Schritsen 30, daar moet je...
1: Oké. Okay. Ja.
0: Maar je kunt wel spreken van een succes, hè? Want jullie zijn begonnen vorig jaar november of zo, toen was je
2: in oktober zijn we begonnen en het was best wel een avontuur. Want wij zagen het alle drie wel zitten, maar ja... Hebben de mensen er ook zin in? Nou, de eerste avond was overweldigend. Iedereen was natuurlijk heel nieuwsgierig. Kijk, wij willen eigenlijk een huiskamersfeer neerzetten. Nou, dat was die eerste avond niet mogelijk, want het waren zoveel mensen.
1: Klassiek.
2: We in een gigantische kring zaten. Ja. Nou, daarna, het wisselt een beetje. Men zegt dat we gemiddeld zo 15 tot 20 bezoekers hebben. En dat is prima voor een huiskamer.
1: Ja, precies. Ja. En moeten ze, als ze komen, dan ook van tevoren zeggen van, goh, ik zou wel mee willen doen? Of mag je spontaan aanhaken?
2: Nee, dat kan echt spontaan gebeuren. He, dus bijvoorbeeld de laatste avond, dat was wel ook wat overweldigend. Er hadden

0: zich al 3 mensen van tevoren aangemeld. En op de avond zelf staken er nog een heel stel de handen op. Zodat we er eigenlijk te veel hadden.
1: Zo.
0: We hebben er een paar door moeten schuiven.
2: Het duurt van tot?
0: Van 7:30 tot 8:30.
2: Oh, het is maar een uurtje.
0: Een uurtje, ja.
2: Een uurtje is zomaar voorbij.
0: Ja, daarom. Maar dat is ook genoeg. Okay. Gewoon even een uurtje bij elkaar zitten.
1: Okay. Maar moet zo iemand die meedoet ook aan bepaalde eisen voldoen?
0: Nee, het is zo laagdrempelig als wat. Okay. Iedereen die wil, die kan zijn verhaal vertellen. Wat we wel belangrijk vinden, is dat het om verhalen vertellen gaat. Dus niet om voorlezen.
2: Nee, precies. Ja.
0: Dat is wel een belangrijk ding.
2: Ja, dat is een nuanceverschil. Ja, vind ik wel. Ja. Dus mensen moeten goed een verhaal in hun hoofd hebben. Maar moeten ze dan een bestaande ervaring delen? Of mogen ze fictief, moeten ze fictief een verhaal neerzetten?
0: Ook dat is heel verschillend. Wat wij zelf doen, nemen zelf meestal traditionele verhalen. Ik heb zelf ook wel eens een persoonlijk verhaal verteld, omdat het goed paste. Maar we merken dat de meeste bezoekers, die kiezen toch voor een persoonlijk verhaal.
2: Ja.
0: En een enkeling komt eens met een fabel, een sprookje, een volksverhaal. Een literair verhaal hebben we ook wel al gehad.
2: Oké. Traditioneel verhaal, noem eens wat, want dat moet dan een bekend verhaal zijn.
0: Ja, die zijn vaak niet meer bekend.
2: Is zo ver weggezakt.
0: Ja, zo ver is het weggezakt. Nee, maar het kunnen bijvoorbeeld sprookjes zijn, het kunnen Friese volksverhalen zijn. Stel dat het over water gaat, zou ik prima de Wanda-saga kunnen vertellen over het ontstaan van de Waddenzee hier.
2: Oké.
0: Dat zou heel goed passen.
1: Precies.
2: Oké. Het is wel leuk om daar eens een keer een onderwerp aan te wagen.
0: Ja, die hebben we net gehad met de sail, hadden we te water.
2: Weer gemist. Ja. Goed, dus de eerste keer dat jullie bij elkaar komen, dat is?
0: Komende donderdag om 7:30 in de tuin van Hubertus.
2: Goed zo, ja. Heel erg goed. Nou, dan weet ik eigenlijk wel genoeg waar ik wezen moet.
1: Ja, zeker weten.
2: Dat moet lukken. Ja, dat moet lukken. Goed, hebben wij nog iets vergeten te vragen?
0: Nee, misschien is het goed om even te melden dat we vanaf oktober weer naar Brouwdok toe gaan. Gewoon dezelfde tijd, elke eerste donderdag van de maand.
1: Okay. En nogmaals, iedereen mag komen.
0: Ja, en als mensen vooraf willen weten waar het is en wat het thema is, kunnen ze gewoon even op de website kijken. Heel simpel, verhalenviewer.nl.
2: Oké.
1: Moet goed komen.
2: Nou, super. Heel erg bedankt.
0: Jullie bedankt.
2: Heel veel plezier donderdag.
0: En wie weet, tot kijk.
2: Ik ga mijn best doen. Ja. Je weet het. Oké, bedankt.
1: Oké, bedankt hè. Tot ziens.
2: Doeg.
3: Afslag Harlingen.

0: Ja, we zijn er weer. Ik hoor mezelf niet, maar ik neem aan dat u mij wel hoort.
1: Ja hoor, jawel.
0: Ja, hoor jij mij? Okay. Ja, nee, nou, dan mag jij wel even...
1: Tegenover ons, we zijn weer in Dok 5 en we zitten weer live in de uitzending. En we hebben hier tegenover ons Femke Hogenhout en Cor Boonstra. Want op Harlingen Boeit is toch wel een inspiratiebron, wil ik zeggen. Stond 3 dagen buitendijks. Ik zei van, nou ja, dit is natuurlijk geweldig. Hier moeten wij bij zijn.
2: Wat maar is dat?
0: Ja, precies. We werden nieuwsgierig.
1: Dan hebben ze het over de Vrijmibo. Nou, ik denk welke yoga-oefening gaan we krijgen. Maar tegenover mij dus, deze twee mensen. Vertel, wat is 3 dagen buitendijks?
2: Ja, buitendijks is ontstaan 3 jaar terug. Toen zat ik samen met de nieuwe eigenaar van Jonas toen. Jelmer en Gerard van het Brouwdok. Zo van op de zondag na de visserijdagen. Iedereen die loopt een beetje over de haven met het ziel onder de arm. Kunnen we daar niet iets mee? Nou, toen hadden we gezegd van, nou, als we nou een aantal leuke foodtrucks neerzetten. De terrassen zijn open. Je kan een lekker biertje halen bij Brouwdok. Je kan een glas wijn halen bij Jonas.
1: Ja.
2: Het eerste jaar heeft Dietzke nog met de Finofan gestaan. Dat doen we nu niet meer, want we vinden dat ook de plaatselijke ondernemers gewoon daar een wijn kunnen verkopen. En dat is eigenlijk best wel heel erg geslaagd. En we hebben toen ook afspraken gemaakt met de stichting Harlingen Events. Dat de mensen de muntjes die ze nog hadden gewoon ook bij ons kunnen inleveren.
3: Oh, dat is mooi.
2: En wij juichen dat natuurlijk toe. We hebben 2 edities fantastisch mooi weer gehad.
1: Ja.
2: En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, ja, we bouwen op vrijdagochtend al een beetje op. Waarom pakken we gewoon die vrijdag er niet bij?
1: Ja, precies.
2: En dan gaan we een Vrijmibo doen. Nou ja, die viel dus gisteren een beetje
0: in het water.
2: Die voel je een beetje weg en die viel in het water. Ja. Ja. Maar goed, er waren best wel nog wel veel mensen op de haven die toch nog wel lekker kibbeling gegeten hebben. Hè?
0: Ja, wat zijn de specialiteiten eigenlijk?
4: Nou, de specialiteit bij Jonas is wel echt de kibbeling, de visjes. En tegenwoordig hebben we ook een mooie foodtruck. Dus we zijn ook op locatie aanwezig. En onze prachtige plekje natuurlijk. Dat is wel de ultieme combinatie wat de mensen trekt bij ons.
0: En een mooi terras daarin.
4: Ja, zeker. Ja,
2: ja, geweldig.
0: Ja.
1: Ja, maar goed, jullie hadden dus gisteren de Vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel.
2: Ja.
1: Geen yogales.
2: Nee.
1: Maar wat hebben jullie vandaag dan op de rol staan? Wat is de catch voor vandaag?
2: Vandaag is gewoon de catch de aanvulling op de visserijdagen. En er zijn zoveel mensen hier die wel zin in wat lekkers hebben en even lekker willen zitten. En de terrassen zijn gewoon opengesteld. Je mag gewoon met een lekkere friet van ons op het terras bij Jonas zitten of bij het Brouwdok en andersom.
1: Ja.
0: Maar staan er nou een aantal foodtrucks?
2: Ja, helaas is Wouter afgehaakt vanwege het weer en de harde wind.
1: Dat is jammer.
2: Dus Wouter zou erbij zijn. Wouter's Barbecue, hè, met lekkere burgers.
1: Ja.
2: Dit jaar hadden we... hebben we erbij Saar met de ijsbus. En ze is er nog niet, maar ze komt wel. Dat vinden we wel heel erg fijn.
1: Die was er gisteravond nog niet, hè?
2: Nee, die was gisteren
0: dat
2: nog niet.
0: Dat is ook een Harlingen ondernemer, hè?
2: Een Harlingen ondernemster, ja. Jonge ondernemster. Dus wij vinden dat wel heel erg fijn om die er dan ook bij te betrekken. Want dat is eigenlijk wel een beetje de doelstelling van Buitendijks. Dat het wel voor Harlingen ondernemers is. We hebben wel vorig jaar een vreemde erbij gehad. Maar de doelstellen, we proberen wel eigenlijk Harlingen ondernemers. En we vragen ook om zich te melden eventueel voor volgend jaar, als ze dat leuk vinden.
1: Oh, nou, bij deze, als er Harlingen ondernemers zijn die zeggen van, goh, daar willen wij graag een onderdeel van uitmaken, dan moeten ze zich dan melden.
2: Dan mogen ze zich of bij Jonas melden of bij mij.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Heel erg goed. En wat voor extra's heeft Jonas naast de kibbeling? Hebben jullie ook nog muziek bij de deur heen? Of iets?
4: Nou, we hebben dus op dit moment inderdaad een muziekinstallatie op ons terras staan.
1: Aha.
4: Dus dat hopen we ook nog mensen die aan kunnen trekken daarmee. En we maken er een soort klein feestje van eigenlijk op ons eigen terras.
1: Ja.
4: We zijn daar natuurlijk met Brouwdok samen. En dan de foodtrucks is het één heel mooi geheel geworden.
1: Het is één bruisende plek van heerlijk relaxen, lekker zitten, gezellig.
4: Ja.
1: Eten, drinken en wat willen mensen nog meer?
2: Ja. Ja, gewoon hebben we een kleine rustpunt op de haven extra. En dus een toevoeging aan het gebeuren hier wat zich nu afspeelt. En morgen speelt zich niet zoveel af. Maar dan heb je toch wel een aantal, best wel heel veel mensen die toch nog weer met de ziel onder de armen van de zware zaterdagavond
3: even
2: van
3: bijkomen.
2: De visserijdagen.
1: We willen bijkomen op een zondag, maar wat kunnen we dan nog verwachten?
2: Zondag zijn wij gewoon vanaf 11 uur zijn we los. Jonas is open, lekker koffie met een taartje. Wij gooien de tent ook om 11 uur al open. Voor als mensen toch al vroeg aan de friet willen om zo snel mogelijk die kater weg te eten. Drink en Drive staat ook nog naast ons.
0: Drinken die hadden is dat zoveel, joh.
1: ik weet het niet. Ik,
2: ja, valt wel mee, hoor.
1: Ik heb er nooit zoveel last van. Dan heb je zelf al zoveel op, dus merk je het helemaal niet
0: precies,
1: meer.
0: Precies, dat is het, ja.
1: Nee, maar goed. Was er ook nog iets voor kinderen? Heb ik iets voorbij gezien?
2: Ja, we hebben morgen een springkussen voor de kinderen erbij.
1: Kijk.
2: Ja, dat is wel even heel erg fijn om... Bedankt dat je mij daar nog even aan herinnert.
1: Ik zou net zeggen, want dan ben je zelf helemaal gaar van het feest van de visserijdagen. En dan wil je even een rustmoment. Maar dan heb je nog een paar van die ontzettend lieve kinderen die dan heel veel energie hebben. En papa, mama, op. Dan kunnen een paar maanden, die kunnen gewoon lekker zitten. En dan hebben ze zicht op het springkussen. En
2: ja, geef die kinderen een handvol muntjes voor een ijsje. En gooi ze in het springkussen, zou ik zeggen. Hè? Dus dat zou wel heel... Ja, dat is gewoon echt heel erg leuk.
1: Hartstikke
2: goed. We willen het wel een beetje uitbreiden. Jan en ik zijn toch wel een beetje het idee om weer een leuk foodfestival op te zetten volgend jaar.
0: Dat hadden we ooit hier in Harlingen.
2: Dat hadden we ooit in Harlingen.
0: Dat kwam niet bij jullie vandaan, toch? Je zat er wel bij.
2: Ik heb een periode echt wel in die stichting gezeten.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Helaas konden we het met... konden we het niet helemaal mee eens worden.
0: Nee.
1: Zoveel mensen, zoveel wensen. En je moet wel met elkaar met de neus in dezelfde kant op komen. En als er dan te veel anders gedacht wordt, dan...
2: Het blijft gewoon ook heel erg moeilijk om iets te organiseren.
0: Zeker, ja.
2: En de kosten die reizen natuurlijk de pan uit.
0: Het is niet altijd even leuk.
1: Maar als je nu dit ook organiseert, zit je dan ook weer met een evenementenvergunning?
2: Wij vallen vandaag onder de vergunning van het Visserijcomité, de Stichting Visserijdagen Harlingen. Hmm? En morgen onder de vergunning van Harlingen Events.
1: Mooi. Nou,
2: dus daar zijn we ze ook heel erg dankbaar voor, hè, dat we die medewerking wel krijgen.
1: Ja.
0: En, het is alleen maar goed.
2: En dat is goed.
0: Ja. Dus, zeker.
2: En dat is samenwerken, hè, verbinden, daar houden wij van, toch?
4: Ja, top. Zeker.
1: Hebben jullie ook nog andere dingen op de rol staan?
2: Ja, in de zin van wijn met bijvoorbeeld hippe frieten? Of
1: bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, roep eens wat. Wat voor leuke dingen doen jullie allemaal nog meer?
2: Volgende week staan we op Burgondisch Beetse Zwaag. Vorig weekend stonden we op Glamour. Het weekend daarvoor stonden we op het Butterfly Festival. Na Beetse Zwaag gaan we naar het Smaakfestival in de Wijk.
0: Oh, in de Wijk.
2: En na de Wijk hebben we Flyel Festival in Nieuwe Horne. Dus wij zijn eigenlijk wel tot half november onder de pannen.
0: En 1 november dan staat hij bij Meloek.
2: 1 november bij Meloek, hè, voor het
0: Blues Festival.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Oké, want ik zat net te denken van als je nou een privéfeestje hebt, ben je dan ook in te huren of zo?
2: Ja, je kan altijd even op de site kijken van onsharlingen.nl. Hè? Want eigenlijk zijn we nog steeds Ons Harlingen, Ons Food and Wine.
1: Ja.
2: En je kan ook even bij Jonas op de site kijken, want daar kun je natuurlijk ook hele mooie feestjes geven.
0: Zeker.
1: Ja, precies. Ja. Nee, laten we dat niet vergeten. Jonas, jullie, Brouwdog, zijn allemaal wel... top ondernemers en toplocaties.
4: Het zijn allemaal wel eyecatchers, hè?
1: Ja,
4: dus
1: zeker
4: foodtrucks die vallen op en heel erg hun eigen thema.
1: Ja.
4: En dat trekt. Het is net even anders dan anders. Dus dat is
0: kortom, alle reden om er straks even naartoe te gaan.
1: Zeker weten.
2: Ja, dus wij staan er met kibbeling en lekkere haring. We staan er met frietjes en loaded fries. En dan hebben we... Drink and Drive, die hebben de frozen cocktails en loaded nachos. En Saar komt met ijs. En daar gaan we het weekend mee doen.
1: Kijk,
0: fantastisch.
1: We hoeven niet te koken vandaag.
0: Nee, inderdaad.
1: Top geregeld. Hey, heel erg bedankt.
0: En heel veel succes natuurlijk.
1: Als er nog eens wat is, kom alsjeblieft op de lijn. En dan nemen we het graag mee in de uitzending.
2: Als wij onze plannen wat beter gesmeed hebben en gevormd hebben, dan... kloppen we zeker aan.
0: Nou, altijd welkom.
1: Goed zo. Heel erg bedankt, hè.
2: Dankjewel.
1: Oké. Hoi.
5: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag.

0: bedankt, hè. Yo, succes.
1: Wil jij even erbij gaan zitten, even gezellig kletsen met

0: Ja, dit was O'Carroll van Neil Sedaka. Ja. Een ouwetje. Ja, dat is wat.
1: Eentje uit de oude doos, hè?
0: Ja, ja. Ja, maar dat moet kunnen.
1: We hebben weer een gast aan tafel.
0: Ja, en wie is dat?
1: Dat is Hanneleen.
0: Oké, okay, dag.
1: Welkom.
0: Hanneleen.
2: Ja, goeiedag.
0: Hoe heet Hanneleen nog meer? Ik ken alleen Hanneleen, maar...
2: Mijn naam is Hanneleen Trul.
0: Ah, dankjewel.
1: En Hanneleen is werkzaam bij de gemeente Harlingen.
2: Zeker.
1: En wat is jouw functie daar?
2: Ik ben projectleider voor de fysieke leefomgeving, zo wordt dat genoemd.
1: En nu ben je druk met een project wat hier straks geopend wordt in Dok 5.
2: Zeker, we hebben vandaag een mijlpaal. Want we kunnen een project opleveren. Daar zijn we dan natuurlijk altijd als projectleider heel blij mee. En dat is dus de visserijtentoonstelling.
1: En dat is iets bijzonders.
2: Dat is zeker iets bijzonders, want we hebben al eerder hebben we eigenlijk vanuit het visserijontwikkelplan hebben we deels subsidie gekregen. Mede ook door cofinanciering van de gemeente Harlingen. En daardoor kunnen we een aantal projectonderdelen eigenlijk hier realiseren. Wat dus ook het visserijverhaal vertelt van de gemeenschap van Harlingen natuurlijk.
1: Ja.
2: En één daarvan is dus de visserijtentoonstelling.
0: En gaat het dan ook om... de geschiedenis van way back of is het van de laatste pak een beetje 30 jaar of zo?
2: Ja, we hebben geprobeerd om eigenlijk het, dat zeggen ze dan wel, het drieluik een beetje hè, van het verleden, heden en ook deels toekomst, om dat eigenlijk een beetje uit te beelden hier. Dus we hebben, als u eigenlijk de tentoonstelling binnenstapt, want dat is Bistro de Waddenzee, dan kunt u een gerecht kiezen. Bijvoorbeeld de mosselen. En als u voor het gerecht de mosselen gaat, dan ziet u een filmpje en daarin gaan we op pad met de waddenunit. Nou, zij doen met name ook het wadden, het natuurbeheer zeg maar, van het wad. En zij doen ook veel onderzoek, ook wel voor de mosselvissers bijvoorbeeld. En op die manier leert men zeg maar, bij het kiezen van een gerecht dus weer iets meer over de visserij van Harlingen.
1: Ja, hoeveel menu's zijn er?
2: Vijf
1: in totaal.
2: Vijf menu's.
1: Oké, okay, ja. En kan men daar ook op reageren?
2: Ja, want we wilden het ook een beetje interactief maken. Dus het is al interactief door überhaupt een gerecht te kiezen. Want het staat op een draaiplateau. En dan kun je elke keer een gerecht kiezen. Bijvoorbeeld de garnalen. En dan hebben we een gastenboek. En in dat gastenboek, daar staan stellingen in. En dan kunt u ook reageren op een stelling.
1: Oké, okay, dat is wel bijzonder eigenlijk.
0: Nou heb ik... Ja. Thuis één zitten en die is gek op garnalen, mag je ze dan ook nog opeten?
2: Ja, kijk, in de tentoonstelling dan zijn ze heel mooi gemaakt van klei. Want het was, degene die het gemaakt hebben, die hebben zelfs nog, die moest een dag, zeg maar, een avond hebben ze er nog aan gewijd om alleen al die garnalen mooi te maken in klei en dat specifiek, zeg maar, voor het broodje te maken.
0: Goed.
2: Maar voor vandaag hebben we wel speciale lekkernijen erbij. Aha. Want van Meromar hebben we dus garnalen gekregen. Oh. Dus die kunnen jullie straks proberen. Zonder conserveringsmiddelen.
0: Nou kijk.
1: En nee, we hebben vanuit... Druk straks, joh.
2: Ja. Genieten.
1: Zeker. Ja.
2: En vanuit Veldman Vis hebben we ook nog gerookte zalm en gerookt helbot. Dus dat komt helemaal goed. En we gaan straks proberen. We hebben ook nog kokkels van Meromar gekregen. En ik heb eerlijk gezegd nog nooit kokkels gehad. En ik heb ze ook nog nooit bereid. Dus we gaan straks kijken hoe we dat gaan doen in een pan met water. En dan moeten ze binnen 2 minuten moeten ze al open gaan. En dan kunnen we al iets proeven.
1: Oké. Okay.
2: Dus we zijn benieuwd.
1: Ja.
0: Inderdaad, ik ga erbij staan en ik ga kijken. Ja. Ik ben inderdaad heel benieuwd. Hey, maar je had het over de fysieke leefomgeving. Hoe, je hebt dan nu deze tentoonstelling. Maar hoe breng je dat nog meer in beeld? Hoe kunnen mensen dat zien, de fysieke leefomgeving waar je mee bezig bent?
2: Ja, de functie zeg maar, van wat ik doe bij de gemeente Harlingen, dat is dan inderdaad projectleider voor de fysieke leefomgeving. Dus dat houdt in dat je eigenlijk allerlei projecten doet wat dan gaat over de leefomgeving zoals je die ziet, ruikt, voelt misschien ook wel. En bij de gemeente zijn eigenlijk 2 afdelingen. Je hebt het sociaal domein en het fysiek domein. En ik ben dus werkzaam bij het fysieke domein. En dat gaat dan dus deels over de fysieke leefomgeving. En hier zie je dus, Dok 5 is eigenlijk ook al deels onze fysieke leefomgeving natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Want die loopt. Wat is hier eigenlijk, wij zitten hier nu als studio zijnde. Maar wat kunnen we hier allemaal verder beleven? Weet jij dat?
2: Ja, ik weet het ongeveer. We hebben, nou vandaag is het sowieso hartstikke druk natuurlijk. Hier achter ons daar zit de Dolphin Swim Club. En zij hebben prachtige VR-brillen en verhalen, zeg maar ook. Dat je mee kan zwemmen met een dolfijn. En ze hebben op de deur van de container hebben ze ook allerlei krantenartikelen hangen. En daaraan kan je ook lezen dat het dus echt wel medische werking, zeg maar, deels heeft. Dus het wordt ook wel gebruikt in ziekenhuizen, dat mensen weer rustig kunnen worden.
0: Ja.
2: Dus dat is de Dolphin Swim Club. Dan hebben we Tastbaar, die zit er eigenlijk naast. En zij maken hartstikke mooie attributen eigenlijk van dus gebruikte banners voor de Talship races. Ze hebben nu ook mooie vlaggetjes hangen, dus die kun je dan ook bestellen. Daarachter zit Fries Blauw. Nou, zij zijn eigenlijk bekend vanwege het, nou ja, je hebt het Harlingen Aardewerk. En ja. Fries Blauw gaat eigenlijk wat meer over dus de manier van schilderen. Okay. Dus eigenlijk dat handwerk, zeg maar, wat ze dan doen op die tegels.
0: Schilderkunst op aardewerk.
2: Dus, ja, schilderkunst op aardewerk, inderdaad. Okay. Dus daar staan zij vooral voor.
0: Maar is het alleen maar tegeltjes of heb je ook schaaltjes, bakjes, kommetjes, servies?
2: Goeie vraag. Dat
0: zoeken we op.
2: Precies.
0: Goed, die bewaren we voor de volgende keer.
2: Ja, ja.
0: Ik ga straks gewoon even kijken, want ik heb straks nog wel even 2 minuten over.
2: Ja, er is hier van alles te doen. Wat Sterke Jerken zit hier ook nog hiernaast. Zij horen ook bijvoorbeeld bij Expeditie Harlingen, waar we ook veel mee doen vanuit de gemeente Harlingen.
0: Ja.
2: Zij zitten hierachter, hebben ook allemaal interactieve schermen. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een boot, waarmee ze ook nog wel op pad gaan. Dus, en hierachter hebben we nog Jetty Boterhoek. Die zit hier ook met een atelier. Dus,
1: maar dit
2: alles.
1: Gebouw, dat is gewoon door de week ook open, toch?
2: Ja, dat is nog een goede vraag, Albertus. Het zou mooi zijn als het elke dag open is. Maar voor nu is het open als er dus ook iemand in een container is.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Dus als iemand van een eigenaar, zeg maar, van een container, als die hier werkzaam is, dan is de deur wordt in principe ook opengesteld voor bezoekers.
1: Ja, en wat we nu extra hebben natuurlijk, dat is Oud-Harlingen, hè?
2: Ja, een hele mooie tentoonstelling inderdaad van Oud-Harlingen. Ja.
1: Prachtige oude foto's van vroeger. Moeten we ook even naartoe.
0: Dan gaan we ook, na 1 uur, dan mogen wij. Ja. Goed zo. Ja, nee, heel goed. Dus zometeen de officiële opening.
2: Zeker, ja.
0: En dan, wie zijn daarbij?
2: Normaal is het wethouder Paul Schouten die voor de visserij eigenlijk alles opent. En ook voor Expeditie Harlingen. Maar helaas kan Paul Schouten deze keer er niet bij zijn. Dus we hebben plaatsvervanger Hendrik Sietsma erbij aanwezig is.
0: Goed alternatief.
2: Absoluut.
0: Niks mis mee. Hartstikke goed.
1: Nou, het verhaal is helemaal duidelijk.
0: Het lijkt mij wel. Ja. Hebben wij nog iets vergeten wat jij nog kwijt wil?
2: Misschien nog even over Expeditie Harlingen. Want eigenlijk is dit is deels dus vanuit het visserijontwikkelplan. En dat is eigenlijk al concreet, dus daar kunnen we meteen mee aan de slag vanuit Expeditie Harlingen. En op deze manier hebben we al iets dat mensen eigenlijk kunnen ontdekken. En straks gaan we nog veel groter eigenlijk uitpakken met Expeditie Harlingen. En daar is onze kwartiermaker mee bezig.
1: Een klein voorproefje gehad, hè, in januari.
2: Ja, en in januari is inderdaad een voorproefje geweest met de pop-up van Expeditie Harlingen. En hiermee, kunnen we al het eerste onderdeel zien.
0: En heb je dan ook, dat schiet me dan in één keer te binnen. Heb je dan ook nog een ruimte op de voorstraat, zoals ze bijvoorbeeld de oude Intertoys winkel gebruikt hebben om dingen daar te ontwikkelen, te doen?
2: Ja, eerder was daar Playground, denk ik dat je
0: die bedoel
2: bedoelt.
0: Ik, ja.
2: Nee, voor nu hebben we dat niet. We gebruiken eigenlijk juist deze locatie, dus ook Dok 5, om daar een begin te maken. Dus nu hebben we de opening van de visserijtentoonstelling. En later dit jaar wordt ook nog de walvisvaart geopend.
0: Oké. Nou, wij zijn helemaal op de hoogte. Mocht er weer wat te melden zijn, trek alsjeblieft aan de bel, want we horen het graag. En dan heel veel plezier zometeen met de officiële opening.
2: Ja, gaat goed komen. Nee, we hebben er zin in. En kom maar vooral even langs, hè, voor een stukje zalm of garaaltje.
0: Gaan we doen.
2: Helemaal goed.
0: Oké,
2: bedankt.
1: Bedankt.
0: Hoi.

0: zal.
1: Hopla die la da. Ja, hopla die, hopla da. Van de Beatles. Ja, het is toch geweldig. Lekkere muziekkeuze, Erik. Even compliment naar de studio. Erik Klumper, die zit op afstand. Die verzorgt de muziek. En tegenover mij heb ik van de Mystic Wolves Dennis en Marcel. Marcel Bulldog en Dennis Henskens.
2: Ja.
1: Kleine teer.
2: Kleine teer.
1: Kleine teer.
3: En Bulldog.
1: Ja, en Bulldog. Ja, ja, ja, ja, ja. De kleine en grote. Hé, jongens, welkom. Je kwam bij mij op Berlijn, Dennis.
2: Ja.
1: Jullie hebben de Mystic Wolves. Dat klinkt al heel mysterieus. En toen dacht ik, wat is dat dan? Wat doen jullie allemaal?
2: Nou, daar wil ik eigenlijk gelijk even wat recht zetten. Ik ben zelf niet bij de Mystic Wolves.
1: Oké.
2: Nee. Mijn kinderen die zijn onderdeel van de Mystic Wolves. En dan komen we gelijk op het verhaal waar de Mystic Wolves voor staan.
1: Dan ga ik naar Bulldog.
2: En dan gaan we naar Bulldog.
1: Bulldog, wil je een beetje dichter bij de microfoon komen? Ja. Want anders dan ben ik bang dat het geluid in massa opgaat.
3: De omgevingsgeluid wegvalt.
1: Vertel, wat is dit? Ja. Wat doen jullie?
3: Mystic Wolves is een vereniging van motorrijders.
1: Ja.
3: Die kinderen ondersteunen die iets overkomen is. Dan moet je denken aan geweldpleging, kindermishandeling, pesten. Kinderen voelden zich daardoor minder. Er gebeurt iets bij de kinderen. Los van het feit wat ze overkomen is, maar mentaal gebeurt er iets bij de kinderen. Wij nemen die kinderen op in de organisatie. Ze krijgen nu na een intakegesprek uiteraard. Dank je wel. En dan krijgen ze vest en er zit een ritueeltje aan vast. En daar beloven wij als organisatie dat we er altijd voor die kinderen zijn. En dat is een mentale steun. En dat is ook echt 24/7.
1: Wow.
3: Dus als het kind belt met zijn contactpersoon, want dan krijgt de contactpersoon vanuit de organisatie toegewezen, die neemt altijd op.
1: Wow.
3: En die zorgt ook dat er iets gebeurt. Dat kan gewoon simpel zijn dat er een telefoongesprekje is, dat die even zijn verhaal kwijt wil. Ik zeg hij, maar hij is het.
1: Het kind.
3: Het kind. Maar ook dat er bijvoorbeeld even steun, dat we aanwezigheidssteun hebben. We hebben laatst nog gehad een kind dat heel veel gepest was en dat soort dingen. Zijn wij nog even op het wijkfeest geweest. Laten zien dat het kind bij ons hoort en steun krijgt.
1: Ja, precies.
3: Met die steun gebeurt er weer iets in het kind. Het kind voelt zich sterk, voelt zich liggen. Ik mag er zijn. Want dat is het eigenlijk.
1: Het zelfvertrouwen krijgt een boost.
3: Ja, het zelfvertrouwen krijgt een boost. De eigenwaarde krijgt daarmee een boost. En daarmee kan het zijn dat het kind zich opent wat er gebeurd is. En, dat soort dingen. En dan kunnen professionals die het kind behandelen, kunnen dan weer verder in de behandeling.
1: Okay.
3: Dus het is echt een mentale steun van ik doe er toe.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, super. Ik vind het een fantastisch initiatief. Maar dan vraag ik mij wel af, hoe kunnen kinderen die beschadigd zijn door het leven, want daar hebben we het dan over, jullie vinden?
3: We staan nu op de visserijdagen dingen, maar uiteindelijk, we hebben een Facebookpagina. We hebben een LinkedIn-pagina. Daar staan al onze contactgegevens op. Als je een mailtje stuurt of een telefoonnummer belt wat daarop staat, dan wordt er een gesprek van wat is de plaats, wat is de hand. Maar dat is altijd, en dat is heel belangrijk, in samenwerking met de voogd. Dus,
2: met de ouders?
3: Ja.
2: Je ouders of voogd?
1: Het is niet zo dat een kind zelf alleen op de lijn kan komen en dat jullie daar dan inspringen?
3: Het gebeurt wel dat een kind gewoon uit zichzelf contact opneemt. Mm-hmm. Daar zijn situaties van bekend, maar... We doen altijd zaken met de ouders of het rechtmatig voogd. En dat is belangrijk. Want we kunnen niet... De kinderen zijn minderjarig. Dus er hoort de vertegenwoordiging van een volwassene. In dit geval ouders. En of toegewezen voogd. Dat kan ook nog zo zijn.
1: Oké. Nu zijn jullie... uiterlijk een stoere mannengroep waarvan je denkt, dan moeten we een beetje uitkijken.
2: En vrouwen.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Mensengroep, laat ik me even verbeteren. Nee, jullie hebben stoere dames, heren, die als je ze niet kent, denkt van, dat is een beetje spannend.
3: Ja.
1: Stappen ze dan zomaar op jullie af? Of Is het juist jullie stoere uiterlijk wat die kinderen weer zelfvertrouwen mag geven als ze eenmaal opgenomen zijn in
3: Nou moeten we even twee dingen scheiden. Ja? Volwassenen en kinderen.
1: Ja.
3: Laten we bij de volwassenen beginnen. Volwassenen die hebben een beeld van motorrijders, vesten, dingen. Afgelopen jaren volop in het nieuws geweest.
1: Ja.
3: Dus in eerste instantie krijg je iets van een schrikmoment. En daarna gaan mensen pas lezen. En lezen dus de patches. En komen dan in gesprek. Dat is het algemene beeld.
1: Ja, weet je, dus stereotypering van motorrijders, bikers.
3: Wij maken daar dus ook heel dankbaar gebruik van. Want bij bikers moet je niet zollen.
1: Nee.
3: Ja, dus dat image is nu eenmaal. Dus die gebruiken wij in een positieve kant. Je moet met ons ook niet zollen.
1: Nee.
2: Supporting kids.
3: Kinderen echter. En dat is onderzoeken hebben dat bewezen. Maar alle kinderen zien dat niet. Kinderen zien alleen wat hun toekomt. Als je dus goed bent voor kinderen, open bent voor kinderen en dat soort dingen, zijn kinderen dus ook open.
1: Ja.
3: En dat die zien die angst niet. Die hebben ook geen vooroordeel. Die hebben uiteindelijk kinderen die bij ons worden opgenomen, die krijgen ook een vest met een backpatch.
1: Ja. Oh, wat leuk.
3: Die horen er dus ook echt bij. Ja. Die krijgen ook een eigen gekozen roadname.
2: Ja.
1: Wow.
3: Dus ze krijgen een vest, ze krijgen een roadname, ze hebben stickers. Ze maken dus onderdeel uit van die familie.
2: En ik ga je toch even aanvullen, Bulldog, want ze krijgen nog iets veel belangrijkers. En dat is hun knuffel. En de ceremonie gaat inderdaad als ware. Dus ze hebben dus een intake. Dus ze komen langs. Ik heb contact opgenomen met de Mystic Wolves. Ze komen langs voor een intake. Gaan ook gelijk met de kinderen. Dus het is een spelletje doen. Echt kletsen. Ook op lekker op kindniveau. En dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. En dan komen ze nog een keer langs. Om nog een keer spelletje doen. En dan nog een keer. En dan wordt er een datum geprikt. En dat noemen ze dan een ride-out. En dat is helemaal in het teken van de kids. En voor die tijd wordt er al gevraagd van, goh, je kan onze naam krijgen. En er worden van die patches gemaakt. En ik kan me trots zeggen, die van mij die heet Rainbow Eraser.
1: Nou.
0: Hoor eens.
2: Ja.
1: Mooi hè.
2: Als je dat ook ziet. Ze hebben een tekening gemaakt. Want die tekening die ze gemaakt hebben is dat Ice, dat is de president, die vroeg ook aan de kinderen van, goh, wat willen jullie kwijt? En mijn kinderen waren nog te jong om echt te gaan schrijven, dus ze hebben getekend. Dus ze hebben een tekening gemaakt en ze zijn opgehaald op de motor. We zijn naar Oostpoort gereden, er kwam een keten tevoorschijn, vlammetje in gedaan. De tekeningen werden verbrand en er kwamen twee wolvenknuffels.
1: Wow.
2: Die kwamen uit de motor.
1: Wow.
2: En die wolvenknuffels, die gingen rond in de hele groep met bikers. Die stonden in een cirkel om Rainbow Eraser heen en die gingen rond. Hij krijgt toch zit aan.
3: Ja, ik zit ook te trillen. Ja. Ja. Er zit ook een ritueel achter. Dat doet wat. Hè? Dus, wij vragen de kinderen om afscheid te nemen van wat hun overkomen is.
1: Ja.
3: Dat kan een verhaal zijn, dat kan een tekening zijn. Alles wat het kind graag wil, dat wordt dan even ritueel verbrand. Dus je neemt ook echt afscheid van dat wat je overkomen is. Die kinderen krijgen een knuffel, in dit geval een wolvenknuffel.
1: Ja.
3: En die wordt in die cirkel volgeknuffeld met liefde van ons naar het kind toe.
1: Nou, wat mooi.
3: Met de boodschap, als die leeg is, moet je even bellen,
1: ja.
3: Want dan komen we weer volknuffelen.
1: Ja. Oh, wat fantastisch.
3: Fysiek gebeurt er met die beer niks, maar het is, wij geven dus mentaal de steun aan het kind. Kinderen bellen ook als ze het gevoel hebben, mijn wolf is leeg.
1: Ja. Ja.
3: En dan maken we een afspraak en dan komen we weer langs en dan maken we een gesprekje, even kijken hoe gaat het met je. Maar dan knuffelen we ook die beer weer, of die wolf weer vol met liefde.
1: Ja.
3: En dat wordt ook zo ervaren door het kind dat die ook gevuld is.
1: Wat fantastisch.
0: Ja.
3: En daar halen ze steun uit.
2: En het is zelfs in heftige situaties. Dus inderdaad ook bijvoorbeeld dat er rechtszaken komen.
1: Mm-hmm.
2: En je hebt inderdaad ook dat kinderen misbruikt worden. En dan komt er een rechtszaak. Dan staan ze ogen op met een dader. En dan wordt het 9 van de 10 keer wordt er een van de Mystic Wolves voor toegekend als vertrouwenspersoon van een kind. Die mag mee in de rechtszaal in. Gaat het kind naar de wc, dan gaan de 2-3 man die gaan er met het kind mee. Want ze zijn er voor.
1: Ja.
2: Kan de kind niet slapen, staan ze buiten te wachten. We zijn er voor je. En dit is zo'n
1: ja.
2: Toppers.
3: Ja. Je hebt het er moeilijk mee.
1: Ja. Ik snap het. Ik snap het helemaal. Maar ik vraag me af. Nu staan jullie hier op de Voorstraat. Waar staan jullie met de...
0: Raad 3, hè?
2: Ja, een kleine Voorstraat staan we. Tegen, naast bij Gewoon Sven.
1: Oké, heel goed. Dus daar kunnen we je vinden.
2: Ja.
1: Maar zijn jullie alleen in Friesland werkzaam of door het hele land?
3: We hebben in Nederland 2 chapters. 1 in Noord-Holland en 1 in Gelderland. Dat is de thuisbasis.
1: Oké.
3: Maar we werken in heel Nederland.
1: Oké.
0: Dus maar jullie zijn eigenlijk voor het eerst actief in Harlingen, hè? Nee. Zijn jullie hier al lang bezig?
2: Ja, we zijn eigenlijk al... Ik heb al een aantal initiatieven opgezet. We hebben bijvoorbeeld ook al met de Elfstede Wandeltocht.
1: Ja.
2: En dat weet je ook wel, Marlies. Stonden we bij Nieuw-Zuid en had ik armbandjes geknoopt. En samen met Rainbow en Razor hebben die daar dan de wandelaars gekocht. Okay. En toen kwam ook de President en de Vice, die kwamen mee. Dus, en ook gelijk daar weer 2-3 nieuwe aanmeldingen voor kinderen.
1: Wow.
2: En het is zo belangrijk. Want ze... Dus het is niet de eerste keer. Alleen, en nou kom ik op het klommen. 2 weken geleden had ik mijn fietsje en ik zei van, nee, dat gaan we doen. Dus Marieke en haar dochter Stephanie en ikzelf in de stoute schoenen aangetrokken. En we hebben meer in Hallingen, en dat wil ik echt even kwijt. In Hallingen hebben we dus inderdaad... bijna alle ondernemers die wat gedoneerd hebben.
1: Wat mooi.
2: Bijna 1000 prijzen.
1: Zo. Nou.
2: Dus jongens, echt, het is 5 loodjes voor een tientje. En je krijgt er een superronde bij. De superronde is een weekendje voor 4 personen naar Braunschweig. We hebben een weekend, een midweek voor 2 personen in een weekend bed and breakfast in Apeldoorn. 2 dinerbonnen bij de Zeehoeven voor 100 euro. Een sluspuppy maker en echte klappen. Farinia, laat je een echte Mystic Wonder vervoelen. Dus ze mogen de dag met de e-shopper mogen ze lekker gaan toeren en cruisen. Door Hallingen heen.
1: De prijzen liegen er niet, toch?
2: Nee, echt niet.
1: Loten kopen.
3: Ja, maar even waarom? Hij is betrokken bij de organisatie. Voelt steun. Voelt ook wat wij doen.
1: Ja.
3: Niet alleen voor de kinderen, maar voor het hele gezin.
1: Ja.
3: Vandaar ook zijn actie. Waarvoor uitermate alle dank. Toen wij vanmorgen hier aankwamen, kregen we met z'n allen de rillingen even. Van god, dit kan niet waar zijn wat hij... voor elkaar heeft gebokst.
1: Goed zo.
3: Belangrijk, waarom doet hij het? Is de hele organisatie draait op giften.
1: Ja.
3: Het komt uit onze eigen portemonnee, maar de rest draait, alles wat we doen draait op giften. Donaties.
1: Ja.
3: En die gaan ook, en dat is belangrijk, ze allemaal naar de kinderen. Er moet natuurlijk een heel klein percentage af om de vereniging in stand te houden.
1: Ja. Maar het is een non-profit.
3: Kamer van Koophandel, inschrijving, dat soort dingen. Ja. Maar dat is echt minimaal.
1: Ja.
3: En al het andere geld gaat ook direct of indirect terug naar de kinderen die wij ondersteunen.
1: Nou, super.
3: En vandaar dat wij proberen zoveel mogelijk onszelf te promoten. En natuurlijk uitermate blij zijn met de mogelijkheid hier aan tafel te kunnen zitten.
1: Ja.
3: Maar ook wat hij gedaan heeft voor ons op de markt.
0: Wij moeten het hierbij laten.
1: Ja, mogen we jullie ontzettend bedanken voor dit verhaal. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En dat het heel veel mag opleveren. En dan succes met jullie goede werk.
3: Dankjewel. Als je getriggerd bent nu, laat je in ieder geval zien op de plek waar we staan.
2: Kom vanmiddag langs, we zijn er. En ik heb hier eventueel nog loodjes meegenomen voor jullie.
1: Kun je wisselen? Gaat buiten de uitzending.
2: Gaan we doen. Hey, dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Ja, en dit is dus het einde van het eerste uur. En we moeten wel aftitelen natuurlijk.
0: Ja, doen we wel even.
1: En zometeen, een briefje is nu aan de wandel gegaan. Ik heb hier nog een ander briefje over. Ja, dankjewel. Ik heb hier mijn briefje weer. Ik heb wel een spiekbriefje nodig. We ronden dit af. We hebben een leuk onderwerp gehad. Na de klok van 12 hebben we Betty Klein van de Willem Barends. En Radio Lichtschip Jenny Beten gaat naar de werf. En daar gaat Sietse Brouwer wat over vertellen. We hebben natuurlijk Jelle Boy met het weer. En daar moeten we alles van weten.
0: Uiteraard.
1: En dan komen een nieuwe theaterseizoen. Het Achterland gaat van start. En Marloes en Minke komen daar wat over vertellen. Want er is een gratis proefles. Heel erg bedankt heren. Succes vanmiddag. En wij tot straks na de klok van 12. Dag.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiase deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde.

0: Welkom bij het tweede uur van Afslag Harlingen.
1: Ja, we zijn er weer.
0: En live vanuit?
1: Dok 5.
0: Zo is het.
1: En het is hier beren gezellig. Hier zitten allemaal leuke mensen en er lopen allemaal leuke mensen binnen. En we hebben hele leuke mensen aan de microfoon. En wat gaan we het komende uur doen, Albert?
0: Nou, we gaan zo dadelijk praten met Betty Klein. Die gaat het hebben over Willem Barends, hè? Dat gaat de zee op.
1: Van alles gebeuren. Ja, ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ben benieuwd naar, inderdaad. Ja. En we gaan praten met Sietse Brouwer. Het radio lichtschip wat hier in Haarlem ligt, dat gaat naar de werf.
1: Ja.
0: Daar heeft het een en ander over te vertellen. We gaan praten met Jelle Boy, onze weerman.
1: Ja.
0: En het laatste onderwerp.
1: Het theaterseizoen.
0: Precies.
1: Het Achterland gaat van start. En Meloes en Minke die gaan daarover vertellen. Want ze hebben een gratis proefles. En als er dan nog tijd over is, dan heb ik misschien nog tijd voor Clara. Want die heeft iets met Sky. Met biologische...
0: En Clara staat hier op de markt.
1: Die staat hier achter buiten op de markt met allemaal lekkere dingen van Sky. En ik heb hier een collega van ons van Omroep Friesland gezien. Gerard van der Veer. En die wil eigenlijk ook nog wat komen van het Waddenfonds. Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben.
0: We gaan gauw beginnen.
1: Laten we dat doen.
0: Betty, welkom in de uitzending.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, ik hoor Betty niet helemaal goed. Daar staat hij.
1: Nee.
2: Ja,
1: gaat
0: nu
1: beter.
0: Wel. Ja, nu ben je.
1: Veel beter.
0: Ja. Nogmaals, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: Jij bent hier namens de stichting, hoe moet ik het precies zeggen, de Willem Barends.
2: Ja, klopt. Ja?
0: En jullie schip wat hier gebouwd is, dat prachtige schip wat hier in de haven ligt, dat gaat naar zee.
2: Ja, de Witte Zwaan. De bedoeling is dat volgend weekend, en het heeft natuurlijk vooral ook met het weer te maken, maar volgend weekend is de bedoeling dat we zeilproeven gaan doen op de Noordzee. We moeten natuurlijk zeilers mee hebben, vooral wat jongere zeilers. Die zijn van het voorjaar getraind bij ons en die gaan volgend weekend mee. We kunnen ons nog niet vastpinnen precies op de tijd. Waarschijnlijk volgende week vrijdag. Want het heeft allemaal te maken met het weer en met de tij. En we moeten dus echt nog een beetje afwachten. Maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Ze zijn bezig om alles klaar te maken. En als je bij het schip langsloopt, dan zie je ook alle dagen op dit moment heel veel activiteiten om het schip zodanig klaar te maken dat die zeilproeven straks kunnen plaatsvinden op de Noordzee.
0: Ja, want het is de bedoeling dat het schip eerst naar de Schelling gaat. Wordt je gesleept dan? Of?
2: Nee, we hebben een motor. Dus de eerste rit, wij willen echt graag het zelf op eigen kracht gaan proberen. Natuurlijk hebben we een volgboot mee, maar het doel is om eerst naar Terschelling te gaan. En dan de volgende dag naar de Noordzee om zeilproeven te gaan doen. En dan lopen we 's middags in de loop van de middag binnen op Terschelling. En dat proberen we dan de zaterdag en de zondag te herhalen. En dan de maandag of de dinsdag komen we weer terug naar Harlingen. Het zou zelfs kunnen zijn dat er dan nog een nacht op zee gebleven wordt. Maar dat is allemaal, ja, het zijn plannen.
0: Ja, ja. Ga je ook mee?
2: Ik mag mee, ja. Ik mag mee als kok.
0: Ah.
2: En wij snappen wel de liefde van de man.
1: Ja,
2: hè? Ja. Dus misschien wel het allerbelangrijkste, hoor. Ja,
1: ja, dat vind ik een hele belangrijke
0: Toch wel, hè? Ja. Ik kan het niet ontkennen.
1: Nou ben ik wel eens in dat schip geweest, maar hoe ga je daar koken?
2: We hebben een heel klein keukentje. We hebben een elektrisch plaatje. We hebben een inductieplaatje. Kijk, we hebben natuurlijk elektrisch.
1: Oh.
2: Maar ik ben thuis al heel druk aan het voorbereiden. We hebben een klein vriezertje. En eerlijk waar, vorig jaar heb ik natuurlijk, mocht ik ook mee naar zee. Ja. En toen heb ik natuurlijk al een voorproefje gehad. Dus ik denk dat dat wel goed komt.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd.
2: Ja, maar dat zijn wij ook.
1: Ja. Nou, dat snap ik. Hoeveel mensen gaan er dan mee op zo'n schip?
2: In principe, er mogen niet meer dan 12 mensen op het schip. Dat is eigenlijk, dat heeft met verzekering en dergelijke te maken. Op de Schelling komen er misschien nog wat veel ploegen aan boord. Want iedereen wil graag meemaken hoe deze reis natuurlijk gaat verlopen. Hoe de proeven gaan verlopen. Dus er zal nog wel eens iemand van boord, op boord, aan boord komen. Dus dat is nog afwachtend hoe dat precies gaat. Ja, en op de Schelling, en dat is natuurlijk wel belangrijk om te zeggen. Als we de haven van de Schelling binnenkomen, dan is het in principe, zoals het nu lijkt, de zaterdag en de zondag, is het schip open voor publiek. Ja, want wat wij nodig hebben is natuurlijk geld om het schip ook in de vaart te houden. En dat we meer zeilproeven kunnen gaan doen. Want stel dat deze proeven goed, dat dit proef van dit weekend goed slaagt, dan gaan we het over 14 dagen nog een keer proberen. En dan misschien nog wel, nou, wat anders.

0: andere plaatsen varen. Maar goed, het zijn de plannen en we hopen natuurlijk dat het allemaal slaagt. Daar gaan we sowieso vanuit.
1: Ja, ja. Ja, want het is wel een heel verschil dan met de eerste keer, hè? Want het schip is nu ook verzwaard. Hè?
0: Er zat weinig ballast in. Nou, je hebt gezien die activiteit hier. Wij hebben nu heel veel stenen, tegels in gedaan. Met man en macht is eraan gewerkt om voor elkaar te krijgen. Daar is men eigenlijk nog mee bezig. Maar goed, de stabiliteit is nu een heel stuk verbeterd.
1: Ja. Je zei het al, we hebben het heel erg druk de afgelopen weken. Maar kunnen jullie een beetje rondkomen met de vrijwilligers?
0: Dat is heel lastig. Eigenlijk is het vooral wat een vaste kern. We proberen het wel, maar het is best wel heel lastig om echte vrijwilligers te mobiliseren. Zowel voor ons ook als rondleiders. We willen heel graag rondleiders erbij. Het is eigenlijk alleen in het weekend. Dus als je dit hoort, meld je aan bij de Barends.nl op de site. En dat geldt ook voor timmerlui. We kunnen echt nog wel wat mensen gebruiken. Want dat is ook vooral onderhoud. Dus er moet regelmatig wat aan het schip gebeuren.
1: Duidelijk, ja. Ja, en je zegt het al, hè, jullie gaan zeilen. Dus daar gaan dus 14 mensen mee.
2: 12.
1: Ik dacht 14. Maar waar ik benieuwd naar ben, kan iedereen zomaar mee? Ik bedoel, om te zeilen, zijn het jongeren die erbij moeten eigenlijk?
0: Of, niet iedereen kan zomaar mee.
1: Het lijkt me zwaar om die zeilen omhoog te trekken.
0: Niet iedereen die kan zomaar mee. Echt niet. Jij moet echt er verstand van hebben. En we hebben mensen die er verstand van hebben. Er is toen een oproep geweest, hè, dat was van het voorjaar, om mensen die eventueel mee zouden willen zeilen. Nou, die hebben zich aangemeld. Die zijn een aantal weekenden hier geweest. En die hebben dus allemaal instructies gekregen. Maar het zijn ook mensen die op andere schepen al gezeild hebben. En het zijn niet allemaal echt jongeren, er zitten ook anderen bij.
1: Echt wel ervaren.
0: Ja, ook nog een paar zeilers van de halve maan. En de halve maan is niet meer in functie. Dus wel mensen die verstand van zaken hebben. Anders kun je dit natuurlijk echt niet gaan doen. Dan is het onverantwoord. En dat gaan we echt niet doen.
2: Maar je moet ook op elkaar ingespeeld raken, toch?
0: Ja, klopt. Maar ja, mensen die aan boord werken, die weten hoe het leven aan boord is. Dus ik denk dat daar best wel rekening mee gehouden. We hebben één kapitein, dat is... Ik ben de naam nu even kwijt. De ex-kapitein van de Thalassa. Die is gepokt en gemazeld. Ja. En die heeft er ontzettend veel zin in. Dus wij ook.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Gaaf. Maak jij onderdeel uit van die 12 bemanningsleden? Of ben jij de extra?
0: Goeie vraag. Als het goed is, denk ik dat ik er onderdeel van uitmaak.
2: Nou ja, want het scheelt wel. Want ik neem aan dat jij niet aan die touwen hoeft te gaan lopen leuren.
0: Nee, dat moet je mij ook echt niet laten doen. Nee. Ik heb alleen mijn zwemdiploma A, wordt allemaal niks.
2: Oh jee, nou ik wil je nog wel wat bijbrengen hoor, maar dat is een andere tak van sport. Ja. Goed, jullie willen het liefste rondleiders en timmerlui erbij hebben. Ja. Hebben jullie nog meer mensen nodig, vrijwilligers?
0: Nou ja, in feite allround. En je hoeft niet echt specialistisch te zijn. Ik bedoel, iemand die kan schilderen. Ik bedoel, schip hebben we vorig jaar helemaal rondom gedaan. Maar goed, als je nu kijkt, het zou wel meer moeten. Er zitten weer allemaal pokken aan het schip. Van de week is een jonge knaap nog zwemmend rondom het schip geweest om dingen schoon te maken. Zo. Dus ik vind, wij kunnen eigenlijk iedereen gebruiken. Want weet je wat ik heel belangrijk vind? Een groot gedeelte van de mensen... Van de vrijwilligers die van het eerste uur, nou die lopen lekker naar de 80. En ik heb zelf een enorme gunfactor, alsjeblieft laat dit project slagen. En we hebben meer dan 40.000 uur zit erin van vrijwilligerswerk.
1: We
0: willen zo graag dat het lukt. Hè? Ja. Maar we hebben echt jongere mensen nodig. En dat zeg ik aan het rondleiders in het weekend. En ook de andere vrijwilligers voor de bouw. Je kunt je opgeven, ook op de site, om mee te helpen. Dus,
2: en je hoeft echt niet 60 plus te zijn. Nee, als je jonger bent en je vindt het leuk om mee te helpen, mag ook.
0: Echt niet. Ja. Nee, we hebben ook jongere mensen. Is helemaal prima. Helemaal prima.
2: Nee, hartstikke goed. Vrienden van de Willem Barends, zijn die ook nog steeds welkom?
0: Heel erg welkom. Je kunt vriend worden voor €25 per jaar. En dan hebben we ook nog een vriendendag met activiteiten. Dus waar hebben we het over? Hebben we nog een paar honderd vrienden, dan kunnen wij tenminste goed vooruit. Dus alsjeblieft, meld je aan. Je kunt langskomen bij de expo, bij de Willem Barends. Maar je kunt je ook aanmelden op de www.barends.nl.
2: kijken.
0: Kun je vriend worden, graag zelfs.
2: Heel goed, wij zijn ook al vriendjes. Dus,
0: natuurlijk, ja. Dat snap ik. Ja, ik hoop nog meerdere Harlingers.
2: Ja,
0: precies. Kunnen nog wel wat Harlingers ook bij.
2: Twee keer vriendjes worden mag ook, toch?
0: Twee keer vriendjes worden mag ook. Ja, hoor, wij willen heel veel vriendjes.
2: Ja, ja, precies.
1: Dat snap ik.
2: Goed, dus mensen, meld u aan als vriend van de Willem Barends. Want elke euro die telt. Ja, precies. Want ja. Ja, je moet het wel allemaal financieel ook rond kunnen breien.
0: Nee, klopt.
2: Samen met de vrijwilligers. Nou Betty, ik hoop van harte dat dit allemaal gaat lukken. En dat dit ook heeft bijgedragen tot nog meer vrienden en nog meer vrijwilligers. En dan hebben wij volgens mij alles getackled, of niet?
0: Nou, ik denk het wel ongeveer. En jullie heel hartelijk bedankt dat ik dit mocht vertellen.
1: Graag.
0: En hopende dat er nog meer belangstelling komt voor ons prachtige project.
1: Als je nieuws hebt, dan ben je welkom.
2: Prima.
1: Ja?
2: Dankjewel. Kom op een lijn. Oké, bedankt. Dag.

0: Ja, en dit was Takata met Taka Barol.
1: Ja, en de man die de muziek verzorgt, die zit in de studio van ons.
0: Ja, ik zei al Hetsy Beeltsy Brigade. Maar dat kan ik alleen maar zeggen omdat ik heel veel van hem hou.
1: Dus Erik, hartstikke goed, jongen.
0: Dankjewel. Tegenover ons zit Sietse Brouwer. En Sietse Brouwer die is heel bekend met het radiolichtschip, de Jenny Beten. En wat gaan we daarmee doen met die Jenny Beten?
2: Nou, hopelijk gaan we tweede helft van september naar de werf.
0: En waar hangt dat van af, dat hopelijk door mag gaan?
2: Ik denk dat we er wel naartoe gaan.
1: Een lang gekoesterde wens.
2: Ja, dat is een lang gekoesterde wens. Maar het is in principe hebben we nou het spaarpotje wel om het te betalen. Maar ja, je kan er niet onder water naar kijken.
1: Nee. Dus het moet wel gebeuren eigenlijk.
2: Nou ja, het moet ook wel, maar ja, je weet niet wat je aantreft.
1: Nee.
2: En we hopen maar dat er niet al te veel gekke verrassingen tevoorschijn komen. Want ja, als je een keer droog staat, kan je niet zeggen van nou, gooi me terug, doen we de volgende keer wel.
1: Precies.
2: Nee, dan moet het ook, daar en dan moet het ook opgelost worden.
1: Ja.
2: En dat is wel zoiets. Kijk, we hadden oorspronkelijk was het plan geweest om deze zomer met het schip 5 weken naar buiten.
1: En met de tallships was het bedoeling, toch?
2: Ja, ook. Over de hele maand juni al, maar ook met de tallships. Dat hebben we nu dus voor de kade gedaan. Maar ja, goed, daar zat een financieel plaatje achter, waardoor we echt zorgeloos naar de werf hadden gekund.
1: Ja, misschien een beetje rare vragen, maar het kost heel veel geld. Maar hoe komen jullie aan het geld om die werf te betalen dan?
2: Nou ja, donaties.
1: Zakelijke donateurs?
2: Ja, sponsoring. En af en toe dan hebben we evenementen, zeg maar. En zoals bijvoorbeeld dat project om 5 weken op zee te gaan liggen. Nou ja, daar waren allerlei verbanden ook gelegd met stichtingen die bij ons wat gingen doen, die het schip hadden gehuurd. De vaartochten heen en terug. En zo had dat meer geld, behoorlijk meer geld opgeleverd.
1: Zeker.
2: Dan dat het gekost had.
1: Ja.
2: Alleen ja, goed, op een gegeven moment dreigde de dieselprijs naar 3 euro de liter te gaan. En wij verstoken 80 liter per week.
1: Nou, reken maar uit.
2: Per dag.
1: Ja, reken maar uit.
2: Ja, dus dan zit je, dat gaat gewoon niet.
0: Nee.
2: Dan lopen we helemaal leeg.
1: Ja. Maar wat heel veel mensen niet weten, daar kwam ik van de week nog achter, dat jullie verhuren ook wel ruimtes, hè?
2: Ja hoor.
1: Op het schip.
2: Ja. Jullie hebben zelf al beneden in die ruimte programma's gemaakt.
1: Ja.
2: En daar kun je vergaderen, kun expositie houden. NRL Stender geeft er wel eens een college. Maritieme Academie komt er wel. Het is multifunctioneel.
1: Ja.
2: En je kan er geen honderden mensen kwijt. Maar dat hoeft ook niet.
0: Hoe groot zijn de gezelschappen die er gebruik van zouden kunnen maken?
2: Ja, wij houden zelf een beetje aan dat tegen de 40 moet het wel ophouden.
0: Oké.
2: En dat heeft, kijk, qua ruimte kunnen er veel meer mensen in.
0: Ja.
2: Maar we hebben een veiligheidsprotocol. He, iedereen moet er ook weer af kunnen. Ja. En dat houdt rekening met dat de totale mannen 45, 50 zijn. Maar ja, met onze eigen bemanning erbij, dan zit je daar al snel op. Dus we houden het een beetje tegen de 40 aan. En daar komt bij dat je ook om plezierig gebruik te maken van het schip, moet het gewoon ook niet te druk zijn.
1: Dat snap ik, ja.
2: Ja. Dus wij houden het op een 35, 40, max 40 man.
0: Als ik daar een lezing zou willen houden met een groep mensen, en dan ben ik een hele avond bezig, is er dan ook een natje en een droogje wat je eventueel
2: kan?
0: Verzorgen jullie dat dan? Of moet je daar dan zelf voor zorgen als organisatie?
2: Kan beide.
0: Mag allemaal?
2: Ja, we hebben ook wel contact met plaatselijke horeca hier in Harlingen.
0: Handig.
2: Die de catering kunnen verzorgen.
0: Wauw, wat goed.
2: En je mag als je zegt van nou, dat geld, wat ja goed, dat rekenen wij door natuurlijk.
1: Ja, uiteraard.
2: Als je zegt van nou ja, dat wil ik me besparen.
0: Ja, regel het maar, ik wil ontzorgd worden. Dan kunnen jullie dat voor je rekening nemen en dan wordt het doorberekend in de prijs.
2: Precies, en anders dan doe je het zelf, ook goed.
0: Ja. Ja.
1: De locatie van jullie schip, dat is nog steeds blijvend? Want er was toen sprake van om te verplaatsen.
2: Wij hebben. We liggen op zich liggen we perfect. Het enige wat bij ons een beetje lastig is af en toe, is als we op dagen als vandaag, als we open zijn en de wind in de oosthoek zit, dan waaien wij tegen de steiger aan.
1: Ja.
2: Dan is het een hele krappe bedoeling om aan het van boord te komen. Kijk, nu op die zuidwestenwind, nou waaien we van de steiger af. Ja, nou is het perfect.
0: Ja. Ja.
2: Dus, maar er is wel sprake van dat we een stukje achteruit gaan nog aan de steiger. Maar dan moet er een paal bij geslagen worden.
1: Uiteraard, ja. Ja. Goed. In ieder geval, het goede nieuws van dit gesprek is dat jullie naar de werf gaan. Hè?
2: Ja.
1: Want ik herinner me nog dat je in april bij ons was. Want toen speelde dat ook. En toen zei je, ik hoop maar dat het door kan gaan.
2: Ja, ja, ja, dat, nou ja dat, en het gaat nog wel door.
1: Ja, ja.
2: Alleen we hopen niet dat we... Kijk, we gaan naar de werf om niet te zinken.
0: Ja.
2: En het zou wel lullig zijn als we zinken nadat we naar de werf geweest zijn.
0: Nee.
2: Omdat we het niet hebben. Omdat we het niet kunnen betalen.
1: We niet hebben,
0: nee. Want de klus die op een werf gebeuren moet, wat je nu nog niet weet wat er achterweg komt.
2: Nee.
0: Dat moet wel allemaal betaald worden.
2: Ja.
0: En als er financieel een gat in je begroting zit, dan krijg je straks een gat in je boot. En die moet wel nog dicht.
2: Ja, ja, zo is het.
0: En is er ook zoiets mogelijk als wat de Willem Barends heeft, Stichting Vrienden van de Jenny Weten, dat je zegt van nou weet je, ik wil best één keer per jaar vrienden van de Jenny Weten zijn, ik sponsor jullie,
2: ja, dat
0: bijvoorbeeld.
2: Kan.
0: Dat
2: ja,
0: kan.
2: Dat kan.
0: Waar kan ik dat vinden?
2: Op de website. Dat is het makkelijkste. Radiolichtschip.nl. Ik denk dat het allermakkelijkste is.
0: Goed zo.
2: En daar staan alle contactadressen ook. Als je dan meer wilt weten, dan bel of app of mail even. En dan, of kom langs bij ons.
1: Vandaag, hè?
2: Ja, we zijn
0: dat
2: vandaag.
0: Dat wou ik net vragen. Mogen wij vandaag ook aan boord?
2: Ja hoor, ja, we zijn tot 5:00 open. Dus,
0: Oké. En dan heb je morgen buitendijks. Zijn jullie dan ook daarbij betrokken? Dat je zegt, van, nou, dan zijn wij ook open.
2: Nee.
0: Oké, nee, maar dat was even mijn vraag.
2: Ja.
0: Oké, dus vandaag met de visserijdagen zijn jullie gewoon open en kun je gewoon het lichtschip bekijken.
2: Ja, klopt.
0: En hoe zitten jullie in jullie vrijwilligersbestand?
2: Nou, dat is een van de redenen waarom we dus morgen ook niet open zijn. Kijk, we hebben de hele maand juni en de eerste week van juli zijn we eigenlijk elke week open geweest. En dat heeft een enorme aanslag is dat geweest op ons vrijwilligersbestand. En op een gegeven moment dan is de rek er ook een beetje uit.
0: Ja,
2: en dan, we hebben eigenlijk twee soorten, eigenlijk drie. Je hebt de bestuursvrijwilligers, daar kunnen we ook mensen voor gebruiken, by the way. Je hebt de werkploeg, die het roestbik en het verven doet. En we hebben het hospitality team, wat de mensen rondleidt en de vergaderingen begeleidt, dat soort dingen. En eigenlijk op alle fronten kunnen we wel versterking gebruiken. Nu is het zo dat het hospitality team helpt de werkploeg. En de werkploeg helpt het hospitality team. Maar dat heeft wel tot gevolg dat als er wat te doen is op het schip, het wel altijd dezelfde mensen zijn die er weer zijn.
1: Ja, uiteraard.
2: Ja. En goed, de kruik gaat zo lang te water tot die barst.
0: Ja.
2: En er zit natuurlijk een eind aan. Maar goed, we trekken allemaal aan vrijwilligers.
0: Ja.
2: En het is gewoon
1: zeker
2: lastig.
1: Dat is ook binnen onze radio. Hè?
2: Ja,
1: we kunnen ook wel mensen gebruiken.
0: Dus je bent ook weer welkom om terug te komen bij ons. Maar goed, nee. Ja. Nee, dit is niet eerlijk. Nee, hartstikke goed. Ik hoop dat dit ook mede toe bijdraagt. Dat mensen denken van, ik heb eigenlijk nog wel een paar uur over. En ik wil mijn tijd wel beschikbaar stellen aan.
2: Ja.
0: En in plaats van de Willem Barends, sorry Willem Barends, gaan we naar het lichtschip. Maakt niet uit.
2: Maar het ene doen hoeft het andere niet uit te
1: sluiten.
0: Je mag ook
1: dat
0: alle twee.
2: Ja, precies.
1: Nee,
0: hartstikke goed.
2: Ja.
0: Heel erg bedankt. Hebben wij iets vergeten te vragen?
2: Nee, volgens mij is alles aan het orde geweest.
1: Oké. Hey, we houden het in de gaten. Mocht er nog wat uit voortkomen, hè?
2: Ja, dan melden wij ons.
1: Dan laten we het graag weten.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké,
0: bye.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Zilt.
1: En een boekje erbij.
2: Hallo Jelle. Ik heb nog geen verbinding.
3: Wij horen hem nog niet.
2: Wij horen hem nog niet, nee. Hallo Jelle. Erik?
3: We horen niet zijn muziek meer.
2: Ja, dat is Jelle. Hey.
4: Ja.
2: Welkom in de uitzending, Jelle. Ja, het was even
4: aandacht, maar
2: uiteindelijk is het toch gelukt. Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Vandaag op dit moment hier op de haven is het allemaal zonnig. Het ziet er heel mooi uit op dit moment.
4: Ja, op dit moment dan ziet het er nou wel goed uit. En de afgelopen week zag het er ook goed uit. Want ja, afgelopen week gingen we toch wel de zomerse kant op. Maar vanaf gisteren toen is het toch wel onstabieler geworden. En die onstabiliteit die wordt veroorzaakt door depressies. En ik kan je vertellen, Albertus, voor de rest van de dag dan blijft het ook nog wel onbetrouwbaar. Je zei het al, op dit moment is het vrij zonnig. Nou, dat zal helaas niet zo blijven. Want vanuit het zuidwesten nadert een enkele bui. Nou, na die bui, als die gevallen is, dan komt de zon dan weer even tevoorschijn. Maar later, dan komt er vanuit het zuidwesten ook al meer bewolking. De wind die komt uit het zuidwesten, die is matig. Een dikke windkracht 4 langs de kust en op de eilanden is die vrij krachtig tot krachtig. Een windkracht 5 tot 6. Maar ondanks dat er meer bewolking komt en een bui, en ondanks dat de wind vrij stevig waait, is de temperatuur niet slecht. Het wordt maximaal 20 graden op de eilanden en elders een graad of 22.
2: Nou, dat is toch een beetje normaal voor de tijd van het jaar, toch? Die 22 graden?
4: Ja, zeker is dat normaal voor de tijd van het jaar. Dat klopt. En de komende nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 16. Nou, dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Het is wel zo, Albertus. Vanavond en vannacht dan trekt er een kleine depressie van 999 hectopascal langs de westkust van Nederland de Noordzee op. En die koers die heeft als gevolg dat er toch wel vrij veel bewolking is. Vanavond dan passeert er een gebiedje met wat regen. Daarachter, en dat zal vannacht zijn, dan vallen er enkele buien. Daar kan ook weer onweer in voorkomen. Nou, de wind die speelt ook weer een hoofdrol. Want de zuid-zuidwestenwind die gaat vanavond op het vasteland toenemen tot vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. Langs de kust en op de eilanden krachtig en mogelijk zelfs hard. De windkracht 7. Nou, ik zei het al, komende nacht dan vallen er enkele buien. En tijdens die buien is er dus kans op onweer. Maar er kunnen ook windstoten voorkomen van 75 kilometer per uur.
2: Die wind die begint vanavond al eigenlijk?
4: Ja, de wind die begint vanavond al, dat klopt.
2: Ja, nou, wat spannend hier. We hebben vuurwerk in Harlingen.
4: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, dus
4: ik ben benieuwd of dat doorgaat, maar in ieder geval vanavond dan hebben we toch wel veel bewolking. En dus de passage van dat regengebiedje, maar de buien die komen dus vannacht.
2: Oké, wat spannend. Ja, en hoe ziet de rest van de week eruit?
4: Morgen dan liggen we tussen twee depressies in. Morgen dan zien we bewolking, we zien ook af en toe de zon. Plaatselijk valt er ook nog wel een bui. De wind die is aan het afnemen. De west-zuidwestenwind is afnemend. Matige windkracht 3. Aan de kust en op de eilanden neemt hij af tot matige windkracht 4. Morgen een temperatuur van 20 tot 22 graden.
2: Nou, dat is wel lekker.
3: Dat klinkt heel goed.
4: Ja, dat is wel lekker. En wat betreft de vooruitzichten, die blijven toch wel wat wisselvallig. Soms passeert er even een uitloper van hoge druk. En dan hebben we weer invloed van depressies. Maandag dan koerst een kleine depressie over de noordelijke Noordzee naar Scandinavië. Nou, het lijkt ver weg, maar in de bovenlucht is dat systeem wel goed ontwikkeld. Dus in de nacht van zondag, in de nacht na maandag, dan krijgen we enkele buien. Maandag overdag heeft de bewolking ook overhand. Dan vallen er ook enkele buien. Ook weer mogelijk met onweer. Er staat bovendien ook weer een stevige wind. Matig tot vrij krachtig. Op de eilanden krachtig tot hard. Ja, en de rest van de week dan hebben we dinsdag af en toe zon. Dan is de kans op een buitje. Nou, woensdag dan gaat het weer mis. Later in de ochtend regen, met name in de avond en nachtregen. Donderdag weer enkele buien en vrijdag dan gaat het weer meevallen. En ondanks dat het wisselvallig is, houden we een temperatuur van 20, 21 graden.
1: Nou, ik zou zeggen, ja. we klagen niet. Ik vind dit heel mooi. Ja. Dit is de regenton wordt goed gevuld. Moeder Aarde, haar dorst is gelest, zo gezegd.
4: En, nou, dat is al lang niet gelest, want we hebben er wel eens vaker over gehad natuurlijk. Er mag wel gerust 100 millimeter naar beneden gekomen, maar ja,
1: maar
4: zover...
1: niet in één keer.
4: Wat zei je?
1: Niet in één keer.
4: Nee, niet in één keer. Nee, dat moet wel een beetje geleidelijk gaan. Dus nee, de dorst is wat dat betreft maar liefst nog niet helemaal gelest.
1: Oké, dit was het voorgerecht en de rest dat komt nog. Zullen we het daarop houden?
4: Daar houden we het daarop.
1: Hartstikke goed.
2: Jelle, mag ik je weer bedanken voor je bijdrage?
4: Ja, graag gedaan.
2: En graag tot volgende week dan maar weer.
4: Ja, tot volgende week.
1: Volgende week weer? Oh, al ben je het volgende week weer. Oké, hey, doei doei.
2: Oké, tot ziens. Ja. Hoi hoi.
1: En we gaan gelijk door, want tegenover mij zit Gerard van de Veer. En voor de mensen die zeggen, Gerard van de Veer, Gerard, die naam komt me wel heel bekend voor. Nou, dat zoek in, want hij is van Omroep Friesland West.
5: Ja, ooit ja.
1: Ooit.
5: Ja.
1: Dat wie, hoe lang verliezen we dat?
5: In het vorig leven.
1: In het vorig leven, oké. Dan horen we dat er nou op.
5: Maar ik doe nog wel dingen voor Omroep Friesland, hè? Maar, maar goed.
1: Ja. Oké, okay. Ja. De hele dol viert de dossier. Oké. Hé, maar in welke hoedanigheid zit die nou hier?
5: Nou, ik doe wat communicatiedingen voor het Waddenfonds.
1: Het Waddenfonds.
5: Ja, en wij hebben hier gehoord met Waddenfonds een Waddenmarkt.
1: Ja.
5: Waarbij we aansluiten bij de visserijdagen.
1: Ja.
5: Want nou, het Waddenfonds, steekt best wel aardig wat geld in projecten die hier in en om Haas heen ontwikkelen we. Ja, en wij dachten van, nou ja, het is misschien ook wel heel interessant voor het Haase publiek en de meesten hier omkritten om eens in de kunnen te komen met die projecten.
2: Wat is nou precies de taak van het fonds?
5: Het fonds draagt bij, jouw subsidie, om projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied of aan natuurprojecten. Zeg maar ontwikkeling of bescherming van het van de Waardzee.
2: Het is vrij breed eigenlijk.
5: Ja, heel breed. Ja.
1: Nu hebben we hier ook zo'n schip wat in ontwikkeling is, wat vuil uit het water...
5: Van de Stichting Schoonzeun.
1: Dat bedoel ik.
5: Ja, de trashkimmer.
1: De trashkimmer. Ja. Oké, maar dat is dus ook een onderdeel van jullie.
5: Ja, dat is ook een project wat een bijdrage kreeg naar het Waddenfonds.
1: Ja.
5: Dat hebben wij jongen in de stichting en die had in mij dat skip bouwen kind en ontwikkelen je kind. Het zit hier nodig hier op de werf.
1: Ja.
5: Ik denk dat het in kwarten in de vaart ging zelf.
1: Ja, ik zo kreeg ze op het stuit is er dus nog droog, maar op welk termijn kunnen we verwachten dat
5: ik
1: het...
5: Ik had geen zicht op de planning van de stichting Schoonzuin.
1: Oké. Maar wat voor projecten? Je gaat hier echt nog...
5: Sterke Jerken bij Galix.
1: Ja.
5: Die zit je nou bij een heel mooi educatief project voor Squalben in Dok 5.
1: Ja.
5: Nou, die heb ik een bijdrage gekregen van het Waddenfonds om dat mogelijk te maken.
1: Mm-hmm.
5: Wij hebben bij Galix, wij financieren ik voor een pad de nieuwe Waddenpromenade.
1: Oké.
5: Ja, die komt hierheen. Die hebben de Bad geen uitviering.
1: Ja.
5: Nou, de gemeente Haas ook waren bij het Wettenfrontplan van de gemeente Haas.
1: Mm-hmm.
5: Bij de haven. Dat is echt voor een pad wordt ik financierd
1: van
5: het Waddenfonds.
1: Is dat dan echt de budgetting dat de pier oorzerinnen zil? Of is dat een andere afdeling?
5: Ja, dat is een andere afdeling, denk ik. Ja.
1: Oké.
5: Ja. Nou, wij hebben bijvoorbeeld het Ziltepad. Bij stipje de Vismigratierivier hier op Oosterdijk.
1: Ja.
5: Ben je misschien wel eens van je het?
1: Ja, ja.
5: Nou ja, je kunt hier kun je met een virtual reality bril, die zet je op een holle.
1: Ja.
5: Kun je eigenlijk als een soort vis door die Vismigratierivier al zwemmen.
1: Ja.
5: Dus ik denk dat het wel heel leuk is voor Ben.
1: Ja.
5: We hebben hier echt een mobiel planetarium. Dat is een soort opblaasbare tinten en dan kun je de donkerte, de nacht ervaren, zat die op de Waardzee nog altijd er is.
1: Fantastisch.
5: Ja.
1: Oh, wat mooi.
5: Eigenlijk een heel soort band hebben daar vanmorgen al steeds maar een show mee maken.
1: Waar zit die nacht?
5: Die zit hier in Dok 5.
1: In het gebouw zelf?
5: Ja. Dat is een soort doom, een opblaasbare doom. Daar kun je lezen en dan kun je zijn naar de sterren, heen hemel zien.
1: Oké.
5: Ja.
1: Oh, dus ik straks even heen, want dat vind ik altijd wel mooi.
5: Ja,
1: leuk.
5: Ja.
1: Ja, leuk.
5: Nou, ze hebben er nog toffe projecten.
2: Hoe gaat het nou als je werk? Hè? Stel, ik heb een project, dan moet ik bij jullie aankloppen.
5: Ja.
2: Maar hoe werkt het dan? Is er een commissie die daarover oordeelt? Van wel of geen subsidie?
5: Ja, er is een team bij het Waddenfonds die dat beoordeelt.
2: Ja.
5: En daarna jouwt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds daar een klap op.
2: Oké.
5: En dat binnen we provinciebestuurders van Noord-Holland en Friesland en Grijnsland.
2: Ja.
5: Want daar binnen de drie waddenprovincies die het eigenlijk... Zeg maar Het Waddenfoons oprichten.
1: Dus dat je het trijp op provincies?
5: Ja, het hele Waddengebied.
1: Ja. Okay. Ja.
5: En Haas bleun eerst wat achter met plannen. En, maar dat is nou de laatste jaren is er een enorme omslag komen. Misschien haal je hem dat ook wel zo'n beetje.
1: Er gebeurt hier.
5: Er gebeurt hier een hele soort.
2: Ja, heel veel.
1: Ja,
5: het bruist hier in Haas.
1: Ja,
5: er is
1: mooi,
5: veel meer dynamiek.
1: Ja, nee, fantastisch.
5: Ja.
1: Het drent hier hartstikke goed.
5: Ja.
1: Mooi.
2: En daar ben je trots op. Hè?
1: Ja, want we hebben er echt een onderdeel van.
2: We hebben echt
1: Ruslijke spelen. Zo vies. Had er nou wat nieuwe projecten binnen? Wost er dan graag weer op een lijn komen bij u?
5: Ja, ook beste man.
1: Heel graag.
5: Vind ik leuk om te vertellen.
1: Ja, nee, hartstikke
2: leuk.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Maar hoor even contact, want ik viel een schatkeer maar aankomen. Komt goed. Mooi. Hey, heel erg bedankt voor dit stuit.
5: Graag
1: gedaan. En nog een protte willen bij de visserij daar.
5: Oké.
1: Hey, hoi.
5: Hoi.

0: Nou,
1: tell
0: me. Om te blijven zitten, man, met deze muziek.
1: Ja, heerlijk, stinkt de pan uit. Quando, quando, quando. Tegenover ons zitten twee hele mooie jonge dames. En die zijn van het theaterclub, geen idee hoe noem ik het, het Achterland. En die gaan van start met een gratis proefles. Jullie zitten bij het Achterland.
2: Ja, klopt.
1: Jullie mogen nog een beetje dichter bij de microfoon komen. We gaan misschien op het punt van je stoel zitten. Zo. Maar wat doen jullie bij het Achterland?
2: Nou, vooral in het begin, voor de kerstvakantie, allemaal spelletjes en hoe speel je iets en hoe laat je dat zien. Ja. En dan na de kerstvakantie gaan we een eigen voorstelling maken en die geven we dan in de Korenbeurs.
1: In de Korenbeurs in Franeker.
2: Ja.
1: Oh, ik vergat even te zeggen, dit zijn Minke en Marloes voor het gemak. En jullie oefenen in Harlingen.
3: Ja, klopt. In Nieuw-Zuid.
1: Ja.
3: En dan op woensdagavond, 1,5 uur, gaan we oefenen.
1: Oké. En zijn er ook verschillende leeftijdscategorieën? Dat je zegt van nou, de jonkies, vanaf welke leeftijd? 7?
2: Ja, dat denk ik zo ongeveer. En dan heb je 3 groepen. Je hebt de beginnersgroep en dan heb je de basisklas en de opleidingsklas.
1: Oké. En jullie beginnen om
3: 7:30.
1: 7:30. Maar is er ook nog een groep voor jullie?
2: Ja. De jongere kinderen zijn voor ons.
1: Ja, precies. Dus als je 7 bent en je wil heel graag er naartoe, dan kun je een 1/2 uur of een uur of hoe laat beginnen die? Weten jullie dat toevallig al?
2: Nee, maar wel na schooltijd sowieso.
1: Ja, uiteraard. Maar tegenwoordig is schooltijd om 2 uur afgelopen of zo. Ja. Dus, maar er is een website van het Achterland.
3: Ja, klopt.
1: En daar kun je alle gegevens wel op vinden.
3: Ja.
1: Want jullie oefenen in Nieuw-Zuid in Harlingen. Maar er zijn ook andere plaatsen?
2: Ja, in Franeker hebben ze in de Korenbeurs.
1: Ja.
2: En ze zitten ook in Burgen. Dus ja.
1: En weet je ook toevallig waar ze, als ze in de Korenbeurs oefenen, wanneer dat dan is? Op welke dagavond?
2: Volgens mij is dat maandag, maar weet ik niet zeker.
1: Dat vind je ook weer terug op die website.
3: Ja, ja.
1: Oké, hoe lang doen jullie dit al?
3: Nou, ik doe het nu voor 4 jaar volgens mij.
1: Ja.
3: En Minke 1 jaar langer. Dus 5
2: jaar. Ja, ik begin nu aan mijn 6e jaar en jij 5e jaar.
3: Ja. Ja.
1: Oh, oké. En hoe lang mag je bij deze club blijven?
3: Nou, vaak is het, voor de meeste is het, als je van de middelbare school afgaat, dan is het gewoon klaar, want dan heb je sowieso weinig tijd.
1: Ja.
3: Maar volgens mij is het tot 16 of 17?
2: 16.
3: Ja.
1: Tot 16 mag je meedoen. En dan hebben jullie een uitvoering in de Korenbeurs. En wat voeren jullie dan uit? Wat voor stukken hebben jullie al gedaan, laat ik het zo zeggen?
3: Nou, we hebben dit jaar hadden we sprookjes van nu. Dus dan hebben we allemaal sprookjesfiguren in nu geplaatst in Harlingen. En we hadden een moordmysterie in de Korenbeurs dat eerder een hotel was. En veel schooloptredens die op school afspelen.
2: Ja, allemaal zelfbedachte voorstellingen die we zelf maken.
1: Oh, wat leuk. Dus jullie moeten ook zelf een verhaal bedenken?
3: Ja.
2: Ja, goed.
1: Oh, wauw.
2: En die schrijf je dan met de hele groep en dan komt er een script uit.
0: Ja, maar kun je een voorbeeld noemen? Wat voor short stukken jullie hebben geschreven?
2: Nou, wij doen vaak, doet onze groep iets met mysteries of moordmysteries.
1: Oh, wauw.
0: Klinkt spannend.
1: Nou, echt wel.
2: Maar ook vaak doen wij grappig en fantasie.
3: Ja, heel veel comedy.
1: Oké, dat is ook leuk. Hoe groot zijn de groepen die dit spelen?
3: Ik denk gemiddeld 10 kinderen. Tussen de 10 en 12.
2: Ja, uiterlijk 15, niet meer.
1: Nee, precies. Dus als jullie een uitvoering hebben, dan staan er maximaal 15 personen op het toneel.
3: Ja.
1: Oké. Okay. En deze 15 die bedenken ook het verhaal met elkaar. Dus jullie zijn op de avonden dat jullie daar zijn, moeten jullie ook verhalen schrijven?
3: Ja.
1: Hoe stel ik mij dat voor?
3: We doen eerst vaak een beetje improvisatiescènes met een beetje ideeën bedenken. En als we dan eenmaal een idee hebben, dan gaan we verschillende soorten spelen. En dan komt uiteindelijk een script uit met de stukjes die we leuk vinden.
1: Oké, en maken jullie van die verhalen die jullie gedaan hebben, gespeeld hebben, ontwikkeld hebben, maken jullie daar dan ook een boekje van, zodat je bij een uitgeverij dat weer zou kunnen gebruiken voor een andere jongere groep? Of houden jullie dat allemaal lekker voor jezelf?
3: Ja, vaak is het wel voor onszelf, ja.
1: Oh, dat is wel jammer.
3: Ja, dat, ja.
1: Want anders dan hebben jullie het één keer opgevoerd en dan is het weer voorbij.
3: Ja, ja, maar soms hebben we ook wel, dat hadden we vorig jaar, dan was er nog een extra ding en dan konden we het gewoon twee keer opvoeren.
1: Oké. Dus en de Korenbeurs, zeiden jullie, van de daar hebben jullie dan je uitvoering.
3: Ja.
1: Hebben jullie ook nog andere locaties? Bijvoorbeeld in Harlingen?
2: Nou, we hebben wel een keer de loop naar de maan gedaan. En dan gingen we kleine stukjes op een route presteren. En we hebben een keer op de pier gestaan met dans en spoken word.
1: Oh, dat is leuk. Maar komen daar dan ook veel mensen op af?
3: Vaak wel. Ja, best wel veel. Dus dan met momenten. Dus soms is het heel rustig en soms is het heel druk. Maar ik denk dat het ook juist wel fijn is.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik neem aan dat als jullie een uitvoering hebben, bijvoorbeeld op de pier, dan denk ik van, dat wil ik wel weten. Wanneer doen jullie dat? Want dat wil ik ook zien. Hoe kunnen wij dat weten?
2: Ja, posters, flyers en op de website natuurlijk.
1: Ja.
2: Ik denk ook op de Harlinger website.
1: Oké, dus jullie hangen ook posters op bij de supermarkten en zo?
3: Ja, wij niet, maar dan wel onze docenten, zeg maar.
1: Oké, die docenten, woont die ook in Harlingen?
3: Ja.
1: Oké, dat is handig.
3: Ja.
1: Maar is dat de Hanneke dan? Of is
3: ja.
1: Oké, nou, dan moeten we die ook eens een keertje proberen te strikken. Nee, hartstikke leuk. En als ze een proefles gehad hebben, is dat één keer proberen of is dat vaker proberen? Weet je dat?
2: De eerste les van het nieuwe seizoen, zeg maar, dan kun je proberen gratis meedoen.
1: Ja?
2: Moet je wel voor aanmelden, zodat ze weten met hoeveel ze zijn.
1: Oh ja.
2: Maar daarna is het wel, wil je of wil je niet.
1: Goed. Jullie hebben al een aantal jaren ervaring. Maar als er nou iemand is die 14 is en denkt van, oh, maar dat wil ik eigenlijk ook wel, kan die ook nog gewoon bij jullie aanhaken?
3: Ja.
2: Ja, ja, zeker.
3: Het gaat niet op ervaring, het gaat alleen op leeftijd, want je leert het wel gewoon erbij.
1: Oké, terwijl je erbij zit. Willen jullie dit later ook doen als je, ja, ik zou zeggen, als je groot, je bent al heel groot. Als je later nog groter bent, wil je dan ook verder in dit werk?
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat is wel heel leuk. Ja?
1: Ja? Ja. Oké, dus we gaan nog heel veel van jullie horen en zien. Hoe ver zijn jullie met je opleiding? RSG, nu?
3: Ja, we zitten nu in de vierde.
1: Aha.
3: Ja.
1: En dat is dan 4 HAVO?
3: 4 HAVO.
2: Ik zit 4 HAVO.
3: En ik doe 4 ateneum.
1: Oh ja, dan moet je nog 2 jaar.
3: Ja.
1: Oh jee. Ach, maar het gaat heel snel.
3: Ja, precies.
1: Nou, goed, hebben wij nog iets vergeten te vragen?
4: Nou, nog eventjes, waar moet men zich aanmelden?
2: Ja, op hetachterland.nl kun je aanmelden en alle tijden van de lessen zien en de leeftijden.
4: Ja, ja, daar staat ook de datum op van de proefles.
3: Ja, ja, zeker.
1: Dus, heeft u nou een kind thuis waarvan je denkt, nou, die moet het toneel op. Wat zou dat leuk zijn? Die is showbizwaardig, laat ik het zo zeggen. Dan gaat hij dus naar de website van Het Achterland. En daar staan alle gegevens op die nodig zijn. En ze oefenen op woensdag in Nieuw-Zuid. Nou, super bedankt dat jullie bij ons in de uitzending wilden komen.
3: En
1: heel veel plezier en heel veel succes. En misschien waai ik wel een keertje even af. Ga je eens kijken. Oké, bedankt hè.
3: Dank je.
1: Dag.
3: Dank je wel.

0: Nou, muziek uit de jaren 60, denk ik, of niet?
1: Ja, Let's Dance.
0: Ja.
1: Let's Dance.
0: Meerdere uitvoeringen trouwens.
1: Ik weet niet
0: wie dit waren, maar...
1: Nee, misschien weet Erik het nog, kan hij het in ons oor fluisteren. Nee, wij zijn aan het einde gekomen van 2 uur een afslag Harlingen. En ik wil niet veel zeggen, maar de tijd is omgevlogen, Albertus.
0: Dat ging heel snel.
1: Ja.
0: Echt, voor mijn gevoel zitten we hier nog maar net eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar gelukkig mag jij volgende week weer, hè?
0: Volgende week dan, dat zit weer gewoon in de studio. En dan is het weer van 11 tot 1.
1: Ja. Dit programma kunt u eventueel nog terugluisteren als u zegt van... Goh, ik heb even een onderwerp gemist. Ik wil dat nog even terug horen. Kunt u op de website van Omroep Zilte of op de app van Omroep Zilte na uitzending gemist en dan afslag Harlingen, en dat wijst zich vanzelf. Wat hebben we allemaal gehad? We hebben het verhalenvuur gehad met Frank Bout. We hebben 3 dagen buitendijks met Cor Boonstra en Femke Hogenhout. We hebben de visserijtentoonstelling Expeditie Harlingen met Hannelee Krul gehad. En we hebben de Mystic Wolves, de bikers die zich inzetten voor kinderen. En daar kunt u nog steeds loodjes voor kopen op de Kleine Voorstraat. We hebben in 2 uur Willem Barends, Betty Klein. En die gaan het grote avontuur aan. Die gaan de zee op. We hebben het lichtschip Jenny Beten die naar de werf gaat. En eigenlijk kunnen ze nog wel wat financiële steun gebruiken. Want ja, je weet niet wat er aan de onderkant nog achterweg gaat komen. Jelle Boy heeft ons hele mooie weersvoorspellingen gedaan. En we hadden natuurlijk als mystery guest Gerard van der Veer. En die vertelde ons alles over het Waddenfonds. En als laatste hadden we Marloes en Minke. En die vertelde over het Achterland. Het theaterseizoen gaat weer van start. We hadden een heel groot vol programma. En het is hier berengezellig.
0: Zeker.
1: Dus ik zou zeggen, mensen, kom met z'n allen naar de Willemshaven. En naar Dok 5. Want hier hebben we nog Oud-Harlingen.
0: Ja, zeker de moeite waard. Prachtige oude foto's van vroeger. Herinneringen ophalen.
1: En we hebben de opening van Expeditie Harlingen gehad. Dus dan moeten we zo meteen ook nog even gaan kijken.
0: Even mossels eten, hè?
1: Ja, mossels en zalm en garnalen. En oh, dat is van alles lekkers te snoepen en te snijden.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ik heb verder eigenlijk niet zoveel nieuws. Over 2 weken mag ik weer.
0: Je hebt het allemaal al verteld. En ik zou zeggen, maar een hele fijne visserijdagen dan allemaal toegewenst.
1: Ja, zeker. Ik wil wel onze techneut in de studio bedanken. Erik Klumper. Hartstikke bedankt voor jouw steun op afstand. En Kik Visser, onze steun en toeverlaat aan deze tafel. Goed dat het zo geregeld is. Ik vond het leuke radio vandaag.
0: Vond ik ook. We moeten ons promotieteam niet vergeten.
1: Ons promotieteam.
0: De dames van de koffie.
1: Onze dames van de koffie. Dat is... Geetje Haarsma en Minke van der Meer. Die hebben ons weer heel erg vertroeteld en in de watten gelegd. Dus nee, het was weer ijzersterk. En dankjewel Albertus van der Plaats voor deze presentatie.
0: Marlies, ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan. En dat gaan we gauw weer eens een keertje doen. Ja,
0: zeker weten.
1: Bij gelegenheid. Volgens mij horen we ergens een tune komen. Of nee, we hebben nog geen tune. Dan krijgt... wat zeg je?
0: Een muziekje. Nou,
1: een muziekje.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder, omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Nederlandse speurhonden gaan volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. 8 hondengeleiders en 7 specialisten reizen daarvoor af. Leisner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en platgeperste auto werd in een moeras gevonden. 3 verdachten zijn aangehouden, naar een 4e verdachte wordt nog gezocht. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoleanceregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha, ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
6: Voor Link & Co. Guillaume Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.
7: Emergency.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guiana Cinico.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Persische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
4: Voor Alink & Co, Guillaume Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware storm en omvallende bomen. Windstoten bereikten snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig. En zo'n 19 tot lokaal 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Vanavond gaan we Loesoe. Dat is Marco Schuitmaker. En dat betekent 9 minuten over de klok van 5 uur. Dames en heren, een hele goede middag. Nieuwe aflevering van Borreltijn op deze zaterdag de 29e augustus. En het is feest hier in Harlingen. Dat betekent niet feest alleen hier in de studio en in jouw radio natuurlijk. Maar ook in de stad is het feest, want het is visserijdagen. Ik ben er nog niet geweest, want het weer was er nog steeds hiervoor. En ja, moest ook af en toe even gewerkt worden natuurlijk, dus vandaar. Tot een uurtje wacht ben ik bij je, weer met de leukste muziek en de leukste plaatjes en praatjes natuurlijk. Je gelooft het toch niet, maar we gaan vandaag nog één keer een herkansing doen. En gisteren heb ik nog even met hem gebeld, want hij belde gisteravond nog. Hij zei, jij zou me toch bellen vandaag? Ik zei, nee Jan, dat is morgen. We hebben natuurlijk over niemand minder dan Jan Biggel. 17:45 gaan we met hem bellen en dan gaan we even praten over zijn onderhand antieke single. Dan kan het leven toch mooi zijn. Om een uurtje of 17:15 schakelen we over naar Karin Appeldoorn. Zij is de zangeres van Jan en Zwaan. En nee, helaas, ze hebben niet een nieuwe single. Maar wil even weten hoe het allemaal gaat. Want er zijn wel wat dingetjes geweest. Dus ik ben wel heel benieuwd

allemaal verloopt. Want er zit volgens mij ook nog wat nieuws aan te kopen. Dus je hoort het allemaal hier. Om 6:15. En een minuutje vallen wacht, dan zitten we alweer bijna aan het einde van onze show natuurlijk. En dan gaan we even bellen met Johan Flemmings. En die gaat eens even bijpraten over het laatste shownieuws. Dus in volop reden om lekker te blijven hangen. Ik gids je de avond weer in. Wat je daarna gaat doen, weet ik niet. Maar het weer wordt niet zo goed, dus even kijken. Misschien draai ik wel een half uurtje langer. Wie weet.

0: Volgende week zijn we er tot 9 uur van 5 tot 9. Dan gaat het de winterprogrammering in, ook op Omroep Zilt. En op dit radiostation dus, zijn we tot 9 uur te beluisteren. Nou, hoe mooi is dat? Ik zou zeggen, hou hem lekker hier. We gaan de nieuwste, de oudste, de lekkerste voor je draaien. Waaronder deze, Jan Hellegers.
1: Zij is de vloek van Barcelona.
0: Zo heet hij, de vloek van Barcelona.
1: Zij heeft me nu al in haar macht.
0: Het is Borgeltijm, een hele goede middag.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Nou, ik kan je verzekeren, als je nou wat je aan de Malibu gaat, dan komt de maaginhoud sowieso er wel uit. Tenminste, bij mij wel. Zoete bende, ik moet er niet aan denken. Boe van de Malibu. Dat was Andy van der Leek en John Zoet. En kreeg een hele mooie neem binnen gisteren via de pluggers natuurlijk. Vrijdag komen alle nieuwe singles er midden binnen. En tenminste, ja, donderdag en vrijdag, dan krijgen we van de platenmaatschappijen alle nieuwe muziek altijd via de mail binnen. En dan moet het er allemaal ingeknoeid worden. Je wil niet weten hoeveel werk dat is. Echt waar. Kreeg een hele leuke neem binnen. Het gaat over eigenlijk, de vakanties zijn allemaal om. Want we lopen aan het einde van augustus natuurlijk. En dat betekent dat de boel allemaal weer schoongemaakt worden. Ik zag vanmorgen de buren alweer met de caravan in de weer van terug van vakantie. Verregend, alles vies, smerig, kinderen eromheen. En dan zo'n hele caravan weer uitboenen. Boah, moet er niet aan denken. Maar in ieder geval, deze man zingt erover. Ik heb het over Wally.
1: Twee,
0: uno, dat heet boenen, boenen, boenen.

Momenteel ook een nieuwe single. Papa's geld, zo heet die. Dave Dekker. Lekker gauw houden in Flem. Vespa. Ja, deze zaterdag. Het is 23 over de klok van 5 uur. Spaloes Oosting. Met de nieuwste. Laatste. Ja, de nieuwste. Laatste zal het nooit zijn.

Ik heb me laten vertellen dat er een nieuwe single aan zit te komen. Het is compleet anders. Malou Show's ding was dat met Hij had me kunnen hebben. Ja, en zoals ik al zei, zit er een nieuwe single van haar aan te komen. Ik geloof iets met... ik mag er nog niet zoveel over vertellen, maar ik heb wat inside information gekregen. Dat is iets een country nummer zal worden ongeveer. Dus ik ben heel benieuwd. Over nieuwe nummers gesproken, dames en heren. Ik werd gisteravond even geappt door niemand minder dan DJ Brambo. DJ Brambo is wereldbekend in Harlingen en een klein stukje erbuiten. Ik heb het over Bram Visser natuurlijk, onze stoere redder van de KNRM. En die staat vanavond of vanmiddag volgens mij in de namiddag te zingen met Wie Ben Wietse hier op de Voorstraat in Harlingen. Hij heeft een single uitgebracht. Hij zei, ik heb een hele nieuwe single uitgebracht, John. Zou je die voor mij kunnen draaien? Dat kan natuurlijk. En er zijn meer van die artiesten die dat doen. En die dan mij benaderen van, hey, kun je een liedje voor ons of tenminste mijn nieuwe single gaan draaien? En natuurlijk wil ik dat met alle liefde doen. Maar jongens, stuur me dan geen YouTube-filmpje of zo. Stuur me dan alsjeblieft een bestandje van een WAF-bestand of een MP3-bestand. Dan kan ik het draaien, want ik ben niet zo van het rippen en trekken van YouTube of van Spotify of zo. Dus... Maar goed, dat als huishoudelijke mededeling. DJ Brambo, die s'nachts uit vissen gaat. Die moet overdag de netten drogen. En dat is aan hem wel toevertrouwd. Bram, ik zie je morgen. Hier komt hij aan, jongen.

0: Had een prachtige single, jongens. DJ Bramo. Hartstikke mooi, wie s'nachts uit vissen gaat. Ja. Half zeven hier in de studio in Arlingen. Fijn dat je erbij bent.
1: Hallo, test 1, 2. Kijk eens even op mijn klokkie. Het is weer tijd voor een onmiddellijk dikke polka.

Ja, zo'n lekker polkaatje doet het altijd leuk op de zaterdagmiddag, toch? Ja, de Boerse Party was dat. Aangezien het in Harlingen een aardig feest is. En hopen dat het vanavond droog blijft, jongens. Dat hoop ik van harte. Als er allemaal gaat regen gaat vallen, dan gaat het vuurwerk ook niet door natuurlijk. Want ja, dat wordt dan allemaal een lastig verhaal. Maar goed, dat terzijde. Rutger van Barneveld, ben ik mee bezig om die aan de telefoon te krijgen. Dus volgende week gaan we het beleven in ieder geval. Hij heeft een mooie single uitgebracht. Zomer, zon en strand. Gaat de donkere periode tegemoet. Bij elke zaterdag dit programma op je radio. Klinkt toch een beetje zon in je leven, toch?

echt een paar jaren terug, toen had ik nog zwart haar. Nou. Ja, dat is wel over eigenlijk. Als ik af en toe in de spiegel kijk, dan denk ik van, je bent platina blond aan het worden. Of as blond zou hij dat tegenwoordig, toch? Nou ja, wat maakt het uit? Zeg maar gezond blijven, toch? Kijk eens om je heen hoeveel mensen er van je scheiden, omdat het niet meer gaat. Ziek zijn of wat dan ook. Dus laten we met z'n allen lekker gezond blijven en van elkaar genieten. En van het leven genieten vooral, dus vandaar. Dickie Valken was dat. En adio, het origineel natuurlijk van Corrie Konings. Ook een hele goede middag, Marco de Keizer, mijn waarde radiocollega. Morgen even naar jullie geluisterd, ook altijd heel gezellig om met jullie wakker te worden. Zo laat hier, ja zo laat, want het was weekend. Goedemiddag Brabant. Het is inmiddels alweer 5:40 hier in de studio in Arlingen. Dat betekent dat wij alweer oplopen naar de 6:00. Straks gaan we bellen met Karin Appeldoorn. Ze appte net al van hoe laat bel je me? Ja, zo ongeduldig zijn ze om bij mij in de show te komen. Hoe mooi is dat? Zangeres van Jan en Zwaan natuurlijk. En dan gaan we straks ook even naar mee bellen. Ook een hele goedemiddag Jan. Jan van Jan en Zwaan natuurlijk. Jan van de Welt. Topmuzikant en nog altijd actief in de muziekwereld. Ook een hele goedemiddag. Fijn dat je erbij bent, jongen. We gaan even terug naar de jaren 80. Begin jaren 80 volgens mij. Ja, zoiets zal het geweest zijn. En dat gaan we doen met een man, een vrouw die ik altijd heel lekker geweldig vond. Sexy girl, punky. Oh, Danny. En ze noemde ze zich Blondie.

0: Jawel, Juri van Arnhem was dat. Ik weet niet of je al eens een keer van hem gehoord hebt, Juri van Arnhem. In ieder geval gaan we nog veel van horen, want ja, ik vind het sowieso wel een heel leuk nummer. Dus ik heb jou niet nodig. Het is ook wel eens mooi dat het een keer uit het oogpunt van de man wordt gezongen. Want vaak is het een vrouw die dit zingt. Oh god, dan krijg ik heel vrouwelijk Nederland over mij. Make my day. Maar in ieder geval, Juri van Arnhem. We gaan nog veel van hem horen, tenminste op dit radiostation. Want we gaan je zeker draaien, dus wat dat er gaat. Zometeen om een uurtje op kwart voor zeven hebben we aan de telefoon. Maar eerst nog even deze.
1: Beste vrienden, we gaan naar de camping!
0: Jantje Bichel. En ik woon nou in een caravan. Ik zeg een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. En mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen. Op 06 300 84 65 1. En ik draai ze allemaal, dat weet je.

0: Waterkant.
1: Jawel. Daar bij de Waterkant, DJ Michel was dat. Natuurlijk zware AI overtrokken. Maar toch een leuk enkelsplaag worden natuurlijk. Gaan we houden. En die ooit even opnieuw uitgebracht worden. Dan met een sausje over. Groter worden met van AI. Ja, doen het bij mij altijd wel aardig goed. Ik hoef het niet de hele dag naar te luisteren. Maar goed, er zijn bepaalde AI artiesten, om het zo maar even te zeggen. Die daar toch hele mooie producties van maken. Waaronder Tucker X. Ook een hele goede middag, Zaken. Fijn dat je er ook bij bent. En ja, daar gaan we straks ook nog even wat van draaien natuurlijk. Bijvoorbeeld sommige artiesten hoort dan, of tenminste van die AI-muziekjes met dezelfde accordeon en dezelfde zangers. Ja, daar word ik niet echt gelukkig van in ieder geval. 5 minuten voor de klok van 6 uur. Gaat al bijna de avond in. De muziek op je radio, in het programma Borreltime. Omroep Zilt, Radio 599, Holland FM en de Frieske Piraten natuurlijk. Je hoort het overal. Zijn er volgens mij nog een paar zenders hier in het land die mij ook nog uitzenden? Maar ja, die ga ik maar even niet noemen dan. Want... We gaan straks bellen om 6:15 met Jan Biggel. Ik hoop dat hij er klaar voor zit. Ik ga hem zo meteen nog maar even appen, want anders dan vergeet hij het. Want hij heeft het ook altijd hartstikke druk. Maar hij zei, ik zit er klaar voor, dus we gaan het zien. Goed, we gaan even de mooie een draaien van Gerard Joling. Er hangt liefde in de lucht. Hoe mooi is dat?

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware storm en omvallende bomen. In Stoten bereikte snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig. En zo'n 19 tot lokaal 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.

7 minuten over de klok van 6 uur. En het volgende uur van Boreltime is hier van start gegaan. We zijn tot 8 uur te beluisteren op dit radiostation waar je nu naar luistert. Dus let me guide you into the night. Zo zeggen we dat altijd. Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen. Of een mededeling kun je dat natuurlijk ook even doorgeven. Natuurlijk op 06-384-65-1. Ik heb al even gekeken, maar de luistercijfers liegen er niet om. Dus mocht je even in de belangstelling willen staan, it's your moment of fame. 06-384-65-1. En ik ga je naam noemen. En ik ga een plaatje voor je draaien natuurlijk. Dat gaan we zeker doen. Laat eens even weten, wat zijn je plannen voor vanavond? Na het programma natuurlijk. Dan ga ik dat ook even zeggen op de radio. Misschien luistert ze wel mee. Of hij. Ja, je weet het niet natuurlijk. Misschien kan ik bemiddelen. Om de muziek hoeven we het in ieder geval te laten. Dat is toch een aardige benedenpeil op dit moment. Nou, in ieder geval, dan gaan we deze draaien. Dat is de nieuwste van Robert Pater. Hij zegt, blijf toch bij mij. Echt zo'n paterhit. Jongens, ik zeg een hele goede avond.

0: en top gezellig.
1: Zo.
0: Gewoon het beste.
2: Het beste wat er uit je radio kan komen.
0: Bij John Koopmans. Dit is muziek op je radio. Taking you back in time to the 70s.

0: Ja, we onderbreken deze prachtig mooie single natuurlijk voor iets heel belangrijks. Want we hebben hem aan de telefoon. Na 3 weken dat het niet gebeurd is, tenminste niet gelukt is. We zaten net even met z'n tweeën erover te praten dat we zo slecht te bereiken zijn, alle twee. Ja, dat komt als je druk hebt, dan gebeurt dat. Ik heb hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Niemand minder dan Jan Biggel. Hele goede avond, Jan.
1: Hey, goedenavond, joh. We zijn erbij, hè. Het heeft lang geduurd, maar we zijn er deze ronde zijn we gewoon bij.
0: En zo is dat.
1: Dus je kunt alles ondervragen. Ik heb overal een antwoord op.
0: Ja, hè.
1: Ik vind het geen moeilijke zonde zijn. Ja.
0: Nou, daar wou ik net mee beginnen. Hoe gaat het met je, man?
1: Nou, ik mag niet moppen, jongen. Ik zit nog in mijn bruine broodsweken, dus ja, ik kan wel zeggen dat het goed gaat. Heel de nacht een beetje op de camping als ik vrij ben. En ja, er moet tussendoor ook dan een beetje gewerkt worden, maar ze raakt er een beetje aan gewend, want ik heb een hele rare manier van werken, want ik moet liedjes schrijven en dat doet het thuis.
0: Ja.
1: En ja, dan moet het toch wel, ja, als je liedjes schrijft, dan moet het toch wel een klein beetje met rust gelaten worden, want ja, het zit in een eigen wereldje. Maar dat leert ze wel, dus dat gaat wel nog steeds goed, dus ik ben benieuwd.
0: Nou, dat is toch hartstikke mooi, man. Ja, dat is toch geweldig dat je weer getrouwd bent. Leuke vrouwen ook. En dat is volgens mij ook wel een beetje hetzelfde kaliber als jou. Houdt ook van een feestje, of niet?
1: Die houdt nog een feestje. Ik heb af en toe het gevoel. Dat is een onderstootje, want we hebben wel eens over vieze gasten, zou ik zeggen. Maar ja, ze komt dicht in de buurt. Maar dat geeft niks. We moeten een beetje lol hebben met elkaar, joh. Het leven is al zo serieus.
0: Nee, joh, het leven is veel te kort om serieus te zijn, zeg ik altijd. Af en toe dan moet het even, maar als het even kan, dan maak er maar een feest van. Toch?
1: Ja, zeker wel. Ik wel tenminste. Maar ja, weet je wat het is? Dan krijg je toch een relatie. En ik had gezegd, weet niet, ik zeg, als je van trouwen zegt, dan maak ik een liedje voor jou.
0: Ja.
1: Ik heb van een trouwen kikker elke keer een serieus liedje gemaakt. Dan weten de mensen hoe het daar is. Ik heb al eens een keer meer een serieus liedje gemaakt. Maar ja, dan ging iedereen naar Jank en dat was mama. Ik denk, ja, dat schiet ook niet op, maar dat was de auto naar mijn moeder toe. Maar ja, ik denk, dan heb ik die ook weer gemaakt, een ballad en nou weg, zoiets, weet niet, lekker zomers plotje. Lekker van me kan het leven toch mooi zijn.
0: Ja.
1: Ik ben vast denk ik, en ik had steeds deur. Dus ja, 2 weken geleden hebben we een clip gemaakt van mijn volgende liedje. Dan moet ik ook nog over ja, 2 weken moeten we nog iets kiezen van volgend jaar oktober.
0: Okay.
1: En dan moeten we nog de carnavalsclip opnemen. Want die ook aan klaar te stemmen, dan ook meteen op. Ben ik weer klaar met nieuwe liedjes en door verder op te werken. En ja, weer leuke clips erbij te maken. Net de mensen kennen verrassen in ieder geval.
0: Nou, daar zit heel veel in de pijplijn dus.
1: Ja, maar ik vind ik altijd heel veel zakken doen. Daar hebben ze ergens succes mee gehad. En dan vallen ze terug, want dan willen ze weer zo'n soort nummer maken.
0: Ja.
1: Ja, ik vind er niks, want ja, net zoals moeder zei nog, ja, dat overtreft het toch niet. Dan denk ik, ja, ik kom maar bij nummers maken, wel leuke nummers over dingen die ik ja meemaak of meegemaakt heb of die anderen meemaken. Want ja, dan komt er weer dan een country, echt een Jan Biggel country plaat daar.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, dat gaat gewoon ook. Ja, wel, maar daar heb ik nog nooit gedaan. Ik wou ook een keer een country plaat maken. Dus ik zeg, dan gaan we dat doen. En ik zeg altijd zo, ik doe aan elk liedje doe ik wel een verhaaltje of een boodschap in. En de boodschap in gewoon de Wilde Rodeo is van, ik zeg ook altijd tegen de mensen die of goed ziek zijn of ze hebben een, dat zo slecht wordt, weten die, dat ze zo'n lopen ellende hebben. Ik zeg, je moet altijd maar denken. Als je denkt dat het niet slecht kan gaan, kan het alleen maar beter gaan.
0: Ja, dat
1: is ook niet eigenlijk ook over. Meer is het eigenlijk niet.
0: Nee, zo is het ook eigenlijk. En het schept ook altijd wel weer heel veel moed als je een beetje de draak steekt met je eigen problemen, toch? Ik bedoel, dat kan er alleen maar beter voor worden.
1: Ja, maar zeker. Ik moet er allemaal over. Ja, ik vind het altijd leuk. En dan hebben ze het over levensliederen. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrijf echt levensliedjes. Want ik heb er bijna allemaal zelf heen gemaakt. Ja. Dus ja, dat is het leukste van alles.
0: Ja, nee, maar dat weet ik nog wel dat je toen op een gegeven moment dat nummer had. Dat heb ik zo straks trouwens nog gedraaid. Die zul je vast gehoord hebben van ik woon nu in een caravan. Ja, dat kwam ook. Dat had ook weer een verhaal. En daar hebben we het toen ook over gehad. Ja, ik zat er zo straks eraan te denken. Ik denk, die man, die moet gewoon, jij moet een boek gaan schrijven, joh.
1: Dat wordt wat een dik boek, hè. Want ik heb al, ja, van mensen kennen me alleen maar als ik samen ben, maar ik heb al de deur ook een heel verlogen leven gehad, hoor. Ik heb van alles gedaan in mijn leven. Ik heb de leukste dingen meegemaakt. Ook de grootste ellende. Maar dat hoort erbij, hè, jongen.
0: Ja. Maar jij staat heel positief in het leven en dat scheelt natuurlijk wel. En dan kom je er ook altijd veel sterker uit, zeg ik altijd.
1: Ja, maar dat je net zo negatief in het leven te staan, want het stoot mensen aan. En als je positief instaat, ja, dat geeft andere mensen ook weer energie.
0: Ja.
1: En op een hele leuke, luchthartige manier, want ja, ik vind het altijd leuk om met dingen te komen. Daar wordt de mensen mee verrast, want dat is toch maar van, oh, maar jongen, daar hebben de mensen door mijn problemen over gemaakt. En het ging niet eens. Toen kwam ik weer het verkeerde gat. Dus de Adrie ook van, ja, dan zingt het toch niet over. Ik zeg maar, Adrie, we doen het allemaal. Ik zeg alleen, ja, dan ben je aan de rust. Dus, die kan wel over zingen.
0: Ja.
1: Nou, en dan op het podium stond te zingen, dat is heel leuk. Maar ook als ik in België kom, want heel veel mensen in België kennen mij nog niet.
0: Nee.
1: En dan stond ik door een keer de grap te zingen. En dan zien de mensen elkaar gewoon kijken. Weet je niet, die vrouwen zien elkaar gewoon kijken. Zit hij nou echt over? En dan kijken ze bij me, dan kijken ze elkaar gewoon. Ik denk echt over. Ik denk, ja, dames, ik ging er echt over. Ik ga hier niet binnen. En dan vind ik al. En dus, ja, dat is wel leuk als je dan focustort en je ziet zulke soort dingen, weet je niet. Dan kan ik er altijd wel mee lachen en denk ik, er is een liedje ook een beetje voor bedoeld.
0: Zo is dat. Ik bedoel, dat is ook, ja, je moet een beetje draak steken met het leven. Maar hey, deze single, wat kan het leven toch mooi zijn? Dit gaat echt over jou en Helga natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, maar er is ook echt kei, denk ik. Wat vind je met is, ik was van tevoren al. Ja, kei gelukkig, dat zeg ik eerlijk.
0: Ja.
1: En ik had ze al, nooit al opgegeven. Ik denk, ik vind ze toch nooit eentje die een klein beetje met mijn inkeer gewoon weet niet. Want ja, ik ben dan ook een beetje raar manneke, weet niet. Dus ja, dat moet ook weer kunnen gaan. Ja, ik had het al opgegeven, ja. En dan gaat er nog zo'n artiestenreisje. En dan heb ik er helemaal niks van. En dan weet ik eens dat ze voor. Ja, dat kan. Dat kan ook overklappen.
0: Nou ja, dat zei ik toen ook tegen je. Dat gun ik jou ook van harte. Want ik bedoel, ik vind je een toffe peer. En dan gewoon dat geluk weer op je weg komt, jongen. Dat is toch prachtig mooi, man.
1: Nou, het geluk lag eigenlijk op mijn weg. Maar ja, als er dit dan bij komt, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, dan is je leven toch wel een beetje compleet.
0: Ja,
1: zeker wel.
0: Wel, ja. Hey, Jan, als je een countryplaat gaat opnemen, dan moet je ook een grote cowboyhoed op hebben natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan heb je
1: raar. Clip, jongen, nee. Als jullie dan weten hoe lang ik over mijn clips doe, want heel veel mensen denken er heel makkelijk over, maar mijn clips zitten altijd, ja, in een café gaan zitten en het 4 keer opnemen en dan kunnen ze dan een clip van maken. Of, ja, bij mensen zit er altijd een verhaaltje in en een verhaaltje wil ik uitbeelden. En dan moet ik zeggen, er zit ooit ontzettend veel werk in, want ik ben 14 dagen, alles bij elkaar, gewoon echt een volle 14 dagen bezig.
0: Ja.
1: En mijn clip helemaal in elkaar te zetten, de requisieten, de mensen, de tijd, de alles eromheen.
0: Ja.
1: Want bij de Wilde Rodeo moest ik zelfs paarden huren, joh. Ik heb nog 3 paarden gehuurd van iemand. Die kwamen ze brengen, ja. Het doet er allemaal een beetje bij. Ik heb er zelf allemaal in. De kleding uit kan zoeken, weet je, met kledingverhuurbedrijven, allemaal. Ja, dan ben ik toch wel. En 3 minuten, het ziet er zo niet uit. Maar als je het naar eraan terugkijkt, ik moet wel altijd zeggen, ik ben wel trots op mijn clips. Want
0: ja, absoluut.
1: Elke clip bij mij zit een hoop werk, hoor.
0: Ja, maar het ziet er ook allemaal heel gelikt en goed uit, weet je wel. Je ziet wel eens vaker clippen voorbij komen of clips voorbij komen op TV Oranje bijvoorbeeld. Dat ik denk van ja, doe het dan niet, weet je. Maar ja, goed, het heeft soms ook wel eens wat met budget te maken. Maar even over die cowboyhoed terug te komen, Jan. Jij hebt plek genoeg op je kop voor een cowboyhoed, of niet?
1: Nou, als je geen oor hebt, dan past bijna elke noot. Als er zo'n beste laag onder zit, dan wil je er wel eens een keer aan drukken. Maar nee, hij past goed.
0: Mooi zo.
1: Die mensen zullen denken van, ja, wel, dat is weer echt de Jan Biggerplaat. Er zit er humor in en er zit een leuk verhaal in. En, ja.
0: Nee, maar dat... als het weer zo ver komt dat je een nieuwe clip moet opnemen, ik hou me aanbevolen om als figurant een keer met jou samen in een clip te gaan.
1: Nou, dus dadelijk, want dan doe ik weer een oproep van mijn fans, weet niet, want dan ga ik een liedje van carnaval nemen.
0: Ja.
1: De mensen benodigen, want er zijn 3 settingen met 3 verschillende cafeetjes, dus ja, dan kunnen de mensen komen, dan komen ze allemaal bij elkaar, want dan doe ik op 1 locatie. Dus dan wordt
0: kei gezellig.
1: En dan doe ik een oproep en dan kunnen alle mensen, die kunnen er eigenlijk opgeven, die mee willen doen.
0: Ja.
1: En dan doe ik dat dadelijk en ja, dan zien ze er eigenlijk terug in de clip. Dat is ook altijd wel leuk.
0: Hartstikke mooi. Dan mag je hier ook een oproep doen op deze zender. Nou ja, dat deed je eigenlijk al, maar ik bedoel altijd. En dan zorgen wij ervoor dat alles gewoon naar jou toe gezonden wordt, zeg maar.
1: Nou, weet je wat het is, ik moet dus nog even die andere opnemen, want die was tijdgebonden, want dat seizoen. Want ik gewoon over een oog die kracht moet halen en die komt in september af en die moet ik als eerste filmen.
0: Ja, precies.
1: En de rest, dat komt wel, dus dat doen we volgend jaar wel. En dan begin ik met mijn carnavalsplan en dan doe ik een oproep, maar dat doe ik op mijn Facebook-account, dus
0: okay.
1: Zijn dat het kunnen alle mensen, ja, mijn Facebook-account die mij volgen. Dan zijn het ook wel echte fans die er al meedoen, dus dat is wel leuk.
0: Ja, precies. Kijk, weet je, dan hebben we het, we hebben sowieso al een paar keer contact, we hebben vaak genoeg buiten de uitzending ook wel even contact, dus dat komt altijd goed, Jan.
1: Ja, dat weet ik zeker.
0: En wat betreft die carnavalsclip, daar moet ik maar niet aan meedoen. Want ik hoor er al een paar keer kroeg voorbij komen. En als ik daar ga zitten en jij bent daar ook, dan wordt dat gewoon wordt dat niks. Laten we dat zomaar zeggen. Zeg je toch heel netjes.
1: Nou, Ja, maar ik moet wel altijd zeggen, de mensen die altijd in mijn clips meegedaan hebben, die kreeg ik altijd berichtjes van, we hebben bij je een leuke dag gehad.
0: Ja, nee, maar dat geloof ik ook.
1: Ja, maar ik zeg altijd zo, je moet heel blij die clip ingaan. Dan moet je zo snel mogelijk een film zorgen dat de mensen de aandacht niet verliezen.
0: Precies.
1: En als dat klaar is, dan kunnen we er al met z'n allen pilsje vatten en kersnaalbuurten. En dan zeggen de mensen altijd van, ja, dat was leuk. En dan komt de clip van mijn liedjes, ja, die heb ik ooit al een jaar van tevoren af. Ja. Maar dan moet je zoiets lang wachten. Ja, maar die komt hier, maar die komt hier. Volgend jaar oktober pas. Volgend jaar oktober is... Dat is anderhalf jaar. Ik weet er alles van. Ja.
0: Oh,
1: je moet je wel klaar hebben in ieder geval.
0: Ja, heel erg leuk. Wel ja man, prachtig mooi. Hartstikke goed. Hey Jan, heb je nog nieuwtje of zo? Of heb je nog iets dat je zegt van, dat wil ik toch even met jullie delen?
1: Een nieuwtje? Hebben wij nog een nieuwtje? Ja, eigenlijk niet. Een nieuwtje die je had, er komen dan nu maar niets van. Ik ben ook met wel zeggen, ik ben ook nog met Engelse muziek bezig.
0: Oké.
1: Dus daar ik eens afwachten, want... Ja, ik ben er een beetje zo, want het leuke is, ik ken die tijd, weet je niet, met die happy hardcore muziek.
0: Ja.
1: Weet je niet, met Two Brothers en zo allemaal, en Two Unlimited. Ik vond het altijd zo'n mooie muziek.
0: Ja, geweldig.
1: Maar die wordt niet meer gemaakt.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen zo'n discjockey, die allemaal die house muziek draaide. Ik zeg, jongen, ik vind het zo jammer dat die muziek niet meer gemaakt wordt. Ik denk dat ik zelf zo'n muziek ga maken. Iedereen mag mij helpen, die zeggen van, ah, jij wel, weet je niet, dat is niemand. Iedereen zegt, oh, dat weet ik wel niemand, het moet er door en door zijn.
0: Ja.
1: Dus ik ben dan met Marco Leeuwis, weet je niet, DJ Gallagher ben ik nou bezig. En dan zijn we, ja, eentje hebben we nou klaar en de andere zijn we nog bezig. En dan doen we nog een derde. Allemaal heel tevreden over zijn, ja, dan brengen we ze te zijn het tijd. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Nou, hebben we toch dus even
1: dat is eigenlijk wel een nieuwtje.
0: Een primeur.
1: Ja, dat is een nieuwtje.
0: Ja, we hebben sowieso een primeur verhaal hier. Dan, ik hou me alsjeblieft op de hoogte, dan gaan we daar sowieso aandacht aan besteden.
1: Ja, maar dat is een beetje happy hardcore, jongen. Dat is niet met de Nederlandse muziek. Ik kan dat zelf niet doen. Ik heb wel de demo's mee ingezongen, samen met deze reen van Two Brothers.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb in ieder geval wel de demo.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal kei leuk, maar ja.
0: Nee,
1: oké.
0: Ik kan
1: alleen nog zien van, ja. Er zijn er tijd. Als we eenmaal alles in gang zetten, dan krijgt iedereen het te horen van, jongens, het gaat deur, we gaan er aan beginnen en we gaan het er. Dus dat lijkt me wel spannend.
0: Ja, ik ben hartstikke benieuwd inderdaad. En het is een hele andere richting die gewend ben van jou, zeg maar. Ja, absoluut.
1: Ja, ik ben ook een heel andere manier van muziek maken. Want in de housemuziek werken ze allemaal met hoekjes en kantjes. En ja. Ik vind wel.
0: Ja.
1: Ja, het is ook leuk om op die manier een keer muziek te maken. Want dan gewoon niet een verhaaltje. Want ik ben meestal van de verhaaltjes. Maar dan heb ik gewoon sterke zinnen nodig. En het is gewoon kleuterregels eigenlijk. Dus ik ben benieuwd wat er van kan komen. Maar in ons nog ben ik er best wel.
0: We gaan het allemaal beleven.
1: Trots op.
0: Hartstikke goed,
1: ja,
0: man.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey Jan, moet je vanavond nog optreden, of niet?
1: Ja. We gaan eerst naar Kampen en dan rijden we door naar ergens in Friesland. Dus ik zit vanaf heel wijd weg en ik hoop op een half uur de nacht terug te komen. half vier uur.
0: Ja, prachtig.
1: Dat is een beetje laat, maar ja, het is niet anders.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, hey, ik wens je vanavond heel veel succes. Ook leuk dat je weer even gesproken hebt.
1: Ja, zeker, John. Ik vond het leuk dat jou gesproken had. Hè.
0: Ja, natuurlijk. En dat doen we gauw gewoon weer eens een keer. En mocht je nieuws hebben, laat het me even weten. En dan gaan we daar gewoon weer absolute aandacht aan besteden.
1: In ieder geval, eind oktober komt dan de nieuwe uit. Want ik vind wel, ja, het is wel even wachten natuurlijk. Ook al is je klaar. Want ja, wat kan het niet? We zijn hier snapt het. En ja, door meteen erover in het kraal direct de zin in.
0: Nee, joh.
1: Dus we laten nou even het allemaal liggen tot eind oktober. En dan begint het allemaal weer. En
0: spreek ik je dan weer?
1: Ik heb echt alle bellen, John. Dat weet je, hè.
0: Gaan we doen, jongen. Hey, ik wens je een hele fijne avond. Groetjes aan Helga en wij spreken elkaar weer.
1: Is goed. Zal ik doen.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ik zal hem zelf aankondigen. Hey mensen, hier is mijn nieuwe liedje van Jan Pegel. Wat kan het leven toch mooi zijn? Want het kan mooi zijn, hoor, mensen. En voor alles proberen. Dat hebben we wel.
0: Hey, Jan, de groetjes. Hoi.

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen.
5: Ja, ik weet niet of ik dit wel zo'n geweldig nummer vind trouwens van Samuel Elton en Russo eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Ik moet er misschien even aan wennen. Maar hij had toen eerder toch wel het... Dat andere nummer vond ik toch veel beter. Maar ja, in ieder geval, hij probeert natuurlijk ook wat. 5 minuten over de klok van 6:30. Dit is muziek op je radio. In Omroep Zilt, Radio 599, Holland de Wem. De Friske Piraten. Voor jou op de radio tot 8:00 met de leukste hits. Jawel. Wat gaan we even doen? Wat zullen we eens even gaan doen? Ja, ik weet wat. Ik weet wat. We gaan een dikke verder polka draaien. Doe dat altijd goed. 06300 84.

0: Op je radio.
1: Zullen we nog een stukje laten horen?
0: Heel klein stukje. Morgen, dames en heren, morgen in Harlingen. Vanaf 2:00 de Amsterdamse middag in het centrum. Samen met het duo Heesbeen. Lekkere Amsterdamse muziek. Heen en weer. Biertje erbij. Even de kater van de visserijdagen wegdrinken. Of de vaten leeg drinken. Dat kan natuurlijk ook. De laatste muntjes nog even opmaken. Ik ben er in ieder geval bij. En het duo Heesbeen. We gaan deze ook horen.

0: lekker liedje hoor, dit.
1: Ja, geloof me dat jij mijn wereld bent.
0: Mimi Dia, Mimi Dia, zo heet ze. En John West en Habibi, ja. Leuk nummer. En ik wou John West sowieso altijd heel graag haar horen. Want hij heeft gewoon een zo lekkere donkere stem. Zoals ik ken nog een John die op zo'n donkere stem heeft. Ik heb aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Karin Appeldoorn. Dat was het. Goedenavond, Karin.
2: Ja, een hele goede avond.
0: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe is het met je?
2: Ja, super hè. Hartstikke goed.
0: Mooi zo. Mooi zo. Want ik kreeg wat inside information dat je ergens aan het barbecuen bent.
2: Ja, dat is heel leuk om te zeggen, want ik ben namelijk aan het barbecuen bij het Assermannenkoor.
0: Kijk aan!
2: En dat is helaas zonder Jan vandaag.
0: Ja.
2: En dan mag ik hier gewoon een beetje wat lekker gaan zingen voor deze mannen en de vrouwen.
0: Ja. Oh, ik wou net zeggen, je bent toch hopelijk niet de enige vrouw daar?
2: Nee. Gelukkig mogen mijn partners dan ook hier komen.
0: Oké.
2: Okay. Ze zitten hier allemaal gezellig aan het vlees. En ik sta nu even in de garage.
0: Oké, ja, precies. Ja. Nou, hartstikke goed joh, leuk. Dat is een heel leuke uitstapje inderdaad.
2: Ja, het is gezellig.
0: Ja, maar dus jij treedt ook solo op, Karin?
2: Ja, maar niet zo vaak. Ik treed toch het liefst met Jan op, hè?
0: Kan dat me voorstellen.
2: Dat is toch mijn doel. Ja, zeker.
0: Kan me voorstellen,
2: alleen is het maar alleen.
0: Nou ja, dat inderdaad. Dat is, ik zit hier ook helemaal moederziel alleen in de studio.
2: Ah. Oh.
0: Ja.
2: Nou, dat is
0: het leuk. Ja, nou ja, goed. Ik heb heel veel interactie met de luisteraars. Dus wat dat gaat, gaat dat allemaal wel goed, joh.
2: Ja, als kwam ik even langs, maar het is nogal ver, hè, nu.
0: Dus ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Maar ja, inderdaad, dat wordt een aardig eentje rij vanuit Assen. Dus dat is toch wel een uurtje. Ja, een uurtje zeker wel.
2: Nou, dat doen we vast nog wel een keer. Hè?
0: Je bent altijd welkom, dat weet je. Heb ik al laatst ook tegen Jan gezegd. Jan, ook een hele goede naam, want ik weet dat je mee zit te luisteren. Ook altijd van harte welkom.
2: Nou, super.
0: Ja, hoor. Jazeker.
2: Ja.
0: Hé, de nieuwe, of tenminste de single, die loopt al een tijdje natuurlijk. Het is feest en hij wordt eigenlijk hier op dit radiostation heel veel gedraaid. En ik hoor hem hier en daar toch wel voorbij komen. Hij wordt er aardig opgepakt volgens mij.
2: Ja, het begint nou een beetje te komen. Dus hartstikke leuk. Ja, dat moet natuurlijk ook, hè. Natuurlijk,
0: Tuurlijk.
2: Nee, daar zijn we heel blij mee. En het wordt inderdaad wel goed opgepakt door allerlei zenders.
0: Ja.
2: Helemaal top. Ja.
0: Nou ja, maar goed, ik bedoel, weet je, soms dan komt het wat moeilijk van de grond. Maar ik zei toen gelijk, van de oude sound zit erin. En dat heeft Martin ook heel goed gedaan. Martin Sterker natuurlijk. Heeft het heel goed gedaan, absoluut.
2: Ja, dat is echt een jammer zwaan sound die erin zit. Ja, zeker.
0: Ja, nou.
2: Het is een leuk liedje, lekker tempo en heerlijk.
0: Nou,
2: dat
0: geloof ik inderdaad. En ik hoorde hem vanmiddag trouwens ook nog op een of andere radiostation voorbij komen. Dan doe ik hem toch altijd even een tikkie harder.
2: Ja, wat mooi. Ja, top.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Hé, Karin, hoeveel treden jullie nog op met z'n tweeën? Waar staan jullie zoal?
2: We staan nou volgende... Even kijken, 9 september staan natuurlijk in OV klaar met Tukker FM.
0: Oké, ja.
2: Ja, en dan zondag staan we in Warnsveld bij het artiestenfestival van Lucky Joe.
0: Van de Lucky Joe, dat is voor mij net even wat te ver weg eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en OV Klaar is natuurlijk ook helemaal onderin. Vanaf de haling en de
0: Keukenbergstein. Ja. Nou, we moeten een tent meenemen.
2: ik wil bij mij overnachten hoor.
0: Oh, nou kijk, dat ook even horen. Gaan we het over hebben van de week. Ik ga je van de week bellen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké. <Okay. laughs> Maar ik heb laatst als ik met Jan gebeld. Toen hadden we het over de Rode Markt. En daar heb ik Jan en de Ouwesbaan natuurlijk nog wel eens een paar keer gezien. Toen was ik nog zo'n klein jongetje.
2: Ja.
0: En later op oudere leeftijd ook nog wel. Dat was ook altijd feest natuurlijk. Maar Jan op die accordeon. En nu met jou samen. Jullie hebben gewoon een eigen sound.
2: Ja, hè? Ja.
0: Dat is niet...
2: Ja, heel leuk.
0: Dat kan niemand nadoen eigenlijk.
2: Nee, ik vind het heel, heel leuk en ook echt een compliment als ik dan hoor van, goh, je komt wel heel dicht bij de echte zwaan in de buurt. Dat doet mij echt goed. Dat vind ik gewoon altijd, dat ben ik toch wel trots.
0: Ja, nee, absoluut. Dat ben ik helemaal met degene die dat tegen jou zegt ook eens. Ik bedoel, dat is gewoon, Hey, en zit er nog nieuws aan te komen? Gaat er wat gebeuren of zo? Of?
2: Nee, dit is nog eerst nog even gezet. En dan even kijken hoe dit allemaal uit gaat pakken dan. En wie weet. Hè?
0: Ja.
2: Er ligt nog genoeg, want Jan heeft nog echt zoveel mooie muziek van Jan en Zwaan.
0: Ja.
2: Ja, dat heeft hij gewoon. En dan, nou, daar kunnen we nog heel veel kanten mee op.
0: Nou, is toch
2: gewoon de oude liedjes weer oppakken. Ja,
0: ja, want dat is tegenwoordig ook heel gangbaar dat ze oude muziek weer opnieuw uitbrengen. En dat toch de oude sound inderdaad, hè, van dat is dan vaak wel, tenminste bij mij, wel een vereiste om het leuk te vinden. En dat het dan, dat het dan toch weer opgepakt wordt, is natuurlijk prachtig mooi. Ook voor de nieuwe generatie.
2: Ja, en ik vind het ook allemaal hartstikke leuk. En als je zo bij Tukker FM kijkt, dat jonge volk, dat stinkt gewoon alles mee, hè? Ook voor Jan en Zwaan, of met andere oude piratenliedjes.
0: Klopt.
2: Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Ik had volgens mij 2 jaar terug of zo, had ik Koos Hendricks van het Sneeuwbaltrio hier ook aan de telefoon. En toen zei hij, John, je wil het geloven of niet? Want die traden toen dus een keer op in Tukker FM inderdaad, in de tent. Ja. En hij zei, die hele tent ging op de kop, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik toch wel heel geweldig, zulke dingen.
2: Ja, bij hun ook. Dat is inderdaad het geval.
0: Ja, machtig mooi. Machtig mooi. Mag nooit verloren gaan, zulke muziek.
2: Nooit meer.
0: Nee, vind ik ook.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan hem draaien uiteraard. Want straks worden jouw worstjes en hamburgers koud natuurlijk. En dan heb ik dat straks aan mijn fiets hangen. Dat moet ik niet hebben.
2: Oh ja, dat ligt nog genoeg op, hoor.
0: Oh. Oké. Okay. Hey, we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Nou, dames en heren. Allemaal heel veel luisterplezier. En hier is het Jan. Zit Jan is aan.
0: Ik spreek je. Hoi.

je zelf zal spelen. Sandro Pekel. Dat is nog een heel jong knaapje trouwens. Dat is Circus Rens. Ik zeg een hele goede avond. Zieken we radio. Het Borreltijn. Fijn dat je erbij bent. Even terug in de tijd. Met Corrie Konings. En Koos Albers. Die zingen: ik wil altijd bij jou zijn.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan sport. Pogacar heeft de Vuelta moeten verlaten na een valpartij op 33 kilometer voor de finish in de achtste etappe. De klassementsleider viel hard en kon na behandeling aan zijn schouder niet verder rijden. Het is de eerste keer dat de Sloveen een grote ronde moet opgeven door een val of ziekte. Hij won deze zomer nog de Tour de France. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

waar het allemaal begon. Voor Malou Zoustien. Als hij 's nachts piano speelt, dan klagen de buren. Ja, ik kreeg een tijdje terug, van een welbekende Groningen zanger kreeg ik een tekst toegestuurd. Hij zei, misschien kunnen we deze met z'n tweeën uitbrengen. Als hij 's nachts piano speelt. Ja, nou, ik weet niet of we dat gaan doen in ieder geval. Maar dat was wel heel hilarisch. In ieder geval, als hij 's nachts piano speelt. Een van de leukste liedjes van haar natuurlijk. Van Malou Zoustien.

Nou, wacht even. Deze zet ik opnieuw op. Dit is een waardeloze kwaliteit. Komt hij nog een keer, Evert? Nou, volgens mij is het hetzelfde. Nou, ligt het aan mij. Kan er niks aan doen.

0: Gezellig. Staat hier met hoofdletters geschreven. Ja. Ja.
1: Geniet er maar.
0: Met John Koopmans. Muziek op je radio.

maar niet waarom. Ja, daar krijg je nooit een antwoord op. Ja, dat is van Marianne Weber natuurlijk. Op deze zaterdagavond, het is onderhand al 7:15, dames en heren. En we zijn alweer aangekomen in het laatste uur van deze radioshow. Ook een hele goede avond, Inge van Ieperen. Daar in het prachtig mooie Spanje. Fijn dat je er ook bij bent. Volgende week hier in de uitzending te beluisteren, dames en heren. Je moet maar eens op Facebook kijken. Inge van Ieperen. Dat is een beetje een influencer en zij beleeft de meest hilarische dingen op een dag. Dus dan gaan we volgende week beleven. Inge van Ieperen, onthoud.

0: Family Lids en Sjok. Ken Baco in Monaco deze zaterdagavond. Het is regenachtig hier in Harlingen aan het worden. Ik zie dat er zo langzamerhand een beetje regen begint te vallen. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer eigenlijk. Want de visserijdagen zijn hier bezig in Harlingen. Dus mocht je vanavond denken na een uurtje wachten en dan nog even wat leuks gaan doen, kun je altijd even in Harlingen rijden. Dan moet het wel droog blijven, anders dan wordt het eigenlijk wel een beetje vervelend. Vanavond om 9:30. Groot vuurwerk hier vanaf de zee. Kun je prachtig mooi kijken. Dus we gaan er wel even. Ook een hele goede avond, Ilse van de buurvrouw. Hier schrijven we achter. Ilse Wieringa, ook een van de vaste luisteraars. Dus zij zou je een mooi plaatje van mij willen draaien zometeen. Tino Martin, met of zonder jou. Ja, natuurlijk. We draaien ze hier allemaal. Dus als je zegt, ik wil nog een plaatje horen, dan kun je dat altijd even aanvragen. 06-384-65-1. Dat deed zij. Ze zei, Tino Martin.
1: Ik kan niet met, maar ook niet zonder.
0: En zo heet hij.
1: Je maakt me gek, maar hebt een hart van goud.
0: Borreltijn, tot 8:00 ben ik bij je.
1: Ook

0: lekker nummer.
1: Maar hoe je het ook bekijkt,
0: Tina Martin,
1: jij bent gemaakt voor mij.
0: En dan zingt Met of Zonder Jou, speciaal voor Ilse. Ja. 5 minuten voor de klok van 7:30. Muziek op je radio. Onder gezild natuurlijk.

leukste dames uit Brabant natuurlijk. Zieneke. Ja, een paar mooie nummers opgenomen samen natuurlijk met Franske Bauer. 2 jaar terug, heel veel gedraaid hier in de studio. Ja. 2 minuten over de klok van 7:30. Dat betekent dat we straks even gaan bellen met mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Maar hij moet nog even geduld hebben. Want ik kreeg nog een verzoekje binnen uit Drongrijp vandaan van Sjoerd. Hij zei, zou je een mooi plaatje voor mij willen draaien? Wij luisteren weer mee. En dat moest even een eentje van de Walkers zijn. Ik heb een hele mooie een voor je uitgezocht. Jack of Diamonds, 06300 84 65 1 voor een verzoekje. Het is Borreltuin.

0: lekker dit, jongens. De Walkers waren dat natuurlijk met Jack of a Diamond. Speciaal voor Stuart in Drolrijp. Aan de muziek te horen, we hebben hem weer aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Johan Flemmings, ik zeg een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond, en hoe is daar in het mooie Friesland? Want jullie hebben daar de visserijdagen, hè?
0: Ja, we hebben de visserijdagen hier. Ja, nou ja, god, het
1: is... Maar is het bij jullie ook zo nat allemaal?
0: Ja, het begint hier langzaamaan te regenen. En ik zat net even op de radarbeelden te kijken. Het belooft niet zoveel goed te worden vanavond. Nou ja, goed, het is wat het is. We kunnen er niks aan veranderen.
1: Nee, je voelt je vanavond als een vis in het water, hè?
0: Ja, misschien op de fiets terug naar huis. Dat zou dan nog kunnen. Ja. Maar hoe is het met je?
1: Ja, hier is het goed. Ik ben nog aan bedenken allemaal over het Songfestival. Want ja, Nederland gaat het Songfestival lijkt wel niet meer doen. Want Avro Tros die hebben helemaal afgehaakt.
0: Ja.
1: Dus was de Pauw Nieuws, die willen niet. De Omroep Max willen niet. Dus ik denk dat het Songfestival, zoals het er nu uitziet, eigenlijk een beetje op losse schroeven staat, om even zo te zeggen.
0: Ja, nou ja, ik heb zoiets als we toch niet meedoen. Waarom zullen we het dan ook nog gaan uitzenden? Ik bedoel, dat je het wilt zien, prima. Je kan altijd een buitenlands kanaal pakken natuurlijk. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig zoveel televisiekanalen, dan kun je het altijd wel opzoeken. Maar weet je, het is allemaal zo politiek geladen. Ik gaf ze van de week gelijk het commentaar wat de Avro Tros gaf. Ik denk, ja, ik ben het niet altijd met jullie eens, maar dit hier kon ik mij wel in vinden eigenlijk, ja.
1: Ja, het is wel wat veranderd allemaal. Vroeger was het gewoon leuk. Ik vind ook gewoon dat politiek en muziek, en laat dat in godsnaam allemaal los.
0: Ja.
1: Geniet gewoon van de leuke muziek. Zorg ook weer dat het een beetje terugkomt dan naar hoe het Songfestival eruit ziet. Het is ook geen orkest meer erbij.
0: Nee.
1: Het is het ook eigenlijk niet meer, hè.
0: Nee, dus, het begon op een gegeven moment net dat land, ik weet niet meer welk land, of onder Oekraïne of zo, dat ze een eigen taal bedacht hadden en dat ze dat begonnen te zingen. Ja, dan kan ik het ook.
1: Ja, het is niet, ik vind het niet meer wat het geweest is.
0: Nee.
1: En dan zag je zelf bejaarde oma's die een raaddansje deden en dan weer een man met een snor, maar ja, dat hoort tegenwoordig, of een vrouw met een snor, dat hoort dan ook tegenwoordig ook weer. Ja. Dus,
0: Johan, hoe heette zij ook alweer? Met die hele grote zwart-witte jurk, hoe heette ze ook alweer?
1: Jij bedoelt die...
0: Uit Nederland.
1: Een zwart-witte jurk.
0: Ja, zo'n hele grote jurk. Daar kwamen dan allemaal mensen onderuit op een gegeven moment. Toen die act.
1: Oh, dat klopt. Die hebben we toen ook al gehad. Ja,
0: zij deden toen. God, hoe heet ze nou? Ja, die deden toen wel heel goed.
1: Ja, het is... Nederland deed het toen met Anouk, met Birds, vond ik trouwens ook wel een goed nummer. Dat vond ik trouwens wel een songfestival nummer. Dat kon me wel bekoren. Er zijn wel nummers geweest wat ik denk van... Wauw. Teddy Scholten vroeger, dat was ook wel leuk.
0: Ja.
1: Ja. Maar zelfs, die heeft ook nog, Ronnie Tober heeft zelfs nog meegedaan.
0: Ronnie Tober, absoluut, ja. Dus,
1: ja, toen was het nog het Songfestival zoals het eigenlijk ook een beetje hoorde. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, tijden veranderen zeggen ze dan vaak, maar dit is gewoon, nee hoor, dit slaat helemaal nergens meer op.
1: Nee, het is niet meer wat geweest. Dus het is gewoon, hoppakee, door de wc en weg ermee.
0: Op naar het volgende.
1: Ja. Op naar het volgende. Ja, naar André van Duin. Hij, die gaat ook veranderen. Want 35 jaar heeft hij in Amsterdam gewoond. En daar heeft hij natuurlijk met zijn... helaas zijn overleden partner. Daar heeft hij veel... Ja, en in het begin dacht hij ook van... ik blijf toch wonen. En eigenlijk dacht hij van... Ik doe het om me niet. Toen toch wel. Maar nu... het raakt hem toch te veel. En hij is nu met zijn nieuwe vriend... naar Laren. Ja. En zijn nieuwe vriend, die ken je toch wel?
0: Nee.
1: Nee, dat is Fernando, is de vriend van André van Duin.
0: Okay.
1: En Fernando is degene van de Vogeltjesdans.
0: Ach,
1: van de
0: joh.
1: Elektronica's.
0: Echt waar?
1: Ja. Ik dacht, dat zou ik nog even vermelden. Ontzettend aardige gast trouwens, zo moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb hem verschillende keren gezien. En André trouwens ook, dat is ook echt... als er een echt iemand is met twee voetjes op de grond en die op altijd oprecht is en ook tegenover zijn fans, dan is André van Duin wel.
0: Ja,
1: dat is echt een voorbeeld hoe het echt hoort als artiest zijnde. Ja.
0: Ja, natuurlijk, ja, absoluut. Ja, nee, ik ben hem een keer tegengekomen in Amsterdam. Dus liep ik door de Kalverstraat met iemand. En toen kwam, ik zei, kijk, er komt André van Duinen, zegt diegene. Ik zei, ja. Ik zei, André, hallo. Weet je wel, altijd een vriendelijk woord. Dus ik heb toch even met André gesproken. Hallo, was het oké? Maar goed, het was niet veel. Hé, trouwens, even anders wat. Het was Linda Wagenmakers waar ik het over had. Die grote spat Witte Jurk.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik kon niet meer op die naam komen. Nee, die werd Linda Wagenmakers. Maar al die mensen onder die jurk. Ja.
0: Die werd dertiende.
1: Dertiende, ja. Klopt. Ja.
0: En ik had vorige week nog telefonisch contact met Justine Pamelaai. En dat was in 1989. Blijf zoals je bent. Ook zo'n mooi liedje was dat.
1: Ja. Justine die heeft het toen ook goed gedaan. Alleen net even die noot die haalde ze toen niet, dat was even jammer. Ja. Maar voor de verder rest heeft ze het fantastisch gedaan. Ja. Dat moet ik ook zeggen. Ja. Dus, trouwens, wie nu ook eigenlijk een beetje weer in de rechtszaak zit. Lil Kleine, heb je dat trouwens gehoord?
0: Nee.
1: Die heeft toch tien jaar is die Nathan Moskovic, is zijn manager altijd geweest. En ze liggen nu flink in de clinch, want hij scheen een miljoen voorschot te hebben gekregen voor een album, een distributiedeal. Ik wist helemaal niet dat ze nog een miljoen voorschot gaven eigenlijk. Hey. Mijn god. Ja.
0: Dan doen wij toch wat verkeerd, Johan.
1: Doen wij iets verkeerd of wij zijn nou zo populair?
0: Ja, dat zou ik ook kunnen, inderdaad.
1: In ieder geval niet bij mij. Ja. Dus, en weet je wie trouwens ook echt goed doet?
0: Nee.
1: Die vriendin van die Christian Bauer. Kijk je trouwens ook die serie, De Bauers?
0: Weer op televisie. Die waren er vrijdagavond opvolger. Of gisteravond volgens mij op. En toen moest ik helaas even afhaken. Maar is het wat?
1: Ja, die vriendin, die is schijnbaar een dochter van een multimiljonair. Maar die heeft nu weer een nieuwe rol te pakken. En ze zit in goede tijden als Feline. Dus Christian Bauer is een vriendin. Dus,
0: oké.
1: Okay. Ze doet het ook goed. Ja.
0: Nou, dan moet ik toch eens even naar kijken, inderdaad.
1: Ja, en binnenkort de Prinsjesdag. Daar gaan we weer veel meemaken daar. In het mooie Den Haag. Ik ben benieuwd of ze eruit kan komen met de miljoenennota. Dat hangt en staat er nog allemaal op.
0: Ja, ik denk dat ze het heel ver uit elkaar liggen.
1: Ja.
0: Zag Jesselgus gisteren voorbij komen. En die zei van, als het lukt dan vandaag al. Ik denk, nou schat, je bent wel heel erg positief.
1: Ja, dus ik vraag hem af. Maar laten we het hopen in ieder geval. Want weer nieuwe verkiezingen. Ik heb niet de indruk dat we daar echt op zitten te wachten.
0: Nee gaat hem niet worden. Nee,
1: dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat schaadt ook het vertrouwen gewoon van de kiezers. Als we nou alweer erheen moeten.
1: Dat moet je niet doen.
0: Maar nee. ik denk wel, Johan, het rollenbolt al heel lang over elkaar heen sinds de verkiezingen. En wat hebben ze nou tot nu toe gedaan? Niks.
1: Helemaal geen fluit.
0: Nee, alleen alles veel duurder maken en een tweespalt in de samenleving creëren, heb ik het idee.
1: Precies. En daar hebben we allemaal geen reet aan.
0: Nee,
1: los het op. Ja.
0: Dat.
1: Ja, dan hebben we er iets aan. Zo, dat was jullie van vandaag.
0: Nou, hartstikke goed, Johan. Dan ga ik een heel mooi plaatje draaien, want we hadden het over de politiek. Ga ik een plaatje van jou draaien?
1: Oh, en welke dan?
0: Geef ons dat kwartje terug.
1: Oh ja, dat wordt onderhand wel eens tijd, hè? Ja.
0: Vind ik wel. Gaan we draaien. Ik spreek jou volgende week weer, Johan.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, jongen. Hoi, hoi.

0: Momentje.
1: Goeiedag. Hey, Johan. Spreek dan met broer Harm, hè.
0: Wouter.
1: Lekker, jongens. Klinkt goed, hè. Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

onmiskenbare geluid van Jan en Zwaan uit 1978 was dat natuurlijk met al die eenzame uren op deze zaterdagavond. Het is onderhand 10 minuten voor de klok van 8 uur. Dat betekent dat wij zometeen afscheid gaan nemen. Tot 8 uur zijn we bij je. En dan, dan stoppen we weer mee. En dan zeggen we tot volgende week. Dus mocht je nog heel snel een plaatje willen horen, dan kun je het nou nog aanvragen. Want anders dan is het over. Gaat het niet meer worden, Danny Bang. We gaan deze nog even voor je draaien. Robert van Eimert.

Miracle. En de talk die tikt maar door. Zijn we tot het einde gekomen aan dit programma, radio. Radioprogramma, dat is het. Wat heb je als je twee dingen tegelijk aan het doen bent? Het was me weer een groot genoegen om het weer voor jullie te doen op deze zaterdag. Het programma Worteltrein. Volgende week ben ik weer terug op dit radiostation voor jou. Vanaf 5 uur. En dan let wel, tot 9 uur. Dus lijm die knop vast. Tot 9 uur. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En graag tot volgende week zaterdag. Maak er een mooie avond van. Ga je de stad in? Of ga je wat anders doen? Wees een beetje lief voor elkaar. En geniet. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ciao. Hoi.

0: verschrikkelijk gevoel.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Omroep app en 92.2 FM.

0: 10 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Noren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien, ook meer wind, met mogelijk windstoten. Morgen wolken en zon, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Hij is na alle gedachten een van Frieslands meest talentvolle voetballers eer, maar helle fiesten te min uit zijn carrière. Oud-voetballer en assistenttrainer Sander van der Heijden. Hier het wol in de voeten, maar net in de kop. In het Simmerpartier vertelt hij morgen in Bureau de Vries waarom er eens geen nocht hier en hoe er daar terug in de problemen rekken. In een tige iepen partier vertelt er hoe het paad van matten naar het net meer matten. Als succesvol horecaondernemer bij Beach Club Snits kan hij nog wel genieten van zijn werk. Toch eerlijk en iepen over de kwetsbare kant van zijn van druk te praten, hoopt hij ook oren te helpen.
1: Ieder mens die heeft ergens trauma's. En of het nou vanaf de geboorte is, of dat er in de jeugd wat gebeurd is, of dat er op het werk dingen gebeurd zijn. Maar ieder mens die vlucht wel, wil wel eens vluchten uit de realiteit, uit de gedachten. En of dat nou een keer naar het casino gaan is, of de gasten naar drugs, of de sister naar alcohol, of de gasten shoppen. Noem het beestje maar naam, maar iedereen heeft dat.
2: En wat betekende dat voor jou, dat wel allemaal verteld heeft?
1: Nou ja, uiteindelijk rust. En je kan ermee aan de slag. Ja, dus ik ben op een gegeven moment bij iemand geweest in bovenin Groningen, Martin Appelo. En dat heeft me zo geholpen ook dat, dat je dingen moet, hè, zei je. Maar eigenlijk heeft hij mij geleerd. Hij noemde het eigenlijk ontmoeten. En ook van in mijn hoofd niet meer moeten. Hè, dus wij gingen elkaar ontmoeten en hij ging mij helpen. En hij probeerde in mijn gedachten te veranderen dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil. En, dus ja, dat is voor mij een hele mooie leer geweest daarin. Van dat ik niks meer moet. Ja.
2: En hoe uitzicht dat nou?
1: Ja, hier
2: staat een hele lijst met allemaal dingen die je hier elke ochtend doen moet.
1: Ja, maar dat moet ik zelf niet doen. Maar het vind ik ook leuk om dat te maken. En ik vind het ook leuk om dat zelf soms te doen. Omdat ik het leuk vind. Maar dan doe je iets wat je graag wilt. Omdat het je leuk, omdat je het leuk vindt. We gaan straks na september zitten weer naar escape rooms. Ja, dat vind ik machtig. We gaan een nieuwe escape room bouwen, bedenken. Omdat we het leuk vinden. Niet omdat het moet. Maar omdat we het leuk vinden. Nou, dat is een hele andere insteek dan wanneer men echt dingen moet, zeg maar. En daar kom je op een gegeven moment, kom je jezelf een keer tegen. En dan vlucht je wel eens in, nou ja, wat ik net zei, in bepaalde, zijn het verslavingen? Het kunnen verslavingen worden, maar het is gewoon een vlucht.
2: Maar zat er een trauma bij jou onder?
1: Nou, ik heb zeker wel een trauma gehad. Hè. Kijk, toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van, nou, ik moet wel een voorbeeld blijven, want ik moet hem gaan trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat het moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar hij kon het niet meer zeggen, want hij werd er niet meer. Dus, maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Nou, dat soort ingewikkelde verhalen in die hoofd, die zelf creëerde eigenlijk, kunnen die best wel in de war brengen. Dus ja, en daar heb ik uiteindelijk heb ik daar hulp bij gehad. En daarna heb ik ook de keuze gemaakt van, ik stop er met. Dus ja, heb ik er wel baat bij gehad.
0: Morgen tussen tolven en Ian Oeren, een lang simmerpartier mooi Sander van der Heijden. We praten over zijn jeugd, zijn carrière, de druk van het matten en de liefde van zijn gezin die het alle keer mooi geholpen had in het bedrijf.
3: Alles wat je op dag mist, hebben, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Schrik net als de komende tijd een olifant zien komt in Sleert of in Gaasterloon, want het is de Elephant Parade. Geen echte olifant, dat zul ik er al bij ons bij vertellen. Maar wel 32 hele kleurrijke olifanten die de aandacht vregen. En hoe ze er terugkomen en wat ze betekenen, ja, dat weten Tila Sulage en Steven van der Zee, inwenders en belutsen actievelingen in Sleert. Goedemorgen.
5: Morgen.
0: Ja, Tila, hoe komen die olifanten in Sleert terug?
6: Ja, dat is een heel verhaal. Maar het is begonnen met VVV Waterland Friesland, die ons heeft gevraagd of wij dit wilden gaan organiseren. Omdat wij 600 jaar stadsrechten hebben dit jaar. Dus we hebben sowieso een feestelijk jaar. En zij waren benaderd door de Elephant Parade International, die dan wel in Nederland zit, of zij niet een keertje naar Friesland mochten komen. Want zij waren nog nooit in Friesland geweest met hun parades. Dus nee, zo zijn wij aan die olifantjes gekomen.
0: Want die olifanten komen over de hele wereld. En ja, nou naar Friesland daar. Wat voor olifanten binnen dit?
6: Het zijn olifantjes die zijn beschilderd door allerlei internationale kunstenaars. Ook veel uit Nederland trouwens, want de parade is ook al een paar keer in Nederland geweest. Amsterdam en ook Marsum en hele grote namen als Sydney en Melbourne en weet ik waar ze allemaal zijn geweest, New York. Dat is natuurlijk niet aan ons, maar op die manier komen zij aan hun olifantjes. Want eigenlijk wordt in iedere parade wordt er wel weer eentje beschilderd. Dus ja. Zo
4: hoe groot zijn die dingen dan? Want ja. Ze hebben hier behoorlijk iets op tafel.
6: Ze zijn heel klein. Ze zijn 1,50 hoog. En Steven weet precies, want dat past allemaal op een pallet.
5: Ja, op een euro pallet. Dus zeg maar 60 bij je 20. En dan...

0: En die wie daar, en toen was Mosh, we zeiden Josh Jerksteen, Mosh, die wie al krek op een lamp mijn room. En die poort, die wie rauw. En ja, dan kennen ze daar op zo'n moment net zo volle mooi. En die zit daar in het hospitaal en die vluchtte van zijn leven. En die man die weer ermee begon, hij zei, ja, ik moet hebben mooi. Dus hij moest een prothese onder, nou, hij zei, dat betel je. Dus die prothese die kwam eronder. Maar ja, toen kwamen we erachter dat elk jaar hier moest die olifant een nieuwe prothese hebben. Dus ja, toen begon het echt in de papieren erin. Dus toen begon hij weer een hele creatieve denker. Dus hij had zo van, dan ging ik een elephant parade organiseren. Voor het eerst in Bangkok. En daarmee helle hij dan yield op om die protheses kleren te krijgen.
1: Maar bij echte olifant toen?
0: Bij deze mosh.
1: Ja, maar die elephant parade toen, wie ik maar echte olifant?
0: Nee, of
1: ik
0: nee, dus eigenlijk direct al mijn kunst in dat oppakt.
2: Ja, en hij heeft verschillende kunstenaars gevraagd om die olifant dan elke keer in te beschilderen. Ja. Er komen nu 32 van die werkelijke olifant die kunstwerken naar Sleert, naar Friesland. En er komt dan een, denk ik, ik ben een nijen bij voor Friesland. Waar zal die beschilderen? Waar maakt die?
3: Twee nieuwe komen er eigenlijk. Want eentje is er aangekocht door twee ondernemers uit Sloten. En die blijft in Sloten. Die gaat niet terug de parade in. Die blijft voor eeuwig in Sloten staan. En die is helemaal beschilderd met alle bezienswaardigheden uit Sloten. Die is prachtig geworden, Steven. Ik heb hem al mogen zien.
1: Een kanon?
3: Kanon, de kerk, de prachtige gebouwen, de molen. Ja,
0: maar ik de loft zijn. Ik de loften, het blauwe van het wetter. Het is net alleen dat die gebouwen, die het heel herkenbaar binnen. Maar het is ook hoe die rakken is.
3: Ja, ja. Vogels. Ja. Witte wassen, wij zijn van de bleek. Dus dat staat er allemaal op.
2: En deze bluut, de oren 32 olifant, die komen in Sleert en omkrieten te steen in Gaasterloon. Komen ze bij mekaar of kun je een hele route? We hebben niet aan te zien.
0: Ja, we hebben een zien in Sleert zelf steen. Dat is eigenlijk de wandelroute. En in principe met een parade met minimaal 24 wijzen. En nou ja, dan stroffelen in Sleert door olifanten. Boppen dat met de collega en mijn sponsor die al bij me gebracht worden. Nou, ze volle ondernemers hebben in Sleert net. Dus we hebben het wat grutter trokken. En toen hebben we het richting Gaasterloon gebracht. Omdat wij vonden Gaasterloon, dat leent zich daar enorm voor. Zeker in de jesttijd. Als die bjem van green naar bruin gaan, die jestkleuren. In combinatie met dit. Ja, daar wil je fleuren van.
2: Ja.
0: Nou, zo hebben we dat dus uitgehaald. En we hebben ondernemers in Gaasterloon benaderen. Van waarom hier een mooi. En dat wonen ze.
2: En die olifanten die dat wat het opbrengt, dat gaat nog heel dit nooit dat fonds daar.
0: Ja, een deel van de opbrengst, en daar wil ik natuurlijk ook meestal van betalen. Het moet onderhouden worden, er worden loodsen verhuurd, er zit transport bij, verzekering, je met alle maar op. Maar een substantieel deel van die opbrengst gaat nog steeds naar het hospitaal en gaat naar de leefomgeving van die Aziatische olifant.
2: Want leeft Mosh nog?
0: Mosh leeft nog, is inmiddels 20. Hoeft dus nou ik net zo vaak meer een nieuwe prothese. Dus nu kan er meer yield uitjongen worden om de leefomgeving van die olifant.
1: Ja. Wat ik dan wel een vraag heb, even zo tussendoor, die dingen staan overal in het loon. Maar ja, staan de camera's bij, we ze beschermen. Hoe werkt het zoiets?
0: Nee, goed rentmeesterschap. Ja. Hopelijk dat de meesten in Gaasterloon er goed de passie gingen.
3: Ja, en veel staan ook wel op particulier terrein. Dus dan hebben de mensen gevraagd, wil je er eventjes een oogje op houden?
2: Ja, er is ook een vreemde eend in de bijt van de olifanten. Want er is een beestje die is wat oors. Er is een oor.
3: Nee, geen olifant. Ja,
2: precies. Want hoe komt die eind terug tussen die olifanten?
3: Dat komt ook vanuit de internationale organisatie. Maar die hebben ook niet alleen als goede doel de olifanten. Maar ze hebben ook een Nederlands goed doel willen ze erin brengen. En dat is Stichting Het Vergeten Kind. En daar staat dat eendje voor. Het is een hele grote bad eend.
2: Ja, want die is lieke grut als die olifant om die te steen. Dus dat, die kom je wat zin in de parade. Of is die nog ergens verstopt? Dat is een soort van waar is Wally?
0: Hij zit wel met wetter.
2: Bij het wetter.
0: Ja.
2: Bij het wetter. Mooi plakje kregen.
0: Heel mooi plak kregen.
2: Mooi. Ik ben heel benijd. Je kunt ze denk ik net missen. Want wanneer binnen de olifanten te steen?
0: Het is van 4 september tot 25 oktober. En ik kan routeboekjes ophalen worden bij diverse bedrijven. Die er allemaal mee doen. Dat ook via VVV, via sloten.nl. Ik kan naast ik de routeboekjes kan je downloaden. Dus, en het is ook dan wel leuk te vertellen dat er een Friese olifant die wordt echt beschilderen. Maar wat dus in Friesland bezig had. Dus mijn lepper, een scootsje. En die gaat straks wel weer mooi de parade in. Dus die gaat de vratenkoer. En van Fries naar Muttens om dan die herkenbaarheid te krijgen.

0: Prachtige promotie voor Friesland dus.
1: Absoluut.
2: Zo is het.
0: Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt te zien dadelijk.
1: Mooi.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
4: De dag voorbij.

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Nijuana dan, die kin even ziek helje. Een probleem dat al een skoft boppe dwarp hong is oplost. Dorpshoes De Kiekenhof rekken 12 verste hierderskwiet en ek de huisdokterspraktiek zocht naar een nieuwe oplossing. Die twee zaken, die komen nou bijnaar. De huisdokter, die had nou een plakje kregen in dat dwarpshuis en dat zwargert voor op zijn meest 20 jaar financiële wissigens. De officiële opening van de praktiek, die is van de middie, maar verslaggever Johanna Brinkman, die zegt er van een morgen leven.
4: En Jan, stel maar, je binnen de vastzitter van het dwarpshoes. En wat mij je boet nou gelijk opvalt, is dat je nou een grote medicatiekost zit, hè? Kink
5: ja.
4: Wel zeggen.
5: Ja, nou goed, dat is voor de huisarts. De meesten kennen hier hun medicatie uit de automaat halen. Ze krijgen dus een code van de huisarts een tasje. En die voeren ze in. En dan, ja, het is een soort, lijkt wel een beetje snoepautomaat. Ja. Maar dan kom ik je snoep met mijn medicijn. En ook kan je jongens misschien horen nog de medicijn op halen. Ja, en dat is voor de huisarts een heel noffelijk werk. Ja.
4: Absoluut. En let wij even naar binnen gaan. Ik zeg je wel al je vlagjes in je. Want van de middag is zelfs de officiële opening. Dan verwacht zie ik al die mensen nu te dwarf. Die hebben zien wel van hoe zit het eruit zelfs. Maar ik kan nou al een roemleding krijgen. Ja. Ik volg jou.
5: Goed, we gaan nou naar binnen. De ruimtes die we hier die hebben helemaal verbouwd en die ben nu langs inname terug de huisartsen. En nou, als die binnenkomst, dan komt nog wel dat we even het ziekje van als er in het dwarpshuis binnenkomt. Hoe komt het binnen? Komt het nog wel in het dwarpshuis binnen of komt bij de huisartsen binnen?
4: Ja.
5: Nou, dat we de hele, nou, daar hebben we dus heel bord aan het toe inwerkt. Hoe kunnen we dat mooi realiseren? En, nou ja, dan is dit een hele mooie prachtige oplossing. Komt toch in het dwarpshuis binnen, slaagt ze rust af, komt bij de huisartsen.
4: Ja, het is een balie en daar kun je in achter zitten en dan kun je... Volgt het hem vanzelf dat je hier jochsmat naar de huisdokterspraktiek?
5: Ja, we hebben 12 wachtroomtes. We hebben een wachtroomte voor huisarts. Maar hiervoor hebben we bij de balie heb ik nog een wachtroomte. Dan heb ik een fysio in het gebouw. Die zit hier ook een aantal dagdelen. We hebben het bloedprikken, die facetten hebben we hier, 12 dagdelen. Dus er zijn heel soort activiteiten. En de meitinker zit hier, het sociale. Dus er zijn heel veel dingen die bijna van de jaren en die we hier nu samenvoegen in het dwarpshuis. En dat is een hele mooie zaak. Ja.
4: Ja, maar hoe wichtig is het dat het dwarpshoes op deze wijze dan weer een nieuwe functie krijgt?
5: Ja, nou, dat is heel belangrijk. Want ja, hier we dit net realiseren kunnen, ja, dan hier het dwarpshoes hangt, dan geef ik steen terug meer. Want we hebben die inkomsten wel nodig. We kunnen net draaien van per bakjes koffie en per evenement per jaar. Hè. Dus het stabiele inkomsten nodig van hier. En daar is het toen ik op baseer, toen het bouwd is. Ja, nu voelt het bij en dat is natuurlijk prachtig invuld.
4: Ja. Je bent de huisdokters?
6: Ja. Ik ben Dinja Veenstra en ik ben hier 24 jaar huisarts in Nijuana.
7: Ja, ik ben Minke Leijstra en ik had de praktiek van mijn voorganger Oornaam op in februari 2022. Dus ik zit hier nu 4 jaar.
4: En nu zit je hier in dit nieuwe gebouw.
6: Ja.
4: Wie dat een hele stap om hier naar te gaan, naar een dwarpshoes?
6: Ja, nou, het wie voor u is ik heel noffelijk dat het dwarpshoes ik meitocht had. En ik alle keer contacten hier. En wij zitten natuurlijk onder de voorkant van het dwarpshoes. En onder de achterkant binnen alle activiteiten van het dwarpshoes. En we konden ik heel mooi profiteren van de gezamenlijke wachtruimte. En wat ik heel mooi vind is dat het ik volle gezelliger is. Dat meesten ook wat treffen. Ik meesten die naar het biljart gaan of naar de fysiotherapeut of naar de diëtist. Die zitten nou alle keer in die wachtruimte. Dus er is ik volle meer contact tussen meesten.
4: En wat ik gelijk al een beetje bespeurd doet ik je binnenkwam. Het is echt best wel gezellig. Qua kleur en qua sfeer en een keer in de spreekkamer. Het is net alle wit of greens.
7: Ja. Nee, ja, dat woon ik echt wel graag. Hè. Dat het ook, nou ja, ik voor jezelf natuurlijk. Dat was zelf ook in een fijne, een beetje gezellige omgeving. Maar ik om het, ja, ik voor het contact is makkelijker als die op dingen maak viel. En in een hele witte steriele keer, maar viel die gewoon net zo op dingen maak.
4: Had dit nou volle meer rondte dan je werd je bijkam?
6: Nou, de spreekkamers zijn net per se grutter. De apotheek is wel volle grutter. Maar we hebben ook extra ruimtes. Dus we hebben nu een ausglutenbehandelkamer. En we hebben ook nog een kamer waar hoe ze in opleiding opleiden kennen. Dus dat is ik hartstikke mooi.
4: Dus je bent eigenlijk voor de toekomst talentje. Je kan hier ook, nou, nog wel 20 jaar vooruit. Als ik het zo
6: dat is echt de bedoeling, ja.
4: Ik denk dat dat een heel soort mensen wel gereisd stelt. Want dat is net in alle dorpen meestal zo. Dus.
7: Nee, dat klopt dus. Dat is, ja, dat stralen wij hopelijk wel uit. Hè, dat we hier gewoon nog heel veel jaren zitten willen.
2: Dit is
0: is Omroep Friesland.
2: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Cambuur die speelt het morgen in FC Twente. En die wedstrijd die luidt onder een vergrutglas. De bezoekers Zuid en Schede die mooi geen fans meenemen. Dat besluit naam Voort van Oosten, burgemeester van Ljouwert. En dat komt naar aanleiding van de ongeregeldheden van Vliene Wieken. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord werd de Rotterdammers vuurwerk aanstutsen. Het weer een drokke wieken voor Cambuur-trainer Johan Plat.
8: Als hoofdtrainer ben je altijd overal bij betrokken, want alles is van invloed. Dus daar ontkom je niet aan. Maar ik hoop dit niet nog vaker te zien in het stadion.
9: Het resulteerde in het feit dat het uitvak leeg blijft zondag. Maakt dat voor jullie verschil?
8: Nou, ik heb liever wel uit- en thuissupporters bij een wedstrijd. Maar in dit geval is het nu niet anders. Dus wij moeten gas geven.
9: Waarom heb jij er liever wel uit- en thuis bij?
8: Ja, ik denk dat dat mooi is, dat dat hoort bij voetbal. Dat dat extra sfeer geeft, dat dat extra gevoel geeft. Dat je dingen, ja, extra motivatie van een tegenstander. En ook voor het andere team weer. Ik denk dat dat erbij hoort, maar helaas is het niet altijd mogelijk.
9: Ja, dan kun je ook zeggen, nou hebben we het hele stadion achter ons.
8: Dat staat vast, dat staat vast.
9: Hoe heb jij de afgelopen eerste weken hier in Leeuwarden beleefd voor jezelf?
8: Nou, was heel positief. Ik denk dat het een geweldige club is. Ik ben heel warm ontvangen. En wij gaan de volgende stappen maken om snel punten te pakken.
9: Een van die volgende stappen die je hebt gezet is het binnenhalen van Billy van Duyl. Een jong AZ-talent, speelde ook voor AZ-wedstrijden. Speelde nog de Johan Cruijffschaal. Hij komt uit Volendam. Kende hem al? Die begint al te lachen.
8: Ja, ik heb hem. Ik was coördinator FNE Jeugd heel lang geleden. En toen was hij, ik denk, 6-7 jaar misschien wel. En toen was het een luie spits die balletjes afwachtte.
9: Dus toen was hij zijn trainer?
8: Toen was ik zijn coördinator bij de jongste jeugd, ja. En later heb ik hem nog een keer een wedstrijd gehad bij Jong Volendam. In de voorbereiding en oefenwedstrijd, volgens mij was het tegen Eemdijk. Was hij 15 jaar, mocht hij meedoen. Dus ik ken hem wel een beetje, ja.
9: Wist jij al, dit wat een hele grote?
8: Nou, wat je wel ziet is dat hij, niet bij die jongste jeugd hoor, maar toen hij 15 was, zag ik wel dat hij echt heel goed kon voetballen, heel goed kon indribbelen, heel goed overzicht, inzicht had. Toen was hij nog, moest hij zijn groeispurt nog krijgen, dus was hij wat kleiner dan nu. En toen was het nog zoeken van welke positie gaat het worden. Maar nu heeft hij alles wat een centrale verdediger moet hebben, denk ik.
9: Ja, voor jou is het nou niet meer zoeken welke positie die wil hebben. Kun jij hem zondag meteen inzetten?
8: Ja, Billy is fit. Die heeft de Johan Cruijffschaal gespeeld. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
9: Nou, je hebt al twee verdedigers natuurlijk achterin staan. Wil je een ander systeem bijvoorbeeld?
8: Nou, dat weet ik niet. We hebben in veel wedstrijden hebben we bij fases met bal, zonder bal, met 3 achterop gestaan, met 5 achterop, met 4. En dat kan nu nog steeds.
9: Hij is 20. Brengt hij genoeg ervaring?
8: Ja. Nee, ik snap de vraag. Maar ik denk wel dat het iemand is die kan sturen van achteruit. En die slim is. En die daar wel een belangrijke rol in kan spelen. Ook met leiding geven. Daar hebben we het ook over gehad. En dat verwacht ik ook van hem.
3: De wedstrijd Cambuur Twente is morgen om 8:00 jongens. En is live te volgen via Omroep Friesland. Op onze website is er een live blog. En op de radio is er vanzelfs live commentaar van minuut om minuut.
0: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de Dive voorbij. De tuintips van Klaas.
1: Ja, Klaas, ik moest zeggen 50 tinten peers. Maar nou heeft wat oors op tafel zetten. Dat is dan met geel en oranje. Maar heel veel peers ik.
2: Ja, ik peers bedoreerd. Of wat is het?
3: Maar hieronder is dit nog wat.
2: Hieronder, ja.
1: Maar
2: ja,
1: de
2: hoest het eerst
1: net hoe
2: hard. Ja, ik kies een vleeg en toen hebben we het ook oren dingen hoor.
1: Komt er soms net van, hè?
2: Nee, ja, het is maar kijk wat wichtig is en hoe het verhaal rint. En ik kwam de echinacea als eerste zien. Ik ging wat klimplantjes hier in de hollow mij te nemen. Maar ik kwam onderwijs die echinacea zien in tal van orenkleuren. Ja, echinacea is eigenlijk altijd gewoon roze, ja, purper roze. En dat is de echinacea. En vroeger hingen ze dan echt die brune baltjes en die hingende blom. Hè, dan hang die blomaren al je naar beneden ta. En dat vond ik zelf altijd een beetje verwelkt ruutje. Dus ik kom uit de kwekerijwereld, wij uit de snijblommenkwekerij. En ja, dat je een blom je hebt zat te steen, dan is er vers. En dan is er, dan is er mooi, dan gaat het langs mij. En als dan een echinacea hier zie je de blomkes al je ze hingen. En dat, ja, dat zeggen troosteloos uit. Maar het zien wurdig is zelfs nije soortjes, lietser blommigen die extra mooi hingen. En hele mooie lange aarkes die hingen. Ja, dan begint die schoonheid van te zien. Ja, en dat is, en dat zeg ik altijd, dat kist leren. Ja. Dat is de nijsjen en observeren. En het is een keer wat oors. En dan krijg je op een gegeven moment met combinaties, krijg je leuke dingen. En daarom haak ik deze ook mij om, want deze haar orenkleuren als de standaard. Hè, een knal oranje en een en een lichtgele, ze binden nog lichtergeel, ze binden greenen. Leuk om een keer te bezieken. Lukt het in de tuin net, want ze dachten het net op alle groensoorten. Dus plantjes zijn goed in de padgroen. Maar lekker in het zintje. Het is een zonaanbidder. Hij kan ook wel goed zien hoe het droogte. Dus het is echt een plant waar. Deze simmer hebben we toch wel een beetje de. Ik denk dat een heel soort kwekers het thema droeg en zonminnend in zich opnemen. Hè. Dat is droogte tolerant. Dan kun je dat omdat hij het arm. De simmer gewoon heel goed dien. Hè? Nou, dat is, je hebt echinacea, je hebt er echt bij. Maar dus in orenkleurkes. Mocht het net vallen, deze speciale kleurkes, bezie je het dan net nog een keer, pak dan de Magnus, dat is de sterkste. In mijn optiek, daar moet je altijd iets voorzichtig mee wijzen, want die inhoud van dit oren. Maar Magnus is een hele sterke nien. Als die het net doet, doe maar wat oors dan, of groen vervangen.
1: Dat we de regel voor u zitten.
2: Dat is ik. Ik verleden week ook al mij sedum. In mijn optiek een van de meest wichtige planten op stuit om te planten, omdat de salet en lang trop bloeit. Hij begint aasen te bloeien en het is de laatste die nog bloeit. En een enorme bijen- en vlinderplant, dus hij is heel goed voor de insecten.
1: Degelijke plant, is het vorige week ik mooi.
2: Just, en ja. Het is heel wichtig, want er zijn genoeg bloeiende planten voor insecten en hommeltjes en zo, maar heel in het begin net en aan het eind net. Dus daarom is het zo wichtig. Heide, dat ik heel goed mij. De winterheide pakte eerst niet de meid die het echt tiergewichtig. Anemoonjet, ik nog lekker bij de simmerverlengers. Die bloeit echt lekker trouw. Dit is een knal roze. Meestal is een hele zacht roze of witte tinten. Dit is een donkere soort. Er komt na je weken nog iemand in binnen die wordt nog donkerder, nog knallender van kleur. Leuk.
1: Die van mij is wat lila.
2: Ja, dat is al een tal van kleuren. Ze zijn ook al heel mooi. Hè? De Honorine Chaubert, dat is de witte. Dat is ook de meest verkochte, sterkste ek. Dus dat maakt het net zo'n dikke eind uit. Ja, en op snuit hebben we natuurlijk de al onbekende bolgrisant.
1: Ja.
2: Ik heb een 2 mijn naam. Dan kist even zien. Verschil in volume. Er zijn een heel soort prijsverschillen in. En de grutste, die is een boetendoorkweekte in België. En de oren, de lietseren, dat is een binnendoorkweekte in Nederland. De boetendoorkweekte heeft nogal een wat betere kwaliteit als de binnendoorkweekte.
1: Okay.
2: Dus dat is.
1: Even rekenen.
2: Nou ja, dat is, daar zit een heel soort prijs- en kwaliteitsverschil in. Ja. Ik in grutten, maar ik in het aantal blomkes wat ze hebben. Die grutten heeft, dat is juist hoeveel blomknappen erin zit. En hoe mooi stevig het blad is. En dan juist die oren die binnen doorkweekten, die hele grutten bladen. En het is gewoon een en dit is een hele goede kwaliteit van binnen. Ja? Maar het is juist heel vaak dat die bladjes helemaal net mooi binnen. En nou, die zien volle minder lang.
1: Ja.
2: Dus dat is, nou ja, daar zit even een prijs- en kwaliteitsverschil in. Daar trok komst bij de. Nou ja, specialist komt vaak mooier in het zin. Net altijd niet, daar ben ik rouwdouwers bij. Maar daar zit een verschil in.
1: Er was het haar over de klimplanten. Ja. Maar die ben al net voorbij gekomen. Dus wat is het voor klimplanten, Mai?
2: Ik heb de klimplanten. Ik had de clematis mee. Ik zal even niet eens erbij pakken. En wie van de week een hele mooie beurs in Boskoop. Een plantenbeurs, internationale plantenbeurs. Wie het verhaal eigenlijk, er is een hele grote kweker. Dat is deze kweker, die stopt er mij. Het gaat heel slecht, dus het stopt het. Dus in zo'n woord net oornemen. Of tenminste, die kwamen naar een periode achter dat er dan het oornemen woord oorlog hierin. Ze zijn op ziek geweest naar je overnamekandidaten. Maar het bedrijf is zo ontiegelijk grut dat het net oor te nemen is. Dat is zo'n ontiegelijk kapitaal zit erin dat het net meer oor te nemen is. Dus het is oktober is het einde.
1: Wie ik net wat voor die?
2: Oh ja, ja, wij doen hier zaken, maar ze zien
3: van de oer.
2: Daar ben ik echt wel even ziek van West. Dat ik dacht van, oh shit, dan heeft ze hele leuke soortjes.
1: Ja.
2: En ja, goed, ze kweken gewoon heel mooi. Mooie kaarten erbij, mooie uitlees erbij en goede planten.
1: Zit er prachtig
2: Maar er zijn zat orenkwekers bij. We krijgen nou weer, kijk, even contactenlijn en dertro. Komst er dan ik op dit soort soortjes. Wie ziet het vroeger, heel vroeger bij een Lietzere kweker in Bosch. En die hier allerlei hele speciale soortjes. En die zocht ik dan bij hem uit. Nou, en tradatiert dan wordt hem dat op een gegeven moment meer. En die verkeert ze eigenlijk om deze grutte kweker. Dus ik ging weer waarom naar uw Lietse kweker.
1: Ja.
2: Daar heb ik alweer connecties mee lijn. Maar als die kwekers daar al je sciences mij die klimatussen. Dan voel mij dat echt op die beurs. Dat op dit stuit het mooiste is. En ze, er is ik een noviteit prijs. Ze won van die leuke soortjes. En tal van orensoorten. Ik de oren keer wel eventjes een beetje. Uitlezen welke soorten.
1: Ja, dat is
2: maar
1: leuk.
2: Ik vind het net heel wichtig. Wel een hele leuke wie een hortensia, een pluimhortensia, Hydrangea paniculata. En een groundcover. Dat is een die bedekte bodem. Die we 30, 40 centimeter heeg. Dat weer een leuke noviteit, maar dat. In de praktijk, maar we eerst nog even zien hoe dat uitpakt.
1: Maar ook dus nou zo achter die zucht, het liep het wel juist in de tuin.
2: Ja.
1: Doet dit het nog goed? Want het is nog maar een rust.
2: Dit is de bloeitier het nou, dus ja, dat doet het hartstikke goed. Het is nou een heel mooi plantje. Het is de nijsimmer. Het product vreegt wat minder als in een simmer. Dus is dit is eigenlijk een mooiere plantier als de maaitier het nog.
1: Okay.
3: Dus, en is het qua groen al wel goed alweer, maar
2: het is een beetje erbij aan. Het verdampt net zo hut meer, dus als er een Hansje padgroen erin mixt en door 6-3, dan komt het hartstikke goed. Even om te denken, mijn clematis, dat is ietsje dieper plant als normaal.
1: Mm-hmm.
2: Een normaal meist een plant nooit wat dieper plantje, want dan doet er het net, dan jouwt er het op. Clematis is wel eens een beetje gevoelig voor verwelkingsziekte. De lietsblommige net, dus deze soort, naar de totaal geen last van. Grutblommige, maar een beetje oppassen. Ben steeds beter de kwaliteiten in. Een beetje een dakplantje ervoor of een strukje ervoor dat er geen zin op het fotje had en iets dieper plantje en goed in de padgroen, dan heb je geen last van.
1: Maar zo is die donkerpeerse dan als last?
2: Ja,
1: zo is
3: ja, zitten de hele titel naar de shin.
1: Die vind ik. Is dat ik een clematis of wat?
2: Allier clematis.
3: Ik kist allier wel mooi nemen. Doe maar. Zet me niet
2: Dat is toch een pracht als die. Ik weet dat een beeldentrein is. Ik zie hem naar voren hellen.
1: Ja, die grutte, die donkerpeerse.
2: En de Prinses Kate is een hele leuke. Dus dat is dat vond nu kweker ik de leukste. Dus nou ja, ik zelf, nou ja, hij is wat flats. Ik vind dit soort wat ik hier bij me had. De Pernilia vind ik eigenlijk nog wel het meest bijzondere eigenlijk.
1: Want wat maakt die dan bijzonderder dan als die oren?
2: Ik vind de blomkleur en het streepje in de blom. Maar het is heel persoonlijk.
1: Een smaak.
2: Dus de ene keer heeft En men wil wel eens erin zetten wat ik leuk vind. Maar ik vind het volle belangrijker dat men erin zet wat het zelf leuk vindt. Maar ik houd net naar de tuinontwerper lustreren. Ik doe een heel soort met tuinontwerpers. Die komen met zin onderwijs. En dan just echt hun eigen stempel. En dan vindt de klant het net mooi. En toch komt het in de tuin. En dat is door Mastien eigen.
1: Zelf
2: leuk vindt. Collage meidje. En dan is het zelf ik al in te delen. Dat is ik al mooi. Maar goed, het is.
1: Als dit nog plant is, dan tot wanneer bloeit dit nog?
2: Dat hing het van het soort af. Je ziet zo'n njoggen, zij is njoggen, die bloeit wat langer. Zij is njoggen. Zij is 8, dus deze bloeit tot augustus.
1: Ja.
2: Mijn hele mooie donkere peerse kleur. En ik zal zien, nou maar trouwens even. Oh ja, Wasje van Nijk is dat. Dat is een heel leuk soort.
1: Ja, die vind ik skit. Een
2: sprekende soort.
1: Ja, maar dan wil ik wel graag wat in de jas misschien, of in het nijseizoen wat bloeiend horen. Ja. Dan zes bijvoorbeeld dan deze zonnehoed erbij of zo. Of die,
2: Ik is een combinatie, meidje. Als de plantjes bij een ander zest van de morgen zeg ik, kijk deze. Nee, dat wie deze net. Nou, heugera, een mooi donker peerse heugera. Mijpirovskia, dat lacht griesblauwe. En op de achtergrond zie je nog een kleur. En dat past dan mooi bij een ander. Zou proberen ze bij u het dek al hier mooi op kleur del te zetten.
1: Ja.
2: Lukt die met de klimplanten natuurlijk net. Maar de kist er wel rekening mee houden in tuin. Dat is bijvoorbeeld een peertinten van deze. Nou, daar past bijvoorbeeld deze past er wel weer bij.
1: Jazeker.
2: Dus dan komt het verderop in de tuin, komt het ek weer te vastkien. Ja. En dan ben je heel mooi ton sur ton bezig.
1: Mooi.
2: En dan combineren wij met orenkleuren. Want als het één kleur pakst, dat praat uit ervaring, is het heel moeilijk om alles bij passend te meid zien.
1: Oh ja, een beetje variatie is
2: minder
1: wel leuk, toch?
2: Als het meerdere kleuren pakst.
1: Ja. We krijgen een vraag van Marianne van de Wol uit Bolsert. Die zei het, meien we de Hortensia Annabel no oor knippen? Hij shut er net uit.
2: Hij shut er net uit. Meis hem rustig weer omknippen een stuk. Ik zou wel blijd zitten litten. Hoe meer blijd erin zit, al shut het er net uit. Maar groen is fotosynthese. Dus brunet, maar dat is, daar had die plant geen, dat is alleen nog visuele skeerde. Die plant die pakt alles wat nog green is, daar groeit erop. Dus eigenlijk nog mooier is, hebben we een beetje een organische mest eronder. En wat wetter aan. En zorg je dat er de trainer in groeit.
1: Hartstikke mooi.
2: Knip de blom eruit dat ze zo terug binnen. Maar het kist het extra naar sierwaarde. Aans dat het wat verder in de jest. Boet een schust al een beetje jest. Als je de brune aren van het jest erin komen. Nou ja, daar passen de brune uitbloeisels van de pluimhortensia of de gewone hortensias passen daarbij. Gewoon vinden het mooi, die hel je eruit.
1: Het mooi wel.
2: Maar de kist het extra sierwaarde, Sjen. En dat is echt weer iets wat we best van leren horen. Want de best went hij maar mooi wiet bloeien. Maar ja, goed dat er uitbloeit is. Dat had ik wel een sierwaarde.
1: Nou, Marianne, de mooiste zelf kiezen. Of doe leest het er mooi in zitten. Of de mooiste eruit knippen. Ja. Helemaal goed. Klaas, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.

0: voorbij.
1: En dan voort terug naar Heerenveen, want die speelt morgenmiddag de uitwedstrijd in promovendus Willem II uit Tilburg. Nou, knappe resultaten, mooie winst op FC Twente en een leekspultje in Ajax, kregen Heerenveen afgelopen week een behoorlijke tik op de noos in het eigen stadion, waar het een mooie 2-0 verlen van PEC Zwolle. Collega Arjen de Boer, die ging naar trainer Romain Veldman ta.
2: Zelf scoren. Ik denk dat we namelijk misschien wel onze beste eerste helft hier thuis gespeeld hebben onder mij. Sinds ik hier weer terug ben. Als je gewoon kijkt naar door de druk heen spelen tot aan de 16 meter van de tegenstander komen. Alleen wat ontbrak was het scoren van een doelpunt. En als je kijkt gewoon naar de energie en de bereidheid van iedereen om daar een ja, gewoon goede aanvallen zeg maar, achter elkaar te blijven bouwen en snel weer de bal te veroveren, hebben we denk ik een heel positief eerste deel gezien. Zonder doelpunten. En wij zitten eigenlijk wel met heel veel goede moed om weer naar Willem II af te reizen.
3: Ja, wat vies eigenlijk van Willem II?
2: Ja, wel een ploeg wat ik eerder al omschreven is dat ze zijn natuurlijk gepromoveerd. Dus ze komen vanuit een hele positieve flow met veel succesmomenten achter elkaar. En van daaruit nemen ze denk ik mee, zeker aan het begin van het seizoen. En daarbij hebben ze denk ik met Esser, wel bekend voor ons, en ook met Slory, twee buitenspelers met individuele kwaliteit. Een spits met een neusje voor de goal. Dus sowieso voorin, maar ook met Twicht, Teravest en Hoogma. Ook jongens met ervaring bij de selectie gehaald. Dus ja, wel een ploeg waar we serieus rekening mee moeten houden om daar van te kunnen winnen.
3: Er is toch een behoorlijke debekzetter, een domper van Jim. Want een belangrijke basisspeler is er net bij het team Willem II.
2: Ja, Marcus Linde is geblesseerd. Dus die zit eventjes in de lappenmand. En of dat nou weken gaat duren, dat weten we niet. Hè. Dus de komende dagen is hij eigenlijk volledig gebrust.
3: Wat is er gebeurd dan?
2: Hij heeft een momentje gehad op trainen. Een beetje een momentje met zijn knie tegen in een duel. Dus het leek ogenschijnlijk leek het niks. Maar toch na wat testjes en ook de scan in het ziekenhuis, toch wel bevestiging dat er wel iets wat van letsel zit. Nou, dat is aan de dokter nu om daar een beleid op te maken. En we hopen dat hij zo snel mogelijk terug is.
3: Maar hij is hem voorlopig eventjes wel waarom stuurt naar Zweden?
2: Ja, hij mocht even naar zijn familie. En dat is niet zo omdat we hem zomaar vakantie geven. Maar hij mag de komende 5 dagen niks doen. En de international break, die hebben we natuurlijk ingericht met 2 oefenwedstrijden. En we hopen eigenlijk dat hij die wedstrijden voor ons kan spelen. Maar hij mist zeg maar dan een opbouw in training. En we gaan juist de dagen die we daar maar even losgepland hebben voor de fitte spelers, daar gaat hij doortrainen. Dus we hebben het gewoon wat anders ingedeeld voor hem.
3: Ja, en heeft hij al enig idee, of was hij al vertellen hoe ze het oplossen was op het middenveld?
2: Ja, nou, Max is meer een acht, hè, die tussen beiden in zit. Dus we hebben meerdere oplossingen, wel met Jacob, met Nolan, met Levi. Dus we hebben meerdere oplossingen die we tegen de lamp houden. En daar gaan we nog een keuze in maken.
3: Neem ze bewust net de namen van Luc Brouwers?
2: Nee, niet bewust.
3: Okay.
2: Nee,
3: het is onbewust?
2: Onbewust, ja. Goed dat je me daarop attendeert, maar dat is ook zeker een optie. Ja.
3: We zitten natuurlijk nog midden in de transferperiode. En het is nou vreed. En die eindigt op Tiesje. Gebeurt er nog wat? Want ik vind het, dat Sildij goed was, maar het is angstvallig stil.
2: Nee, wij zijn zeker bezig met een buitenspeler om ons nog te versterken. Ik moet eerlijk gezegd wel even checken bij Johan. Want ik ben vanochtend bezig geweest met de training, wat de status is. Van ja, zijn we in gesprek? Wat gaan we doen? Wil die club überhaupt meepraten? Dus dat weet ik niet. En wij zijn natuurlijk aan het kijken voor jongens die bij ons nog een wens hebben om te vertrekken. Financieel, dat ligt bij Johan. Maar ik wil jongens hebben die nog de ambitie hebben om voor ons te strijden. Hè, dus dat die in onze selectie zitten. Maar ook met het juiste perspectief. En het is duidelijk dat voor een paar jongens het perspectief wat veranderd is. Maar wij moeten wel hebben dat we zowel financieel er niet op achteruit gaan, maar dat alternatief, wat voor mij weer belangrijk is, dat we daarmee verder kunnen.
3: Als er in fort zit, dan moet er sowieso een alternatief komen.
2: Ja, absoluut. Dat is een voorwaarde die we daarin stellen.
0: Alles wat er speelt.
4: Yes, hier.
0: Alles wat er speelt. De dij voorbij. Omroep Friesland.
1: De Engelse journaliste en taalinfluencer Sophia Smith-Gaylor die is dit weekend in Friesland voor een reportage over het Friesk. En als taalleerhavers bezoek je dan ook om Frieske wutjes te leren.
5: I've learned huskes. I've learned hoi. What else have I learned? You told me another word for hello. Hel.
6: Hagwia.
5: Hagwia. Hagwia. Well, it's delightful.
1: Maar 100.000 volgers op TikTok en Instagram jet Sophia Smith-Gaylor bij de 25 meest invloedrijke jongelieu van het Verenigd Koninkrijk. Smith-Gaylor bestudeerde jeder minderheidstaal in Afrika, Azië en Amerika. Zij is nu in Friesland om het Friesk bekender te maken in die Anglo-Saxische wereld.
5: I'm here to tell the story of English's long-lost cousin. I promise you, most British people sadly and wrongly know very little about the Frisian language as it was in the past.
4: Ja, beschouwt het Friesk een beetje als een long-lost cousin, om het mooi in het Engels te zeggen. Een soort van echterneef. Maar er is eigenlijk een oorkant, en dat is dat Sophia schreeuwt een heel soort oer de D van talen, of beter zo'n het D meitjen van talen, linguicide. Binnen we nog een Fries beurt van heden. En er is ook een kant om de Friese talen dat het ook een taal is die het bedriegen wordt. En dat wil ze ook graag bekende mooitje.
6: Waar komt die motivatie bij om Sabot te bekroortsen en Sabot dwaande te horen maar minder in talen? Had het ik wat te maken met je eigen skiertnis, met je eigen familieskiertnis?
5: Yes, so I'm half English, half Italian. And I grew up speaking English only. So I heard Italian around me and I could understand it but not speak it. And it was
4: ja, kwam erachter dat ze ooit beter Italiaans koe had ze dacht hier. Dat haar mem en haar beppe bin Italiaans. Maar na een stuit realiseren ze haar dat het net Italiaans weer dat ze mij in oor praten, maar dialect. En dialect is een woord van dialect, maar het is ooit een eigen orentaal. Het Emiliaans, om er maar een Friese variant van te maken. En doel is ze daar even rondgaan om daar meer van te leren en meer van te praten.
5: After some investigation I learned that it was Emilian, which is one of the many languages of Italy other than Italian, and I discovered in that same moment that Emilian is one of the world's endangered languages. So I wanted to investigate why languages are disappearing, because there are many reasons.
6: In your book, yes, How to Kill a Language, ja, van hoe maak je een taal dier, is het zo dramatisch, maar de achteruitgang van Lietse talen in Europa en in de oren die van de vroort.
5: Hello, I'm a living example of someone who's lost two languages.
4: Ja, Lennart had al twee talen verlengd. En dat binnen Italiaans en het Emilian. En de ene weer dat ze emigreren gaan naar Engeland. En de oren weer ook dat het een Lietse taal weer. En de weer net, is net genoeg dien. Door de regeren in Italië en in Groot-Brittannië om daar meer van te dwaan, dat die taal niet stond bleef. En ja, de tware helte naar de fighting zoon is dat er nu op een vraag has meer dan 7000 talen binnen en dat taalkundigen die lopen dat van de eind van deze eeuw dat de helte daarvan misschien uitstieren zullen.
6: Als het hij een keer barmaai om zelfs mem te worden, wat voor taal zie je dan om je eigen ben? Toch ja.
5: I will do my best to pass on as much Italian as I can.
4: Je zal alles waan van haar ben en de vastwaardige Indiër dat die het Italiaans leren kennen. Maar dat is dreig en het kost het een soort geld. En het is vooral dreig om ben grut te brengen in een land dat die taal net een soort sprutsen wordt.
5: And I will call any child I have a little pechug as well.
6: Je denkt dat een heel soort talen verdwijnen zullen deze eeuw. Ja, wat verliezen we dan kijk? Wat verliezen we dan nog meer als alleen nog die talen zelf?
5: I think that a language is testimony of a people and a place, and a people in a place.
4: Het is het nalatenschap van mensen en van plakken. En nou ja, als we dat kwijtraken, dan raken we al die kennis en die kunde en die wijze van de vrouw te beschermen. Dat ja, we dan wij. En dat is heel spietig wat dat zegt.
5: So what we face really is quite a seismic cultural emergency with this language loss.
6: Ja, want je hebt een heel soort talen oeral op een vrouw te bestuderen. Hoe soon is de situatie van het Fries? Heb je daar een beetje een indruk van?
5: There's a lot of vitality with Frisian, which is wonderful to hear about. But it's really important to emphasize that languages are desperately fragile and they can disappear within a generation, you know, in a family if it's not passed down.
1: En nog even de oorzetting van dat laatste antwoord van Smith Gaylor. Het Friesk is neffens haar tagelijk vitaal en kwetsbaar. Vitaal omdat de cultuur libbet en er een soort sprekers binnen. Maar het is wel wichtig dat die sprekers de taal terugjouwen onder de ben. Want oorskinnentaal in een paar generaties verdwijnen. De eerdere antwoorden van Sophia Smith Gaylor in deze reportage waren oorzet door Hilbert Vinkenoog van Tresor.
7: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.

0: Man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit week in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Een torenspits zwaaide van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste toen door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien. Dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Leren mediteren. Zen.nl.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
10: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
12: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
13: Blijf thuis.
12: Dan weet u hoe het echt zit.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Op een lijst met de 70 best geklede mensen ter wereld van modeblad Vanity Fair is tussen de gebruikelijke Hollywoodsterren opeens de naam opgedoken van Paus Leo. Want hij draagt wel eens een baseballcap en schoenen van een hippe designer. Al vermoed ik dat de paus zelf de ontwerper van zijn Adamskostuum beter vindt. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks met Margot Smit, ombudsman van de publieke omroepen over de Hitlerrel van Ongehoord Nederland. Verder gaat de ultra-fast fashion webwinkel Shein naar de beurs. Vader en zoon Arjaan en Thijs van Nimwegen vertaalden samen de boekenhype van dit moment, Yesteryear. En als morgen de allerlaatste zomergasten erop zit, staat op de aftiteling ook voor het allerlaatst de naam van de geestelijk vader van het programma, Krijn ter Braak. Met hem gaan we terugblikken op die bijna 40 jaar. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 29 augustus.
3: Het spijt ons dat we niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg.
1: Minister Sterk bood namens de regering excuses aan voor het falende beleid in de gesloten jeugdzorg. Uit rapporten bleek dat jongeren meer beschadigd werden dan dat ze werden geholpen.
4: Dan is het terecht dat je dan zegt sorry.
1: Dat was Abu Taleb van Stichting Jeugdzorg. Veel kinderen hebben trauma's opgelopen.
5: Als ik rinkelende sleutelbossen hoor of een deur gaat net te hard dicht, dan zit ik weer in het verleden.
1: En slachtoffers vragen zich intussen af of er nu wel iets gaat veranderen.
6: Aan de ene kant is het een bepaalde opluchting. En aan de andere kant denk ik ook ja. Maar ik laat me ook niet zo snel overtuigen dat alles nu goed komt.
1: In IJsland konden de inwoners kiezen of ze bij de Europese Unie willen. Daar waren ze altijd tegen, omdat ze de baas willen blijven over hun eigen viswateren.
7: We are not going to let them fish here. They can fish in their own countries and we fish in our country.
1: Maar IJslanders schrokken zich rot toen ze hoorden wat de Amerikaanse president Trump met Groenland wil.
8: We need Greenland from a national security situation. We need Greenland.
1: En die schrik die werd nog groter toen Trump Groenland ook nog eens

0: Argentinië. En vooraf hadden de veel supporters er vertrouwen in.
1: Vind je het nog wel spannend eigenlijk?
2: Nee, want ik geloof er wel in dat ze gaan winnen.
0: Maar ja, het ging mis tijdens de shootout.
3: Argentinië viert feest en daar tegenover staan er, nou, zakken er 20 van Oranje in één.
0: Verdriet dus voor de Nederlandse fans.
1: Hé, ik zie tranen.
2: Ja, het is mijn allereerste WK en heb ze verloren.
1: Ja, had je zo gehoopt dat ze zouden winnen?
2: Ja.
0: Ja, maar ondanks die tranen bleef ze wel sportief.
1: Ga je vanavond nog doen?
2: Ja, ik gewoon blij zijn voor Argentinië, denk ik.
1: Lukt dat wel?
2: Ja, ja.
0: Verderop in Amsterdam verloren de mannen 4-0 de finale op het WK roeien en kregen ook zilver.
4: Net niet, jammer. Kut, maar ook trots. Jammer.
0: Maar er was ook goed nieuws, want de dubbel 4 bij de vrouwen pakte wel roeigoud.
1: Ja, oh, het is echt meer dan fantastisch. Hey, deze.
5: Mega leuk.
6: Het was heel vet.
5: Ja, echt fucking gaaf. Ja.
0: En we sluiten af met de zee, want bij Editie NL wilden ze weten of je de zee kunt nadoen. En een Zeeuws koor deed een poging. Crash. En een sound artist probeerde het ook en gooide er ook nog een zeemeel bij.
7: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Het kabinet onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Aanleiding is een fragment waarin naar een toespraak van Hitler wordt gekeken en dat daarna besproken wordt. Bij de ombudsman van de publieke omroepen Margot Smit kwamen deze week tientallen klachten binnen. Goedenavond, mevrouw Smit.
8: Goedenavond.
0: Ja, dat fragment dat gaan we hier niet herhalen. Het is trouwens ook al een paar weken oud, van 31 juli is het gepubliceerd online. Had u het zelf ook al gezien?
8: Wij werden erop geattendeerd. Ik had het niet spontaan gezien, want het zit niet helemaal. YouTube zit niet helemaal in mijn dagelijkse dieet van alles wat ik tot me neem. Maar het is een interessant gesprek.
0: Ja, dus u komt in actie zodra de klachten binnenkomen. Wat voor klachten waren dat?
8: Dat waren er inderdaad, zoals u al zei, een enkele tientallen. Eigenlijk tweeledig. Er is een groep mensen dat zegt, wij hebben inhoudelijke bezwaren. We vinden dat wat er gezegd wordt niet klopt. Of dat er op een andere manier met de afspraken uit een code die wij hanteren bij de publieke omroepen voor goede journalistiek wordt omgegaan. Code journalistiek handelen heet dat ding. Dus die mensen die vragen inhoudelijk wat er... Hoe het zit met dat fragment. Dat zijn klachten, die sturen wij dan door aan een omroep. En dan heeft een omroep daar 6 weken voor om daarop te reageren. En dan kunnen mensen weer terugkomen bij ons als ze zeggen, nou, ik heb eigenlijk niet goed antwoord gekregen. Of ik vind dat ze niet op mijn punt zijn ingegaan. Er is een andere groep en die zegt, wij willen dat u maatregelen neemt tegen de omroep. De omroep moet het programma terugtrekken, de omroep moet weg. Dat zijn dingen die mensen zeggen. Deze mensen moeten wij doorverwijzen, want dat hoort niet tot de taak van de ombudsman voor de publieke omroepen. En die verwijzen wij dan in eerste aanleg door naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
0: Ja, en die code journalistiek handelen waar u het net over had, daar moet dan dat aan getoetst worden. Staat daar ook iets in over... het citeren of verspreiden van gedachtegoed van Hitler?
8: Nee. Nee. Ronduit nee. Er staat van alles in over afspraken die de journalisten van de publieke omroepen met elkaar hebben gemaakt. Ook gebaseerd op internationale ethische afspraken. Over hoe je als journalist kwaliteitsjournalistiek aflevert. Waar je aan zou moeten voldoen. Het halen van wederhoor, je bronnen benoemen. Zorgen dat je controleerbaar, werkelijkheidsgetrouw verslag doet. Maar er staat niet in waar je het over mag hebben. Met wie je het daarover mag hebben. En helemaal precies omschreven welke woorden je daarbij mag gebruiken. Of wie je wel en niet mag citeren. Dat zijn vrijheden die redacties hebben. Hmm. En die staan ook in de grondwet en in de mediawet. Dus keuzes, dat doet u bij het Oog ook zelf. U maakt de eigen keuzes waar u het over gaat hebben. Dat mogen journalisten in Nederland doen.
0: Ja. Dus... Maar wat kunt u nou zeggen over of die journalistieke integriteit is overschreden of niet?
8: Daar kan ik op dit moment over dit specifieke

0: fragment niets zeggen, omdat ik het nog niet onderzocht heb. En wij zeggen nooit iets voordat we dat echt gedaan hebben. En wij hebben op dit moment geen onderzoek er nog naar afgerond. Oh. Dus op dit moment ligt die bal dus nog bij de omroep zelf. Omdat wij de klachten daarover die we hebben gekregen, hebben teruggelegd naar de omroep. Zoals onze.
1: Ja, en dan hebben ze dus 6 weken de tijd om daarop te reageren.
0: Ja, exact.
1: Nou, is het zo dat sinds de toetreding tot het bestel in 2022 was dat, het eigenlijk klachten regent over ongehoord Nederland. En er zijn ook verschillende incidenten geweest. We hebben even een paar voorbeelden op een rijtje gezet.
2: Omroep Ongehoord Nederland heeft oprichter Arnold Karskens ontslagen.
3: Presentator van Ongehoord Nederland, Raisa Blommestein, krijgt een werkstraf van 80 uur... voor onder meer groepsbelediging van zwarte mensen op X.
2: De NPO legt Omroep Ongehoord Nederland een boete op. De NPO vindt dat de omroep niet voldoende samenwerkt en niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen.
1: Ja, en u heeft in het verleden ook wel eens geoordeeld, hè, dat de journalistieke code was geschonden. Is dat nou het enige wat u kan doen, dat constateren?
0: Dat is onze taak als ombudsman. Wij gaan niet over eventueel of een bestuurder met de poep vandoor gaat, met de centen. We gaan er ook niet over of mensen niet met elkaar door één deur kunnen binnen een omroep of het personeelsbeleid van een omroep. Wij zijn er als ombudsman puur voor die inhoud van de journalistieke programma's. Wij zijn ook eigenlijk de enige die dat mogen. Samen met de rechter, want die mag dat. Maar de NPO mag dat niet. Het commissariaat voor de media mag dat niet. Wij kijken naar of men zich aan de afspraken heeft gehouden, zoals men die zelf heeft gemaakt en onderschreven. Ja. Want dat heeft Omroep Ongehoord Nederland ook. Toen ze het bestel binnenkwamen, hebben ze gezegd, wij gaan ons houden aan de journalistieke kwaliteitseisen van de publieke omroepen. Dan mag je daar dus ook op aangesproken worden. En dat is wat wij doen. Wij kijken daarnaar en wij analyseren en adviseren. Maar wij leggen geen boetes op.
1: Nee, want dat doet het commissariaat van de media. En wie besluit dan eventueel op basis van die inhoud die u dus beoordeelt, of de vergunning al dan niet wordt ingetrokken?
0: Een licentie kan worden ingetrokken door de minister. Maar de minister heeft dus al wel aangegeven dat ze dat heel problematisch vindt om dat puur op basis van inhoud te doen. En op zich is dat natuurlijk in onze samenleving ook heel netjes geregeld, dat je daar niet zomaar als politicus even een besluit over neemt. Want vandaag is het uw omroep en morgen is het die van uw buurman. En als de politieke wind anders gaat waaien. Dus wij hebben dat heel zorgvuldig vastgelegd in de Nederlandse wet. En de minister zal dus ook altijd om advies vragen aan een aantal organisaties, instellingen. Nou ja, haar adviseurs, de NPO, het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur zijn de belangrijkste adviseurs van de minister daarin. Ja. En een minister zal dat doen en niet zomaar even op een achternamiddag zeggen, nou, het zint me niet. Ik trek de stekker eruit.
1: Ja. Dus dat is natuurlijk goed in het systeem dat niet zomaar de stekker eruit getrokken kan worden. Tegelijkertijd leidt het er ook toe dat steeds nu iedereen naar elkaar kan wijzen. Waarom is het nou zo ingewikkeld georganiseerd eigenlijk, dat toezicht op die journalistieke kwaliteit?
0: Omdat je het dus hebt over de persvrijheid. En de persvrijheid is in Nederland een heel groot goed. Het staat met heel veel hoofdletters in de grondwet. En dus moet je dat inderdaad heel zorgvuldig omkleden. En dan kun je dus in de situatie komen waar we nu elkaar inderdaad een beetje... ik zeg we, maar ik heb daar als ombudsman eigenlijk niet eens een grote rol in. Want ik analyseer en leg het bloot. Maar daarna is het aan anderen om te zeggen, ja, en nu vinden we dit dus erg genoeg of groot genoeg om daadwerkelijk actie te ondernemen. Een ombudsman, ook de nationale ombudsman, komt altijd achteraf, kijkt achteraf naar, in ons geval journalistiek handelen, maar zal nooit zeggen, en nu leg ik op of dwing ik af dat er dit of dat gebeurt. Dat doet Renier van Zutphen ook niet. Die zal altijd zeggen, dit is het probleem, kijk ernaar.
1: Ja.
0: En het is aan u.
1: Maar toch
0: wij
1: is het
0: mogen
1: wel zo
0: de ideale wereld schetsen.
1: Dat er
0: is het
1: steeds
0: mooie.
1: Op dit soort momenten, dat de emotie ook hoog oploopt, dan wordt er wel steeds naar u gekeken. Want u moet die inhoud gaan beoordelen. Ja. Heeft u wel het gevoel dat de positie van de ombudsman ja, sterk genoeg is om ook met die hele complexe materie en alle gevoeligheden om te gaan?
0: Wij voelen ons daar sterk genoeg in staan, want wij hebben een statuut. Wij hebben die code journalistiek handelen waar de omroepen zelf van hebben gezegd, dit is waar je ons op aan mag spreken. Maar in de nieuwe mediawet, zoals die na de zomer wordt aangepakt en ook uiteindelijk naar de Tweede en Eerste Kamer gaat, daarin wordt wel nog zorgvuldiger die onafhankelijkheid van die ombudsman vastgelegd, zodat ook het publiek heel helder heeft van dit is een organisatie, dit is een club, daar kan ik bij aankloppen, die is er voor mij als publiek, die heeft geen banden met de NPO of banden met het commissariaat of banden met een politieke partij of banden met een bedrijf of wat dan ook. Wij zijn er voor het publiek. Het publiek kan bij ons aankloppen, laagdrempelig. In die nieuwe mediawet wordt dat nog zorgvuldiger afgehecht. En dan is het wel ook de bedoeling van de wetgever, de minister, de Tweede Kamer, dat dan ook dat gaatje in het toezicht, waardoor we elkaar nu af en toe dus inderdaad aankijken, mm-hmm, en zeggen, ja, maar wie pakt nou de bal op? Dat gaatje ook, ja, nog wat dichter wordt afgedicht, zullen we maar zeggen.
1: En tot slot, want in die mediawet staat ook dat alle kleine omroepen moeten gaan fuseren en met elkaar moeten gaan samenwerken.
0: Alle omroepen moeten gaan fuseren, ook de grote. Ja, ja. Er moeten omroephuizen gebouwd worden.
1: Precies. Ja, precies. Maar wat nou als niemand straks Ongehoord Nederland erbij wil hebben? Wat volgens mij ook alle omroepen ook al gezegd hebben.
0: Dat is iets dat moet u aan de andere vragen, aan de omroepen en aan de minister. Want dat is iets wat totaal buiten de ombudsman omgaat. Mm. Wij volgen het uiteraard, hoe de omroepen elkaar gaan vinden en gaan samenwonen straks in die verschillende huizen. Want dat zal ook zijn weerslag gaan hebben op het type journalistiek misschien wel wat we krijgen. De programma's die ze samen gaan maken. Maar wij hebben daar ook, wij kunnen daar eigenlijk niks mee tot het zover is. Dus ik kan u daar geen antwoord op geven. Okay. Wat dan te doen? De minister moet er iets mee. De minister moet straks, dat heeft ze ook al wel aangegeven in het verleden, als de omroepen er samen niet uitkomen met wie ze graag willen samenwonen en of ze van elkaar gaan houden, dan zal zij uiteindelijk misschien wel een aanwijzing moeten doen. Maar wij volgen het vooral met grote belangstelling, omdat het zijn invloed gaat hebben op de journalistiek.
1: Dat doen we allemaal inderdaad. En de bal ligt dus uiteindelijk bij de minister. Ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting. Ombudsman van de omroepen, Margot Smit.

0: dat was Norah Jones met, u had er vast herkend, Dolly Parton, Creepin' In. De Chinese webwinkel Shein gaat komende week naar de beurs in Hongkong en hoopt daarmee miljarden op te halen. Eerdere beursgangen van de producent in extreem goedkope kleding in New York en in Londen, die liepen nog spaak. Correspondent Laura van Meegen, goedenavond vanuit China.
1: Goedenavond.
0: Goedemorgen voor jou trouwens. Drie keer is scheepsrecht, zo lijkt het. Maar waarom wil dat bedrijf zo graag naar de beurs? Hebben ze het geld nodig?
1: Ja, zelf zeggen ze dat ze het geld nodig hebben of willen gaan gebruiken om te investeren in technologie, in de marketing en ook meer soort van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar eigenlijk het grotere verhaal wat hier gaande is dat de beursgang die dus 4 jaar geleden had moeten plaatsvinden in New York. Toen destijds werd het bedrijf geschat op een waarde van 100 miljard dollar. Maar door allerlei politiek gedoe, door aanscherping van de regels in het Westen en uiteindelijk die twee mislukte soort van beursgangen. Die er geen beursgangen waren, is de verwachte opbrengst van deze week in Hongkong maar een kwart van dat bedrag. Dus misschien is het devies ook wel bij Shein, liever nu dan nooit.
0: Ja, en waarom lukt het dan die eerste twee keer in New York en Londen niet?
1: Nou ja, als Chinees bedrijf met de spanningen tussen de VS en China kwamen ze gewoon onder een vergrootglas te liggen. En werden er allemaal vragen gesteld waar Xi'an ook eigenlijk geen goed antwoord op had. Hoe zit het met het dwangarbeid in de keten? Want bijna al het katoen dat ze gebruiken komt uit Xinjiang. Daar zijn grote vraagtekens over de dwangarbeid onder Oeigoeren. Wat gebeurt er met de data van de gebruikers? Andere Amerikaanse bedrijven trokken aan de bel vanwege de eerlijke concurrentie in het businessmodel van Shein, omdat ze een soort van importvrije voet hadden en dat ze al hun pakketjes naar Amerika verzonden. En uiteindelijk heeft al dat gedoe geleid dat het toch niet is gelukt in New York. Daarna zijn ze naar Londen hebben ze het geprobeerd. Ze gingen zich toen profileren als een internationaal bedrijf. Eerst waren ze heel erg bezig met we zijn een Amerikaans bedrijf. Dat heeft uiteindelijk de Chinese autoriteiten hebben die beursgang tegengehouden. Dat ging ook weer omdat de autoriteiten schijnbaar, de Chinese autoriteiten het niet eens waren met de manier waarop Shein zich soort van verzette tegen de dwangarbeid in Xinjiang. Afgelopen 2 jaar heeft Shein dus vervolgens zich helemaal weer opnieuw moeten uitvinden. Is zich juist heel erg actief gaan profileren als een Chinees bedrijf. Maar heeft dus nu net toestemming gekregen om naar de beurs te gaan in Hongkong.
0: En het is dus een Chinees bedrijf, maar dan gericht op de internationale markt. Want in China zelf, kennen ze Shein überhaupt?
1: Nee, dus niet. Nee, je kan de spullen niet kopen. Ze hebben geen app hier. Het is volledig gericht op de buitenlandse markt. Dus ik denk dat Chinese consumenten het eigenlijk vooral kennen van het gedoe wat er wereldwijd over is.
0: Ja, en hoe het dan in het nieuws komt. Voor wie nog nooit van Shein gehoord heeft hier, wat kun je vertellen over wat voor een bedrijf is het? En wat is het geheim van dat grote succes wat het toch is geworden?
1: Ja, Shein, als je zegt, het is een online kledingverkoper, fast fashion. Het is opgericht in 2008 door Yang Qianxu samen met twee andere compagnons. Yang Qianxu blijft heel erg uit de media. Tot afgelopen februari dit jaar, toen hij opeens op een publiek forum een hele grote speech gaf over de Chinese roots van het bedrijf. Waar de media dus de bodem probeert te leggen voor deze beursgang in Hongkong. In 2015 is het bedrijf dan Shein gaan eten. En het heeft een enorme vlucht genomen tijdens corona. Iedereen zat thuis. E-commerce ging door het dak. En waar het geheim of de kracht in zit, is aan de ene kant de marketing. Dat is vanaf het begin ze helemaal digitaal. Maken goed gebruik van influencers, noem het op. En aan de andere kant is dat ze een heel ecosysteem hebben. De toeleveringsketen van allemaal kleine bedrijfjes in China. Allemaal kleine naaiateliers. Waar ze heel snel van inspelen op een social media trend, snel het ontwerp maken, gaan produceren en dat binnen een paar dagen bij mensen thuis over heel de wereld krijgen. Ja,
0: en dat het dus ultra goedkoop is. Ultra fast en ultra goedkoop. Ja.
1: Ja.
0: Ze zijn dus heel snel heel groot geworden, maar je zei net al, die waarde van het bedrijf wordt nu veel lager geschat dan toen ze 4 jaar geleden naar de beurs wilden. Hoe komt dat? Zit de klad er een beetje in?
1: Ja, nou, ze hebben in ieder geval wel wat extra energie nodig. En hopen dat eigenlijk met de hype van een beursgang eruit te krijgen. In de documenten die ze ook voor Hongkong hebben aangediend, zeiden ze ook dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar $100 miljoen verlies hebben gedraaid. Dus nee, het gaat niet heel goed. En dat heeft gewoon alles te maken met de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ze noemden ook specifiek de oorlog in Iran, dat dat effect heeft gehad natuurlijk op internationale leveringen. En Europa, daar gaat het ook niet lekker mee. Het is goed voor ongeveer een derde van de omzet van Shein, de Europese markt. Maar hier zijn ze natuurlijk ook negatief in het nieuws geweest over databescherming, over milieuzaken, want het is fast fashion, over verslavend design. Maar de VS en de EU zijn wel de meest koopkrachtige markten. Dus ja, dat is best wel lastig voor ze.
0: Ja, en er lopen hier dan allerlei onderzoeken. Die kritiek, hè, op die bedrijfsvoering, op hoe vervuilend ze zijn, op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Wat vinden ze daar in China van? Want het komt er dus wel nieuws.
1: Ja, maar ik moet zeggen, hoe het dan in het nieuws komt hier, is dan een soort van de natuurlijke instinct is dan om meteen er heel nationalistisch op te reageren. Toch een beetje van, hey, hoe durven mensen kritiek te hebben op ons mooie Chinese bedrijf? Niet dat ze dat per se kennen, maar het is een goed bedrijf en daarom zijn we er trots op. Maar aan de andere kant zie je meer bij ondernemers zelf dat ze het heel logisch vinden dat als de westerse markt vraagt om bepaalde eisen, of dat nou kwaliteitseisen zijn, of dat nou milieustandaarden zijn, dan moet een internationaal opererend bedrijf zich daaraan aanpassen.
0: Ja. En wat betreft die arbeidsomstandigheden, jij bent zelf wel eens bij zo'n toeleverancier van Shein geweest, hè? Hoe was dat daar?
1: Ja, klopt. Dat is best wel interessant. Want ze hebben dus soort van niet hun eigen naaiateliers, maar ze werken met allemaal kleine toeleveranciers, zoals je net zei. Volgens hun eigen cijfers 7.500. En ik was toen in Zuid-China, in Guangdong, in een dorpje waar alleen maar van dat soort kleine naaiateliertjes staan. Die zijn allemaal de grootte van, zeg, een halve of een hele gymzaal. Lange tafels met naaimachines, waar alles ook, alle pakketjes al individueel verpakt worden. De omstandigheden lijken daar allemaal oké. Mensen uit het hele land komen daarheen om te werken. Ze werken 8-9 uur per dag. Slapen in de lunch een uurtje. Zo gaat dat in China op al die balen katoen. En er was wel één plek waar een bordje hing met hier mogen geen minderjarige arbeiders werken. Dat hing er ook in het Engels. Dus dat was ook heel erg gek, omdat de rest natuurlijk daar allemaal gewoon in het Chinees staat. Maar misschien was daar recentelijk een inval geweest. We waren daar ook niet welkom en we mochten daar geen vragen stellen.
0: En Laura, tot slot, zou het nou mogelijk zijn, als het inderdaad die verkoop in Europa en Amerika lastig blijft, dat er misschien straks ook onder druk van aandeelhouders een koerswijziging komt en dat ze zich toch meer op die interne markt gaan richten? Zie je dat gebeuren?
1: Nou, dat zou wel kunnen hoor. Het speelveld, de markt in China is wel echt heel anders. Dus dat zal aanpassen worden voor ze. Ze hebben natuurlijk niet echt een merk. En een van hun unique selling points is dat ze goedkope kleding hebben. Nou ja, dat heeft China al. Van al die andere bedrijven die niet, of al die andere productiebedrijven die ook niet exclusief voor Shein werken. Ja. Het leek er ook op dat Shein een soort van weg wilde blijven van de Chinese markt. Want de Chinese markt is één moeilijk, heel competitief. En de Chinese marktautoriteiten zijn lastig. De partij kan je moeilijkheden bezorgen. Maar misschien moeten ze nu wel.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Eerst die beursgang. Komende dinsdag is dat. Correspondent Laura van Meegen, dankjewel voor je toelichting.

0: Wildwood van Paul Weller. Ja, de boekenhit van dit moment is de roman Yesteryear van de Amerikaanse schrijfster Carol Claire Burke. Zijn boek over threadwives en influencers. De filmrechten zijn al verkocht en omdat het zo'n hype is, werd de Nederlandse vertaling door de uitgever naar voren gehaald. De vertalers van het boek zijn vader en zoon Arjaan en Thijs van Nimwegen, die samen nu in hun werkkamer in Utrecht zitten. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hi.
0: En in die werkkamer zijn dus peentjes gezweet, denk ik. Was het stress omdat die deadline werd vervroegd?
2: Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Meestal heb je te weinig tijd, dus dat zijn we wel gewend. En het was dus niet zo dat dit boek, dat wij van tevoren wisten dat dit boek naar voren werd gehaald. Dus nee, dat, we zijn wel wat gewend op dat gebied.
0: Ja, er is eigenlijk altijd stress.
1: Ja. Ja, alles moet gisteren klaar zijn.
0: Ja, precies. maar het is dus niet zo dat jullie echt nu speciaal heel veel haastwerk hebben moeten afleveren?
1: Nee, het was wel een erg uitgebreide persklaarmakerronde met heel veel revisies en zo. En iedereen wilde naar kijken. Ja. Dat merkten we wel.
0: Vanwege dat ze wisten, ja, dit gaan heel veel mensen lezen.
1: Ik denk het, ja. Wij horen vaker als een uitgever ons een titel aanbiedt om te vertalen van, nou, dit is het boek, dit wordt het boek van het jaar. Ja. Dit gaat alle records breken. En ja, dan merken wij toch niet zoveel ervan. Dus we zijn dus een beetje
2: afstandelijk
1: geworden. Ja. Maar in dit geval
2: Het klopte.
1: Het klopte.
2: Ja. Het klopte. Het was inderdaad een hype, werd het. En ja, wat ga je zeggen? Wij vinden het prachtig, maar het is niet zo dat we dit boek op een andere manier hebben benaderd dan we.
0: Jullie hebben gewoon gedaan wat jullie altijd doen, maar jullie doen dat dus wel met z'n tweeën. Dus dan zou je denken, dan gaat het ook twee keer zo snel. Of werkt het niet zo?
2: In principe wel natuurlijk.
1: In principe wel,
2: je doet de helft allebei. Dus,
0: ja. Maar hoe gaat dat dan? Gaan jullie van tevoren zitten van, en jullie slaan het boek halverwege open van, jij begint hier en ik begin daar?
1: Ja, we hebben het vroeger ook wel eens hoofdstuk per hoofdstuk gedaan. Zodat we allebei de moeilijke en de minder moeilijke delen zouden krijgen, was het idee. Maar we merkten dat het dan, ja, dat de samenhang vaak een beetje wegviel. Dus nu nemen we gewoon echt het mes en we snijden ongeveer halverwege het boek door
2: midden. Ja, tenzij het een heel dik boek is, dan verdelen het wel een beetje. Maar ja, je moet elkaar natuurlijk een beetje op de voet volgen. Hè?
0: Ja. En ook zorgen dat de stijl wel gelijkmatig is.
2: Ja. Ja.
0: En hoe doen jullie dat? Ja, jullie zijn vader en zoon, dus misschien praat je al een beetje hetzelfde of schrijf je een beetje hetzelfde?
2: Ja, dat werkt natuurlijk wel mee. We hebben bijvoorbeeld dezelfde opvatting over wat vertalen is en waarom, hoe je dat moet doen. We hebben dezelfde spreekregister. We hebben hetzelfde gevoel voor humor, wat vaak heel erg belangrijk is. Mm-hmm. En bovendien, we krijgen geen ruzie. Er is geen ruzie te krijgen. We zijn geen concurrenten.
1: Nee. Nooit ruzie gehad ook, geloof ik. Maar niet bij het vertalen.
2: Nee.
0: Dat is gewoon in de privésfeer.
2: Daar hebben we het nou niet over.
0: Ja, nee. Maar ja, goed, je moet zo'n verhaal natuurlijk wel in je vezels krijgen. Als je zo'n boek krijgt. Hoe doen jullie dat? Ga je het eerst van voor tot achter lezen? Research doen?
2: Als dat zou kunnen.
1: Als dat zou kunnen, inderdaad. Maar zoals ik al zei, alles moet heel snel klaar zijn. En vaak een boek echt goed lezen, ja, dat kost toch een week. Zeker als je echt een soort close reading wil doen. En daar hebben we vaak gewoon de tijd niet voor.
2: Nee.
1: Ja.
2: Nee. Ja. Er wordt in alle taalopleidingen wordt altijd gezegd van, je moet het boek eerst van tevoren goed en liefst twee keer gelezen hebben. Mm-hmm. En dan pas beginnen met vertalen.
1: En als we die kans hebben, doen we het ook. Als we er voldoende tijd voor hebben.
2: Maar dit krijgen we niet.
1: In dit geval niet, nee. Nee. Dus het was voor ons ook spannend.
2: Ja.
0: Ja. Over het boek, hè, wat zo'n hype is. Het gaat over een threadwife influencer, zoals dat heet, die op een dag wakker wordt in de tijd dat ze als influencer, die ze zo verheerlijkt als influencer. Mm-hmm. In 1855, om precies te zijn. En dat valt natuurlijk in het echt allemaal heel erg tegen. Het is een thema dat heel dicht op de tijd leeft. Wat nu daarom waarschijnlijk ook zo'n hype is. Hè, omdat het herkenbaar is voor heel veel mensen. Maar Arjaan, zonder nou te willen discrimineren op leeftijd, maar had u wel eens van een threadwife gehoord of van influencers?
2: Jawel, ik kom niet helemaal uit de stiks.
1: Dat het bestaat.
0: Niet uit, u komt niet uit 1855.
2: Nee, dat ook niet. En dat is niet het probleem. Dat soort begrippen ken ik wel en ik weet dat het leeft en zo. Lastiger was soms, dat hebben we ook bij andere boeken wel gehad, dat het gebruik van het taalgebruik op de social media, dat mij niet vertrouwd is. Mm-hmm. En dat soms inderdaad lastig is. Bijvoorbeeld, je noemde nou het woord threadwife, je noemde influencer. Waarom gebruik je die termen? Dat zijn de Engelse dingen, je bent een vertaler. Dat moet je toch. Nee, ja. Want dat zijn de woorden die we gebruiken. En hetzelfde is in die merkwaardige teksten die je soms op apps en zo aantreft. De helft is Engels. Het is bovendien meestal slecht gespeld. En er komen woorden in voor en afkoos.
1: Ja, en dan ga je zoeken van... wat is hier nou een mooi Nederlands alternatief voor? En je gaat het internet opduiken. En je kijkt naar echte commentaren op Instagram posts of wat dan ook. En wat zeggen de mensen, ook de Nederlanders? Terwijl ze Nederlands typen gebruiken ze toch gewoon dat woord. Het Engelse woord.
0: Ja, dus je moet toch wel een beetje online gaan om te kijken van hoe wordt dat hier in Nederland online gedaan en gezegd.
2: Ja. Dat moet je weten, ja. Je moet ook niet al te puriteins zijn en zeggen van wij zijn vertaler, dus wij maken er Nederlands van. Nee, want zo praten mensen. Mensen praten in een soort quasi-Engels.
1: Het is een hybride taal inderdaad, die wordt gebruikt. Ja.
0: Maar het is dus best, was het moeilijk? Was dit een moeilijk boek om te vertalen?
1: We hebben moeilijke boeken gehad, zou ik zeggen. Jazeker. Het was een vrij recht toe recht aan stijl. En de... Er wordt bijvoorbeeld niet... We hebben ook een ander boek vertaald... waarin appgroepen letterlijk werden gequote.
2: Ja, dat was wel...
1: In het Engels uiteraard. Ja. En daar werden afkortingen gebruikt... die ik ook moest opzoeken.
0: Die je ook moest opzoeken.
1: Ja.
0: Ja, hey, en misschien leuk om een voorbeeld eruit te pikken. In het boek worden bijvoorbeeld feministen, aan wie het hoofdpersonage een hekel heeft, die worden kwaaie vrouwen genoemd in jullie vertaling. Ja. Hoe kwamen jullie daarop?
1: Wij zijn de Angry Women.
2: Zijn ze gewoon Angry Women
1: in het Engels? Ik geloof dat we inderdaad eerst boze vrouwen. Maar boos klinkt een beetje. Ja, boos klinkt kinderachtig. Yeah. Kinderen zijn boos.
2: Yeah.
1: Volwassenen zijn niet boos. En kwade klinkt dan weer zo.
2: Zo prestatig.
1: Prestatig kwaaien is spreektaal. Zo zijn we erop uitgekomen. Ja. Ik weet niet meer wie het bedacht heeft.
0: Maar dat.
1: Nee.
0: Want dan doe je dus meer dan letterlijk vertalen.
2: Nou, dit valt op wel mee.
0: Ja, dus je zou echt zo duidelijk kiest voor dat kwaaien in plaats
2: precies.
0: van kwaden.
2: Dat was wel een bewuste keuze.
1: Dat was een bewuste keuze. Ja. Maar ja, ik denk dat er wel... Maar
2: het klinkt ook kwaaier, hè? Als je kwaaien zegt...
1: Kwaad is meer dan boos.
2: Ja.
0: Nou is het zo dat de auteur van het boek is die Carol Claire Burke, een vrouw. Mm. En zij verkondigt met dit boek ook een feministische boodschap. Is het dan niet gek dat het nu vertaald is door twee mannen?
2: Ja, dat is natuurlijk heel gek, hè?
1: Ik weet het, ja. Toen wij het boek eenmaal helemaal vertaald en dus helemaal gelezen hadden... dacht ik ook van, goh, zou daar iemand over beginnen? Aan de andere kant, het is onze taak om dat boek zo goed mogelijk weer te geven... als de auteur Nederlands had geschreven. Precies. En de discussie, kan een vrouwelijke vertaler, zou die dat beter hebben gedaan dan een mannelijke vertaler? Ik weet het niet.
2: Nee, een vertaler is een dienstbaar vak. Het is een ambacht. Mm-hmm. Het is geen hoge kunst. En je bent ondergeschikt aan de auteur. Dus als de auteur een vrouw is, dan worden wij ook een klein beetje vrouwen.
0: Nee, maar dan is het wel zo dat in de feministische discussie natuurlijk de kwestie van de vergoeding altijd belangrijk is. Mm-hmm. En jullie mannen, houden jullie er financieel gezien ook nog wat aan over dat dit nu zo'n hit is?
2: Nou, net zoveel als een vrouwelijke verhaal.
1: Nee, dat krijgt precies hetzelfde vertaald als...
2: Absoluut die gender...
1: Wij krijgen royalties, ja, over...
0: Ja, precies. Het is wel zo dat hoe meer er verkocht worden...
2: Ja, nou,
0: het zitten nu in de vijfde druk in Nederland.
2: Ja. Daarom vinden we het ook zo leuk.
0: Dat tikt lekker binnen daar, in Utrecht.
2: Dat het een succes is, dat vind ik natuurlijk leuk. Maar dat is dan niet bepaald om te zeggen van... nou, dat is onze prestatie.
1: Nee, wij hebben dat boek zo goed... als wij het kunnen vertaald. Maar de eer gaat natuurlijk naar de auteur. Die heeft het verhaal geschreven, die heeft de plot bedacht, die heeft de stijl bedacht die wij zo goed mogelijk hebben overgezet naar het Nederlands. En het is dan ook zeer terecht dat zij een veel groter percentage van die royalties krijgt.
0: Maar dat is duidelijk, maar dat zeggen alle vertalers natuurlijk. Die zijn dienstbaar en zo zeg je dat. Maar fijn voor jullie dat het ook gewoon jullie wat oplevert. Ik dank jullie heel hartelijk, Arjaan en Thijs van Nimmegen.

0: Dat was Tyler Ballgame met I Know. Na 39 seizoenen komt er morgen een einde aan Zomergasten. Het misschien wel meer besproken dan bekeken VPRO-programma op de zomerzondagavond. Een instituut, hoe dan ook. En ooit bedacht door tv-regisseur Krijn ter Braak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want naar een idee van Krijn ter Braak staat er dan altijd op de aftiteling.
1: Ja.
0: Wat was dat idee?
1: Dat is een heel verhaal. Het was bij de VPRO gewoonte om rondom kerstmis bij elkaar te komen om te kijken wat we in de zomer zouden gaan uitzenden. En er was in die tijd ook eigenlijk een algemeen gevoel van dat het herhalen van programma's, wat vaak gedaan werd, en wat op zichzelf heel leuk was, maar waar eigenlijk heel weinig publiek op afkwam. Waarschijnlijk, ja, omdat het vakantie was en omdat er andere dingen waren in de zomer. Was het idee, we moeten iets anders. En toen hadden we daar discussies over iedere week. En op een gegeven moment had ik een idee. En dat was het idee Zomergasten. En dat kwam er eigenlijk op neer dat het... Alles was kort in die tijd. En daar wond ik me enorm over op. Alle programma's waren korter. Ik ging korter. Dus we zouden iets moeten doen wat lang was. Wat eigenlijk avondvullend was.
0: Ja.
1: Bij wijze van spreken zoals een theatervoorstelling. Of zoals een...
0: Om dan één gast te kiezen voor zoveel uren. Dat is best een risico ook.
1: We waren in dat programma... Drie belangrijke gasten. De gast, de presentator en het televisietoestel. Het televisietoestel heeft eigenlijk de hoofdrol. Het idee was dus een...
0: Dat was het idee, die drie elementen.
1: Ja, dat was het idee. En er was ook nog een ander idee dat al dat herhalen van programma's, dat was eigenlijk dan niet goed. Maar een herhaling zou weer wel op zijn plaats zijn als iemand het graag wilde.
0: Ja.
1: Ik wil dat graag zien. Dat is een hele andere idee dan steeds maar herhalen.
0: Nou ja, de rest is geschiedenis, zou ik zeggen. We zijn bijna 40 jaar verder met nog steeds een ijzersterk format. We kunnen het nog even terug, want dat is wel leuk, in de tijd naar die eerste uitzending in juli 1988. Dat klonk toen zo.
1: Ja, bedankt.
2: Goedenavond. De zomergast van de VPRO die zijn ideale televisieavond mag samenstellen, die heeft 16 jaar lang een kunstprogramma op de televisie gepresenteerd. De samenstelling van deze televisieavond is geheel in handen van Pierre Jansen.
3: Goedenavond.
2: Dag meneer Jansen. Net het journaal gezien, hè, met het neerschieten van de Airbus, Iraanse Airbus.
3: Ja, door Amerika. Dat is de werkelijkheid van de televisie. Dat is de werkelijkheid. Daar gaat het over.
0: Ja, dan hoorde u meteen hoe belangrijk die televisie, dat toestel ook was. Want we hebben het over het 8-uur-journaal. Dit was trouwens presentator Peter van Inge in gesprek met Pierre Jansen, een museumdirecteur en journalist.
1: Ja.
0: Waar we meteen dus ook doorpraten over de televisie die ze net hadden zitten bekijken.
1: Ja, dat is iets wat ze jammer genoeg tegenwoordig niet meer doen. Maar het begon vroeger altijd dus gewoon om 7:30. En dan ging je een beetje kennis maken, een beetje de weg bereiden voor de rest van de avond. En dan keek je samen naar de televisie, naar het nieuws. En dan gebeurden er altijd dingen tijdens dat nieuws die mogelijk aanleiding waren om erop door te praten.
0: Ja.
1: Dus dat was ook een dramaturgisch gegeven, bij wijze van spreken.
0: Ja. En deze gast, hè, dit was dan Pierre Jansen. Maar had u toen u dit bedacht, dit format, ook al bepaalde type gasten op het oog die meer geschikt waren?
1: Ja, eigenlijk was dit programma, behalve een programma, was het ook voor mij een soort, zeg maar, een soort liefdesverklaring aan de televisie. Ik ben altijd gek geweest op de televisie. En dus ik dacht, als ik nu iets doe, dan moet dat een ode aan de televisie worden. Wat een fantastisch medium dat niet is. En wat je daar niet allemaal uit kunt halen uit de televisie. Dus toen we bedacht hadden dat we dit format zouden doen, zijn we op zoek gegaan naar gasten die een zekere bekendheid hadden. En gasten die dus eigenlijk een beetje bekendheid hadden bij het publiek. Maar ook gasten waarvan we vermoeden dat ze geïnspireerd waren door de televisie. Ja. Zoals ik zelf dat ooit ben geweest.
0: Dat waren dan de leukste gasten eigenlijk.
1: Ja, dus dat waren meestal mensen die iets te vertellen hadden. Die iets meegemaakt hadden. En dan hoopten we dat die televisie ook in hun leven een rol gespeeld had van belang.
0: En dat kiezen van die fragmenten, ja, op een gegeven moment werd dat voor gasten ook bijna een soort exacte wetenschap. Hè? BN'ers, er zijn verhalen van BN'ers die al jaren lijstjes bijhouden in de hoop dat ze dan ooit als gast gevraagd zouden worden. Heeft u het ook zien veranderen dat gasten het anders zijn gaan doen?
1: Dat gebeurde in het begin eigenlijk een beetje uit de losse hand. Kijkt u wel eens televisie? En nou, dan kreeg je een lijstje van 10 programma's. En ja, die werden dan gezocht door de onderzoeksafdeling van ons team, bij wijze van spreken. Maar dan was er dat programma op een gegeven moment. En dan was dat eigenlijk veel meer geïmproviseerd dan het nu was. Je hebt soms het idee dat de gasten wel eens te goed zijn voorbereid.
0: Ja.
1: Maar dat was toen niet en dat vond ik verfrissend.
0: Dat maakt het leuker. Ja. En dan is het natuurlijk ook dat heel veel in de commentaren ging het ook vooral heel vaak over de presentator. Nou, we zijn nu 40 jaar aan het terugblikken. Is er een presentator waar u het liefste naar keek?
1: Die vraag heb ik verwacht.
0: Dat is ook voorbereid.
1: Nee. Het presenteren van zo'n gast is ongeveer het moeilijkste wat er is. Niet alleen omdat je een gesprek moet leiden, maar je moet ook de tijd in de gaten houden. En je je bent ook een soort stationschef. Ik vond dat Peter van Ingen, die moest eigenlijk de spits afbijten.
0: Ja.
1: En dat heeft hij ongelooflijk goed gedaan. Ik luister altijd en heb altijd goed met ongelooflijk veel plezier geluisterd naar Adriaan van Dis. Dus die vind ik nog steeds eigenlijk een van de beste presentatoren van Nederland.
0: En vindt u het nou niet jammer dat u zelf nooit te gast bent geweest? Had u niet eigenlijk de laatste zomergast moeten zijn?
1: Dat weet ik niet. Ik ben een beetje secundair, zeg ik altijd tegen mezelf. Dus ik heb het goede antwoord heb ik vaak de volgende dag.
0: Ja.
1: Nee. Het zou geweest... Ik heb het liever niet eigenlijk.
0: U had niet ook al een lijstje in de broekzak ergens?
1: Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik denk af en toe ik wel eens.
0: Ik moet ook een beetje op die tijd letten. Hè?
1: Ja.
0: Net als die zomergastenpresentator. Ja. Ik wilde namelijk tot nog mensen bedanken. Daar wil ik eigenlijk mee eindigen, want dat wilde u graag.
1: Dat is eigenlijk één zin. Ik voel een soort behoefte om alle medewerkers van al die 200 uitzendingen, al die presentatoren die zo ontzettend hun best hebben gedaan, maar vooral ook al die researchers die al die fragmenten opgespoord hebben. Want daar dreef dit programma eigenlijk op. En die wil ik ongelooflijk bedanken. En veel plezier morgen bij Jim van Os.
0: Ja. Nou, ik dank u ook heel hartelijk. Wat fijn dat u hier in de studio kon komen. Krijn ter Braak, dank u wel voor dit gesprek.
1: Ik vond het leuk. Ja, dag.
0: Dit was Het Oog. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. En ik wens u dan nog een fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van het Jaar? Zondag maken we de shortlist bekend. Dinsdag begint de herfst. Maar niet voor vogelaars. De najaarstrek is namelijk allang bezig.
2: 1 juli, dan begint het najaar al.
1: Verder, aandacht voor het herstel van veengebieden. Hoe je met een hap lucht kunt ontdekken welke soorten zich in een gebied schuilhouden. Zelfs onder water.
3: Bijwel alle vissen vond je dus gewoon terug in het lucht-DNA.
1: En de laatste gierzwaluwen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde.

0: Kijk eens op nite.nl/nachtwacht.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: us have tonight.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.